Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevaar.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Have I told you lately that I love you? Ja, ik heb dat nog tegen u gezegd, Fanny, maar wanneer heb jij dat nog eens tegen mij gezegd?
1: Ja,
0: dat is, zeg het nu maar eens voor heel de wereld.
1: Heb ik je ooit gezegd dat ik je lief had, Anke?
0: Ja, heb mij lief.
1: Dat is van Clouseau, hè. Die gaan we draaien zo meteen. We beginnen zo meteen met vonken en vuur aan onze derde uitzending van seizoen 11. Het is alweer woensdagochtend en we zien jullie allemaal heel graag geluisterd. Ja. Nieuws van 6 met Grim.
2: Goedemorgen. De brand in de Hoge Venen is onder controle. Die in de Vaar in Frankrijk is geblust. En gelijk spel voor onze Red Panthers op het WK Hockey. In de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het moeilijk. Collega Louise Buket.
3: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
2: Het vuur in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit. Al 3000 hectare natuur is verwoest daar. In de Vaar, in het zuiden van Frankrijk, is de natuurbrand na een maand eindelijk geblust. Daar brak het vuur op 21 juli uit. Tientallen huizen raakten beschadigd. 6000 mensen werden geëvacueerd. In totaal zette de brandweer 11.000 mensen in, maar toch is 5.700 hectare natuur verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog altijd. En op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Na twee wedstrijden staan onze Red Panthers en Spanje nu samen op kop in de groep met 4 punten. Morgenavond spelen de Panthers hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 mogen naar de volgende ronde doorgaan. We krijgen een bevolkte dag met soms buien, mogelijk ook met onweer. Maximaal rond 20 graden vandaag. En ook morgen en de volgende dagen blijft het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij 20 graden.

0: Dronken en Vuur van Koen en Chris. En Koen is binnenkort weer te zien vanaf vrijdag 4 september, denk ik, met Got Talent op VTM. Ik heb die trailer gezien, hè. Het is met een nieuwe jury, met zo James Cook en met Karen Dame en met Soendos en zo. Het ziet er heel leuk uit.
1: Oké, oké. Okay.
0: Ja, kijk er dan uit.
1: Hey, goedemorgen. Jullie worden elke dag wakker met ons. Tussen 6 en 10 zijn we er elke dag. Maar er zijn mensen die vroeger wakker moeten worden. En die zeggen dan soms wel eens van, ja, maar dat is wel spijtig. Jullie zijn nog niet op de radio. Weet je dat wij vlak voor de zomervakantie iets nieuws hebben geïntroduceerd op de app van Joe? Toen kon je wakker gemaakt worden met een officiële wekker van Toby Alderweireld. En dat ging zo.
2: Hey, Toby Alderweireld hier. Tijd om op te staan, want de echte kampioenen snoezen niet.
1: Ja, want toen kwam het WK voetbal eraan, dus we hadden eigenlijk een voetbalwekker. Dat WK, we weten dat het is afgelopen, niet met de overwinning, maar we zijn wel de enigen die gescoord hebben tegen de wereldkampioen Spanje. Applaus voor onszelf, we hebben het goed gedaan. En we hebben goed nieuws voor jullie, want ja, die wekker is nu een beetje achterhaald, maar zometeen gaan we in primeur aan jullie laten horen de nieuwe wekker van Joe, en dat is er ook eentje. Met ons twee!
0: Ja, succesformule is gebleken met Toby. Of het nog altijd zo gaat zijn, dat ontdekken we zo meteen.
1: Yep, dan kan je wakker worden heel erg midden in de nacht met onze stemmen.
0: We hebben dat lang geleden ingesproken. Ik weet eigenlijk niet meer wat wij zeggen. Heb jij het al gehoord?
1: Ik zal ze meteen nog even opnieuw laten horen, Anke. Eerst Get Down On It. Dit is lekkere disco van Cool and the Gang. Goedemorgen. Get down.

0: ondertussen. Eens kijken, 6:10 geworden. Ik ben Get Down on it.
1: De ochtend van Joe.
2: Dus we hebben onze eigen wekker, de Sven en Anke wekker, in de Joe-app. We hebben hem eigenlijk een tijd geleden opgenomen, hè Sven? Mm-hmm. We moesten zo verschillende dingetjes proberen samen in de studio. En we weten eigenlijk niet wat het geworden is. We weten wel wat het ooit was, want ik weet niet wat voor wekker jij nu hebt op dit moment, Sven. Maar de meeste mensen hebben toch zoiets.
0: Ja, dat is irritant, hè?
2: Ja.
0: Nee, dat is lastig.
2: Dat is heel ellendig.
0: Daar was je niet vrolijk van.
2: Ja, en toch is dat elke nacht waardoor mijn man wakker wordt.
0: Om... Altijd dit hier, mijn man. Of ja. Oh, nee.
2: Ja, heel zielig voor hem, hè?
0: Joeg.
2: Ja, maar nu is de Sven en Anke wekker in de Joe-app. Samen met nog DJ's. Dus eigenlijk kan je wakker worden met je favoriete Joe-DJ. Hoe moet je daar naartoe gaan? Gewoon, je opent de Joe-app. Ik pak je even mee, hè. In de rechterbovenhoek heb je een wekkertje staan.
0: Mm-hmm.
2: Daar die je Sven en Anke. En als je daarop klikt, dan klinkt dat zo.
0: Ah, goedemorgen. Hopelijk heb je heerlijk geslapen de voorbije nacht.
2: Oh ja, ik heb super geslapen. Echt waar. Ik vind het al zo fijn om leveltje met u te liggen, Svenny, ben.
0: Zeg je alleen. Ik bedoel de luisteraar.
2: Oh nee, nee. Oh, ik wil ze een beetje knuffelen nog. Oeh, je moet wel die tandjes poetsen, hè.
0: Oh, afstand. Oh. Afstand. Beste luisteraar, word maar lekker wakker.
2: Love jullie.
0: Goedemorgen.
2: Jongens, dat is toch het leven zoals het is, hè? Willen knuffelen en dan moeten zeggen, oei, je moet je tandjes poetsen. Het leven zoals het is. En je kan die wekker instellen met het juiste uur, natuurlijk. Mm-hmm. En dan daarna begint gewoon jouw favoriete Joe-zender te spelen. Kan je ook nog eens selecteren uit een heel menu.
0: Kijk,

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
2: Kan dat nu niet doen.
0: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hey, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
8: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL. Let's see you
9: shine. Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
10: Happy bathroom to me.
11: Amai, valt er iets te vieren?
10: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
11: Allee, schaf het op. Ik kom mee vieren.
10: Oké. Okay.
9: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
11: In Lier, in Temse
10: en in Roeselare.
12: Sven en Anke.

0: Iedereen heeft wel een collega die op dit liedje altijd volledig uit de bol gaat. Kanga van de Miami Sound Machine.
1: Zeg, daarnet in het nieuws bij Grim. Om 6 uur in de Hogeveen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee onder controle, maar er moet nog hard geblust worden. Misschien nog dagen, weken zelfs. Wel, de gouverneur van Luik, meer dan 3000 hectare is daar verwoest. Door dat verschrikkelijke vuur. Als je de beeld ziet op televisie, wat die brandweermannen daar aan het doen zijn. Ik zag gisteren ook zo'n reportage, die moeten lange slangen daar helemaal door. Die kunnen niet met een wagen daar doorrijden. Die moeten blussen, maar dit vuur zit zelfs in de grond. Het is verschrikkelijk en die komen daar uit. Ja, sorry, maar het zijn zwarte pieten die eruit komen die door de schoorsteen zijn gegaan. Hè. Dat is niet normaal. En we kregen daarnet een berichtje van Franklin. Die stuurde ons een bericht. Die is onderweg naar de Hogevenen om de collega's af te gaan lossen. Dat is een van die grote helden van bij ons. Echt. Het vuur aan het bestrijden.
0: Vergeet Superman, vergeet Spiderman. Hier is Franklin, man. Goedemorgen, Franklin.
1: Hey, Franklin.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je staat aan de voorochtend van jouw shift, want jullie gaan daar 12 uur lang blussen op de Hogevenen, hè, met je collega's.
2: Ja, we gaan 12 uur onze collega's gaan aflossen tot 7 uur vanavond.
0: Ja, maar die beelden zijn echt spectaculair. Jullie moeten heel kilometers wandelen met die zware slangen. Maar is dat dan de hele tijd die slang in je hand? Allee, is dat even met pauze? Hoe moeten wij ons dat inbeelden, zo'n hele dag?
2: Dat is 12 uur, dan wij verzorgen de watervoorziening voor de blusploegen. Dus wij gaan 12 uur constant rondrijden met tankwagens en onze collega's voorzien van water.
0: En ben je op dit moment al daar of ben je nog onderweg?
2: Wij zijn onderweg, wij moeten nog 20 minuutjes rijden en dan zijn wij ter plaatse. Dus wij lossen onze collega's af om 7 uur. Ja. En dan doen wij door tot 7 uur.
1: Want je bent van de zone Centrum Gent, hè? Dus je bent gewoon van als een brandje te blussen, maar dan rijd je met je auto voor. En dan is het, dan is de slang bovenhalen, de ladder misschien op en daar blussen. Hoe is de sfeer daar? Want dat is een heel ander soort brand waar jullie vrijwillig nu gaan helpen, hè?
2: De collegialiteit, denk ik. Samen staan we sterk. En ik denk dat we onze collega's daar wel moeten gaan bijstaan om dit probleem op te lossen.
0: Ja, wauw. Echt respect. Ik hoop dat je dat niet te vaak meer moet gaan doen, naar de Hogevenen rijden. Echt fantastisch dat jullie dat werk doen. Wij denken aan jou.
1: En voorzichtig zijn, hè?
0: Ja. Heel voorzichtig.
1: Hè?
2: Altijd.
1: Want de familie zal ook wel bezorgd zijn, denk ik, hè, als je daar naartoe gaat. Of zijn die dat gewoon ondertussen?
2: Ze zijn er gewoon, dat betekent een risico zeker dat wij nemen, maar wij doen ons werk voor de mens.
1: Nee, maar super. We zijn je allemaal heel dankbaar dat jullie dat elke dag weer met z'n allen daar aan het doen zijn. Ook de boeren die aan het helpen zijn, vrijwilligers uit de buurt. Franklin, voorzichtig en grote merci van ons.
2: Ja, dankjewel. Salut.

0: helemaal nieuw in onze playlist. Stella, Lefty en Boston. Ik was dat gisteren thuis aan het zingen. Mm-hmm. En mijn dochter zo heel verbaasd. Hoe ken jij dat? Zo met ondertoon, jij ouwe bomma. Ik zou wegdraaien dat bij Joe. We zijn een hele hippe zender.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Het nieuws al 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. In de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee stilaan onder controle, zegt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het erg moeilijk, omdat ze amper tot bij de vlammen geraakten. Het vuur in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit. Meer dan 3000 hectare natuur is verwoest. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste pijl sinds 2012. Dat is de rente die de overheid betaalt op geld dat ze voor 10 jaar lenen. Ze staat nu op ruim 3,8%. En dat komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten. Door die hoge rente worden onder meer woonleningen duurder. En op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers en Spanje staan na 2 wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen ze nog hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 mogen naar de volgende ronde. Bewolkt vandaag met af en toe een bui en mogelijk ook onweer bij 20 graden. En ook morgen en de volgende dagen wisselvallig weer.
3: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. 6:30. Een tip voor een wellicht sneller leven.
0: Ja, de justerij aan de kassa kiezen. Sommige mensen zijn daar heel goed in. Sommigen zijn daar beduidend slecht in.
1: Ja.
0: Hier rechts van mij zie ik er al iemand kiezen. Sander, jij kiest altijd de verkeerde.
1: Standaard, dan denk standaard? Ik. Ja, daar staat het minstens op de band. Daar ga ik staan en dan loopt daar iets mis. Of ja. Er moet iemand opgepakt worden.
4: Pech, ja, ja.
0: Dat is gewoon zo, pech, ja. Een barcode die niet gescand kan worden.
1: Best.
0: Sophie, kom dan even kijken. Waar ligt dat? Hoe kost dat?
4: Weet je waar ik redelijk goed in ben? Om mijn persoonlijke trucje te geven. Ik heb het nog gedaan vorige week in de lijst bij ons Hello Christy.
0: Wat, hè?
4: Het was heel druk. En ik zag al, er is één jongen die aan de microfoon zit.
0: Ja?
4: En ik zag die zo al rondkijken. En ik dacht, die gaat iemand oproepen. En die zei, weet ik veel, Karine gevraagd aan kassa 7. En ik dacht, ja, kassa 7 is van mij. Wop, daar naartoe.
0: Ja,
4: en Karine kwam af. En al die andere mensen stonden aan te schuiven. En ik had de kassa van Karine.
0: Oh ja, en ben je dan zo iemand, als je ziet dat er ook al heel lang iemand voor jou stond, die ook naar kassa 7 wil en die dan achter jou komt, ben je dan iemand die galant is en zegt, ja, je stond net al voor mij in de rij, ga maar voor mij.
4: Die stond
0: mij
4: in een van die 5 andere kassas. Ja, 6 andere kassas.
1: Oh ja, nee, dan laat ik ook
0: jongens,
1: iedereen voor.
0: Soms zit je in een situatie dat je denkt, het is nu eigenlijk galant of eigenlijk the right thing to do. Ik doe dat als het mogelijk is.
4: Nou, weet je wat,
0: als ik haast heb, dan denk ik ja.
4: Maar als ik een volle kar heb en er komt iemand op hetzelfde moment ongeveer als ik aan of net naar
0: het
4: mij, die
0: product.
4: Twee dingetjes, die laat ik wel altijd voor, uiteraard. Maar als ik mijn kassa 7 of kassa 6 of kassa 4 te pakken heb,
0: lopen!
4: Omdat ik geluisterd had naar de microfoonboodschap, ja, dan pak ik ze.
0: Ja.
4: Sorry.
0: Maar dus, als je, als je straks naar een of andere supermarkt moet, of naar IKEA of whatever, als ze 10 kassas op een rij hebben, je moet altijd naar links gaan.
4: Altijd naar links?
0: Omdat de meeste mensen rechtshandig zijn en dus ook voor een rechterkassa kiezen.
4: Mocht.
0: Heb ik niet verzonnen. Het blijkt uit een of andere wetenschappelijke studie.
4: Altijd naar links gaan.
0: Altijd naar links gaan.
4: Oké, okay, ja. Okay. Ja, dat is een goeie.

Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus 1.

0: Dylan.
1: Oh, absoluut. Shanice en I Love Your Smile. Goedemorgen. We zijn vandaag woensdag 19 augustus.
0: Vandaag in de spotlight.
1: Ah, vandaag gaan we eens in de spotlight Dries Mertens zetten. Dries is altijd een super sympathieke mens geweest. Hè? Dat is een hele fijne, toffe jongen. Goede voetballer altijd geweest. Maar ook een hele fijne familiemens. Altijd sympathiek. En heel bijzonder, want ik was aan het luisteren naar de HLN voetbalpodcast van deze week. En daarin vertelt ex-doelman Frank Boeks een opvallende anekdote over Dries Mertens. Volgens Boeks heeft Dries het hart mega op de juiste plaats. Dat ik zelfs bijna denk, maar een beetje te veel op de juiste plaats.
2: Om te compenseren?
1: Nee, om te compenseren. Maar ik denk, dit is nu wel ongelooflijk gul. Moet je eens luisteren naar dit verhaal van Frank over Dries Mertens.
3: Ik zal een verhaal vertellen over Dries Mertens, hoe dat die mens is. Ik ga naar Capri op vakantie. Ik ga een restaurant binnen en Belg, Chiro, bleek de beste maat van. Ik heb er 3 dagen gaan eten, ik heb nooit mogen betalen. Echt, dat ik zeg van, dit is ongemakkelijk. Die mens, Nino Virgilino, noemt hij van Il Virgilino in Capri. En die mens komt kijken naar de nationale ploeg van België om Dries te steunen. Ik kijk mee naar de match, na de wedstrijd. Ah, kom, Frank, nu dat we hier zijn, ik ga met Nino nog een keer naar Brussel. Althans, een limousine laten komen om met zijn kameraad naar het casino te gaan. Dries wint niet eens geld dat je denkt van oké, als je wint, kun je het uitgeven. Er liggen mensen om 1 uur, 2 uur s'nachts op straat, bedelaars met een ding, en elke heeft die 100 euro ingestoken. In alle 10 mensen die er lagen. Dan denk ik van, ja goed, amai, dat hoef je niet te doen, maar Dat is geven omdat je iets kunt geven. Dat is Dries. En heeft er nooit gezegd van, ik doe dat om mezelf goed te voelen.
4: Nee, camera's of zo.
3: Nee, dat is echt. Dan denk ik van, ja fuck, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik zou er niet aan denken om hier. Ik voel me onveilig en jij geeft die mensen nog iets bij. Dat is Dries.
1: 10 bedelaars lagen daar.
2: Op weg naar het casino.
1: De uitgang van het casino.
2: Ja.
1: En die heeft hij alle 10 100 euro. Dat hebben we wel niet op zak hoor. 1000 euro nee. En briefjes van 100 om uit te delen. Maar wat, hij heeft een verhaal nu verteld. Maar anders had niemand dat ooit geweten.
2: Ja, heel mooi.
1: Ja, weet je, ik vind, COVID heeft het verpest voor de bedelaars. Vroeger, als ik een bedelaar tegenkwam, had ik altijd wel 1 euro of 2 euro en ik gaf altijd iets.

0: fitnessen.
1: Maar ja, ik ging in zaterdag fitnessen. Ja. Staat er zo iemand met een petje ja. op zijn gsm te tokkelen. Dat denk ik niet. Wij weten dat intussen. Maar wij waren in Zuid-Frankrijk afgelopen zomer. En we hadden zo een boottochtje naar Saint-Tropez gedaan. Hè. Zo ja. de chique stad. Dat was ook een bedelaar.
0: Ja.
1: En we liepen daar voorbij. En Max zegt, mama, ik wil echt iets geven.
0: Ja, dat is lief.
1: Ja,
0: dat
1: vond ik heel lief. Ik dacht, och, wat een goed kinderhart nog altijd. Dus dan had ik toevallig 2 euro. En dan is hem nog 100 meter teruggelopen.
0: Om dat te geven.
1: Om dat te geven.
0: Ik vind dat mooi.
1: Ja, vind ik. En dan dacht ik toch, ik ga nu nog niet zeggen tegen dat kind dat zijn bedrijf.
0: Oh.
1: Ik ga dat nu nog

0: Shearing en When the Lady Smiles. Goedemorgen, het is 6 voor 7 geworden. We hadden net een verhaal laten horen uit een HLN voetbalpodcast, waar werd gezegd dat Dries Mertens een enorm gulle jongen is. Dries Mertens, het was een bijzonder verhaal, die kwam uit een casino, had niet eens gewonnen, en gaf aan alle bedelaars die op de grond lagen €100. Zomaar. En toen zeiden wij hier, ja, dat doen wij niet. Jij geeft ook niet zo ontzettend
1: veel. Ja, maar wij hebben ook niet dezelfde portefeuille.
0: Nee, dus maar dan nog.
1: Iets anders. Maar ik heb wel, de laatste keer dat ik het gaf was in een parkeergarage in Hasselt, aan een meisje waarvan ik wist... verslavingsgevoelig.
0: Oei.
1: Ja, maar
0: dat is het punt dat ook heel vaak binnenkomt van luisteraars van ons die zeggen, weet je wat je vaak voor hebt? Je wil dan eigenlijk gewoon liever eten geven. En je zegt, weet je wat, ik zal je een broodje kopen hier in de Panos of zo. En vaak wordt er dan geweigerd.
1: Ja, want,
0: dat is meestal een veegteken.
1: De laatste keer dat ik geld gaf vast aan dat meisje en die gaf me toen een dikke kus op mijn mond.
0: Ja, dat vind ik wel verder gaan.
1: Dat was heel erg. Ja, dat was de laatste keer.
0: En Christel en Leentje die zeggen altijd hetzelfde. Die zeggen, we geven wel als we een hond hebben.
1: Ja.
0: Want dan zijn het toch al op zich al zorgzame mensen. En dan geven we bijvoorbeeld geld om eten voor de hond te gaan halen. Of halen we hondenbrokken. Ja. Dat soort toestanden.
1: Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, jij geeft eigenlijk wat je in de auto hebt liggen. Dat moet je vertellen.
2: Ja, ik ben vertegenwoordiger, dus ik heb altijd wel iets om te knabbelen of te drinken in de auto. En als je dan aan de lichten of zo iemand tegenkomt en je geeft iets om te eten of te drinken en ze aanvaarden dat, dan vind ik, dan hebben ze het echt nodig. Maar geld zal ik eigenlijk nooit geven. En ook zoals jullie gezegd hebben, en Sven daarnet, als een hond bij hebben aan een winkel of zo, als ik binnen ga, dan koop ik altijd hondenbrokjes.
0: Maar dat is kei lief, je bent super lief.
1: Ja. Er komen echt nog heel veel berichtjes binnen. En Nathalie heeft ook een heel goed berichtje gestuurd, hè? Maar ik zie het even niet.
0: Dag Nathalie, goedemorgen. Ah, ik hoor Nathalie ook helemaal niet, eigenlijk.
1: Nee?
0: Nathalie, hallo, goedemorgen.
1: Hey Nathalie.
3: Ja, goedemorgen Sven.
1: Daar ben je, lieve Nathalie. Je hebt ook een berichtje gestuurd in de zaken een bedelaarsverhaal. Je mag het zelf vertellen, Nathalie.
3: Ja, dat is even lang geleden. Met mijn mama Zaliger. We gingen toen elke week naar de Colruyt. En die wil ook altijd zo aan iedereen €2 geven. En toen zat daar ook een man op een bloembakje aan de zijkant van de Colruyt te wachten met zijn hond. En ze gingen naartoe en ze gaf die man €2. En ik had al gezegd, je moet dat niet doen. Maar ja, zij wel, zij gaf dat altijd. En toen zei die man, ja, maar mevrouw, ik wacht hier gewoon op mijn vrouw, die is binnen de kom.
0: Dat was geen bedelaar, die zat daar gewoon te
1: wachten. We gaan het onderwerp hier afsluiten, want dit kan niks meer toppen. Het verhaal van de dag. Dankjewel, Nathalie, dikke merci. Ja.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is jou. Zometeen gaan we zikken zagen met de Spice Girls. Zikken, zikken. Ah, Wannabe van de Spice Girls komt eraan meteen na 7 uur na het nieuws. Van onze Zikken.
3: Goedemorgen allemaal. Goed nieuws vanuit de Hogevene. Woonleningen worden duurder en onze hockeyvrouwen spelen gelijk tegen Spanje. In de Hogevene heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee stilaan onder controle, dat zegt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het erg moeilijk, omdat ze amper tot bij de vlammen geraakte. Collega Louise Bucket.
4: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
3: Het vuur in de Hogevene brak vrijdagmiddag uit. Meer dan 3000 hectare natuur is verwoest. De natuurbrand in de Vaar, in het zuiden van Frankrijk, is na een maand eindelijk geblust. Daar brak het vuur op 21 juli uit. Tientallen huizen raakten beschadigd. 6000 mensen werden geëvacueerd. 5700 hectare natuur is verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog altijd. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. En dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat heeft ook gevolgen voor ons allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
5: Bijvoorbeeld, wie een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
3: Ja, en dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever, die volgende week aan zijn begrotingsgesprekken begint. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws. Door die hoge rente wordt sparen interessanter. Consumentenorganisatie Testaankoop heeft dit jaar al zo'n 30 klachten gekregen over de Belgische webwinkel Unique Fashion. Die is erg populair door de lage prijzen en doordat influencers het merk promoten. Je hoort Ortwin Huismans van Testaankoop.
6: Meestal zijn dat klachten over de niet-levering van bestelde goederen of de zeer trage levering, maar ook over de zeer slechte communicatie. De consumenten proberen op allerlei manieren contact te nemen met het bedrijf, maar ze geven niet thuis, ze doen loze beloftes. Ja, er komt eigenlijk geen oplossing voor hun probleem.
3: Als je zelf slachtoffer bent, kan je een in gebrekstelling indienen liever, of de consumentenombudsdienst contacteren. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat meer in, dat zegt speelster Michelle Struik.
7: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk, onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
3: De Panthers en Spanje staan na twee wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze hockeyvrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee mogen naar de volgende ronde. En Rode Duivel Axel Witsel gaat bij Nice in Frankrijk voetballen. Hij tekende daar een contract voor 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Witsel is 37. Vorig seizoen speelde hij nog bij Girona in Spanje.
8: De regen is goed voor de Hogeveen, hebben we net gehoord. Maar voor de rest van onze tuinen ook wel, denk ik. Vandaag weer, hè, Jonas?
9: Ja, de natuur kan inderdaad regen goed gebruiken. En die regen gaan we vandaag echt wel krijgen. Hè. Het wordt een grijze regendag, vaak regen. En vooral over het zuidoosten van het land kunnen er echt wel een grote neerslaghoeveelheden vallen. Daar is er ook kans op onweer. En in de loop van de namiddag dan gaat het vanaf de kust toch wat droger worden. Frisse maxima vandaag rond zo'n 20 graden. En dan morgen, dat is echt een wisselvallige dag nog met buien die vanaf de kust over het land trekken. Maar tussendoor zijn er dan wel lange droge momenten. Af en toe ook wat zon. En dan halen we 21 graden.
2: Een uur file op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem. De weg is daar afgesloten. Richting Antwerpen file op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost een half uur. En nog op de grens richting Nederland op de A12 tussen Leugenberg en Poldervliet 10 minuten.
8: Wat moeten we nu allemaal aan? Zeggen, zeggen, hey.
2: Ja,
8: zeggen, zeggen, hey.
2: Ja, maar nou, willy, willy, willy, willy, wanne zeggen, zeg. Ah,

0: Boys Girls Bedroom. Wil jij het over blote mannen hebben dan, Kerk?
1: Ja, willen kijken. Het is mijn taak om een beetje de actua te verzorgen in deze...
0: Blote mannen zijn actua.
1: In deze hele serieuze ochtendshow. Dus,
0: maar het is... Wacht. Wat moet er even bij zeggen?
1: Het is echt serieus, hè?
0: Je hebt het misschien al gezien op de filmpjes van Anke. Anke zit nu in haar krachttrainingperiode.
1: Ja?
0: Je kan ze dus in Hasselt terugvinden met haar forse spierballen. In haar strakke outfit in de plaatselijke gym. Met een jonge trainer van 23.
1: 24.
0: Die, oh,
1: 24.
0: Hij is al volwassen, zeg.
1: Ja.
0: En die staat ook, zoals jij nu, in zijn blote daar.
1: Ja, ik heb de meeste kleren aan van iedereen daar in die zaal. Okay. Dat wel. Ik heb echt een lange legging aan en een... T-shirt met
0: maar je trainer,
1: ballen.
0: Je trainer, Anke.
1: Ja, dat is altijd een short. En zo, ik heb al zo een t-shirtje waar je echt zo de tepels doorziet. Zo, en zo en zo spieren. Allee, iedereen weet dat dan, hè. Ja. Hier, Sander zit naar zichzelf te kijken. Maar het is toch iets anders, Sander, wat ik daar zie.
0: Zeg, even nog meer spelen. Maar dat is het dus niet. Het is nog een andere situatie.
1: Maar ja, het gaat, de kop luidt, blote bovenlijven botsen meer en meer op een muur. En het gaat ook over muurklimmen. Ik wist dat niet, maar blijkbaar zo van dat bolderen, hè. Dat je zo van die noppen hebt op muren.
0: Dat tegenop klimt.
1: En daar tegenop klimt. Ja. Blijkbaar in die community, die mannen doen dat allemaal in een ontbloot bovenlijf.
0: Dat is toch bij die, weet dat, die High Rocks toch ook?
1: Ja,
0: de helft,
1: exact. Yeah. En de vrouwen doen dat in sport-BH.
0: Alleen maar een sport-BH?
1: Waarschijnlijk hebben ze ook een slip aan, vermoed ik. Ja. Nee, maar dat is zo. Maar ja, je zweet je daar ook kapot, hè. Ja, ja, ik bedoel. Ja. Maar, er komen heel veel klachten binnen van vrouwen nota bene, die het niet vinden kunnen dat mannen dat in ontbloot bovenlijf doen.
0: Maar waarom niet? Dat is toch niet zo onaangenaam om naar te kijken,
1: dames? Dat geloof ik niet. Dat staat in de krant, maar kan ik niet geloven dat er één vrouw is die daarvoor klacht zou in.
0: En waarom vinden ze het dan? Wat is een probleem dat ze ermee hebben?
1: Gewoon, dus er staat niet echt letterlijk bij van vinden ze het niet kunnen, of is het de geur, of mag het niet met te veel bloot zijn. Maar nu officieel, die clubs die het afschaffen, die zeggen van ja, bij ons mag je alleen nog maar klimmen met kleren aan. Die zeggen, wij doen het om bodyshaming tegen te gaan.
0: Wat is bodyshaming? Wat bedoel je? Ja, bodyshaming? Als je
1: dat
0: zelf
1: mensen...
0: wat meer vetrolletjes hebt, is het dan dat mooie lichaam dat je niet
1: slecht, voelt. Ah, exact. Ja, ja. Nu drie keer raden in welke stad in Vlaanderen het eerste voorval. De rest van de steden die zijn nog niet mee. Er is één stad in Vlaanderen die het verbod echt grondig heeft ingevoerd.
0: Hasselt of wat?
1: Maar jongen, denk toch eens na voor
0: Gent.
1: Iets, zeg.
0: Gent? In Gent?
1: En natuurlijk is het in Gent.
0: Ah ja, omdat...
1: Maar ik zou dat toch nooit willen
0: niet
1: horen.
0: Woke is om in een bloot bovenlijf tegen de muur of zo.
1: Kijk, kom maar allemaal naar Hasselt. Doe ons maar, man.
0: En eet nog een kerstboom in Gent, jongen. Zet er u over. Goedemorgen allemaal. Le Freak van Chic nu bij Joe.

0: Chic en Le Freak, even iets totaal anders, Anke. Er zat er net in het nieuws dat, dat de leningen voor huizen nog duurder aan het worden zijn. Maar ik heb een artikel gelezen, en daar moeten we het misschien eens over hebben, dat er een manier zou bestaan om, als je eigenlijk de centen nu nog niet hebt, om nu al een appartement aan zee te kopen, nu al terwijl je eigen budget nog niet hebt, en dat er dan een oplossing is om het pas later te betalen.
1: Klinkt ook heel gevaarlijk.
0: Klinkt ook

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
3: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
2: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
3: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Joe.
6: Met Sven en Anke.

0: Level 42. Als jij tijdens dit plaatje hebt gedacht, dat is nu echt mijn meug, dat is echt mijn meug. Dan is er ook nog Joe 80s en 90s voor jou.
1: De ochtend van Joe.
2: Ik zag het artikel passeren, ik denk een dag of twee geleden, en ik dacht, dat is wel interessant voor sommige mensen. Stel, je wil binnenkort, je zou eigenlijk heel graag een appartement aan zee willen kopen.
3: Ja?
2: Maar het kan even niet, die hypothecaire lening, omdat, ja, ik weet niet wat, het is, je hebt een andere lening al lopen en je denkt, ja, later zou ik het wel kunnen, maar nu niet, of de kinderen zitten op kot, waardoor de centen er op dit moment niet zijn. Dan las ik een heel verhaal, ik vond het wel goed nieuws, dat er een zogenaamde bulletkrediet bestaat, waarmee je een appartement nu al kan kopen, terwijl je eigenlijk toch nog niet de hele boel aan het afbetalen bent. Pascal Papen is de financiële expert van HLN. Goedemorgen, Pascal.
4: Hi. Goedemorgen, Sven, Anke, hallo.
2: Blijkbaar bestaat dat al lang, dat bulletkrediet. Maar ja, leg eens even uit, wat is dat eigenlijk?
4: Dat is eigenlijk iets heel simpels. Hè? De meeste mensen kennen leningen, hypotheeklening, consumentenkrediet. En die beginnen dat al onmiddellijk terug te betalen. Dus na een maand bijvoorbeeld betaal je al een deeltje af van je lening. Maar er zijn ook leningen, en er zijn inderdaad bulletleningen. En daar moet je het bedrag pas helemaal op het eind terugbetalen. Dus op de afloopdatum. Dus het plezante is dat je dan een paar jaar eigenlijk je lening niet moet terugbetalen. En alleen maar interest.
2: Alleen maar interest. Alleen maar interest. Ja,
4: ja, ja. Ook heel populair in Engeland. Bijvoorbeeld, men noemt dat een interest-only mortgage. Maar het is toch wel een beetje gevaarlijk, hè? Want dan moet je natuurlijk op het eind een heel groot bedrag terugbetalen. Moet je ook nog zien dat je dat hebt. Dat
0: ja, want bedrag. Is er dan zo een maximale termijn? Op hoeveel jaar kan je zo een bulletkrediet afsluiten?
4: Gewoonlijk is dat korter dan een hypotheeklening. Een hypotheeklening kan tot 25, 30 jaar gaan. Een bulletkrediet tot maximaal 15 jaar. En dat vind ik al erg lang. Want weet je, bij bedrijven bijvoorbeeld, wanneer dat die lenen, bedrijfskredieten, daar heb je ook bulletleningen. En vaak is dat maar...
2: Wacht, dat viel even weg, dat laatste. En vaak is dat maar hoe lang bij de bedrijven?
4: Vijf jaar.
2: Maar Pascal, stel, je denkt, ik wil het toch riskeren, want die interest, dat is eigenlijk dan een veel kleiner bedrag dat je afbetaalt. Ondertussen kan je al elke zomer en elk weekend, als je wil, naar dat appartement aan zee gaan. Dus dat is allemaal het goede nieuws. En op het eind van de rit, ja, dan moet je, denk ik, dan plotseling die 200, 300.000 euro gaan leggen. En je kan het niet op dat moment.
0: Wat
2: gebeurt er dan?
4: Ja, dat is een heel groot probleem, Sven. Dan wordt bijvoorbeeld de woning verkocht. Als het gaat om een bulletlening met een hypotheek erbij, ja, dan wordt je woning verplicht gekocht. Het is natuurlijk niet erg als die woning ondertussen in prijs gestegen is.
2: Ja.
4: Dan verdien je daar ook nog wat aan. Maar natuurlijk, als dat lager staat of je hebt veel kosten en zo, dan kan je daar je broek aan scheuren.
2: Ja.
4: In Nederland bijvoorbeeld hebben heel wat gezinnen op die manier veel geld verloren. Omdat uiteindelijk ze meer moesten betalen dan de woning waard was.
2: Ach. Ja, ja. Maar ja, meestal huisprijzen, als je dat kijkt op langere termijn, appartementen, huizen, dat zakt wel niet echt, hè, meestal.
4: Nee, klopt,
2: op de lange termijn. Dus je zou het risico wel kunnen nemen, kunnen we terugbetalen helemaal op het eind, dan betaal het gewoon terug, dan blijft het ons appartement, het is het tweede huis, en kunnen we niet, dan verkopen ze en dan nemen we de winst of het verlies. Dat zou je toch kunnen doen, in principe.
4: Ja, dat is nog één probleem. Je moet je natuurlijk wel een bank vinden die je zo'n lening geeft, want het is toch wel risicovoller. Dus als je al een bank vindt die het wil doen, dan ga je toch ook meer interest betalen. Dus sowieso is het ook een duurder krediet. Dus waarom zou je een dure lening nemen als het ook goedkoper kan met een gewone hypotheeklening?
2: Ja, net omdat je de centen nog niet hebt op dat moment misschien. Hè?
0: Maar dan moet je het niet... Dan valt het in de categorie wat je niet hebt, moet je niet uitgeven.
4: Dat vind ik ook heel goed, Anke.
0: Ja, ik kan ook slimme dingen zeggen, Pascal.
2: Ik volg je ook wel voor een heel groot deel, hoor, Pascal. Maar ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ik weet op mijn 65ste krijg ik, weet ik mijn groepsverzekering uitbetaald of zoiets. Of ik weet dat mijn ouders nog iets staan hebben dat ze op dat moment aan mij willen geven en dat al beloofd hebben. Of zo. Snap je?
4: Nee? Ja, maar Sven, dan moet je hopen dat die ouders sterven of wat, dat je een erfenis krijgt. Dat is ook niet erg.
2: Nee, maar dat heb ik niet uitgesproken. Maar ik kan mij voorstellen...
0: Zo iemand is hij.
2: Nee.
0: Zo iemand is hij. De aaf komt hij uit de mouw.
2: Bijna het woord.
0: Annie en André.
2: Nee, no way, no way. Maar goed, oké, dat is dus een bulletkrediet. Je hebt het ons goed uitgelegd. Het werd in de krant ook wel verkocht als iets interessants.
0: Maar je hebt het ons goed uitgelegd en je hebt het ons vooral goed uit ons hoofd gepraat. Dankjewel daarvoor, Pascal Papen.
2: Pascal.
4: Oké, dag.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Intussen 7:30 en zometeen gaan we weer raden, hè?
1: Het cijfer komt eraan, inderdaad.
0: Zeg het alles, wat is het cijfer?
1: 1.
0: Oké.
1: Dat is een simpel cijfer.
0: Oh, nieuws nu van Grim.
2: Goedemorgen. In de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee stilaan onder controle. Dat zegt de gouverneur van Luik toch. Vooral aan de oostkant had de brandweer het erg moeilijk, omdat ze amper tot bij de vlammen geraakte. Het vuur in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit. Meer dan 3000 hectare natuur is verwoest. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste pijl sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. En dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat heeft ook gevolgen voor ons allemaal. Zo worden woonleningen duurder. Maar er is ook goed nieuws. Door die hoge rente wordt sparen weer wat interessanter. En op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. België en Spanje staan na twee wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze Panthers hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee gaan door. Bewolkt vandaag, soms buien, mogelijk ook onweer bij 20 graden. En ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig bij zo'n 20 graden.
0: Hoe zit het op de baan intussen? File op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Is de weg afgesloten, verlies je intussen al een uur en een kwartier. Richting Antwerpen E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost een uur en nog 10 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst.
3: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
4: Het cijfer van de dag.
1: Ah, het is leuk als je iets bijleert met de cijfer van de dag. En dat gaat vandaag denk ik voor veel mensen ook wel het geval zijn. 1 is het cijfer van de dag. Er is 1 dingetje, Anke, dat heel veel mensen doen.
0: Ja?
1: 1 dingetje dat heel veel mensen doen in het huishouden. Dat je eigenlijk niet moet doen. Dat eigenlijk geen nut heeft. Je doet het.
0: Serieus?
1: Huishouden, heel veel mensen doen het in het huishouden. Wacht. Het heeft eigenlijk geen nut.
0: Doe ik het in het huishouden?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar de kans bestaat wel dat jij het doet, ja, inderdaad.
0: Ja?
1: Dat is 1 dingetje.
0: En dat heeft geen zin of wat?
1: Nee, het heeft eigenlijk geen zin.
0: Ja, zoiets spinnen proberen buiten te houden.
1: Dat vind ik al een hele goeie.
0: Het gaat dat zijn.
1: Maar dat is het niet. Het is iets anders.
0: Dus je moet je huis niet heel proper houden om spinnen tegen te houden.
1: Het heeft niks met proper of met spinnen te maken.
0: Niets met ramenlappen, want dat is ook al lang niet meer gebeurd.
1: Niets met ramenlappen. Nee, kom, ik ga je meenemen naar de keuken. Het is iets in de keuken.
0: Is het met koken?
1: Ja, het heeft wel iets met koken te maken, ja. En je doet het, veel mensen doen het.
0: Is het zoiets van dingen afspoelen, fruit of groente afspoelen, of iets met eieren koken?
1: En wat doe je met eieren koken dan, dat je eigenlijk niet zou moeten doen?
0: Dat weet ik niet.
1: Ah ja.
0: Ik gok maar wat.
1: Het speelt zich af in de keuken.
0: Ja, het is iets met pesticiden, dat je dat niet moet afspoelen.
1: Pesticiden heeft niks met pesticiden te maken.
0: Is het met fruit afspoelen?
1: Het heeft ook niet met fruit afspoelen te maken.
0: Met groenten?
1: Nee, daar heeft het niet mee te maken.
0: Eet ik het?
1: Het is iets wat wel in je keuken tevoorschijn komt, daar ben ik van overtuigd.
0: Oh, is het iets van zo'n overdatum?
1: Nee, het heeft ook niet met overdatum te maken.
0: Maar wacht, we doen iets. De meeste mensen doen iets. Zijn er ook mensen toch die het niet doen omdat ze het weten?
1: Jawel. Er zijn wel mensen die denken, ja, daar gaat me niet mee bezig, dat heeft geen nut.
0: Maar is het iets om te koken als je eten maakt dat mensen iets doen?
1: Ja, in dat kookproces?
0: Is,
1: ja, in het kookproces. Dat
0: en wist jij het? Want ja, jij weet altijd alles.
1: Ik heb er wel al veel over gelezen, ja, inderdaad. Ja. Maar kom even, denk even naar. En luisteraars, help ook even. Help aan

0: In de ochtend zijn beste vrienden, maar laat ons eens even zot doen, dacht Lionel Richie. En hij deed nog eens van Dancing on the Ceiling.
1: Het cijfer van de dag.
0: Ja, het blijkt een van de favoriete rubrieken van veel van onze luisteraars te zijn, want dan kan je lekker meeraden waar het over zou gaan. Eén ding dat heel veel mensen doen in het huishouden, meer bepaald in de keuken, dat je eigenlijk niet moet doen.
2: Ja, heel veel mensen sturen een gaatje prikken in eieren voor het koken.
0: Dat doe ik niet.
2: En mijn mama deed dat vroeger ook.
0: Echt?
2: Ja, mijn mama, ja.
0: En waarom?
2: Dat weet ik ook niet. Maar
0: wat zou de reden zijn om het te doen?
2: Pff, ik weet dat niet.
0: Flauw idee waarom.
2: Want dan kwam daar toch flubber uit. Allee, dat was toch nergens goed voor. En dan heel veel mensen sturen olijfolie in het pastawater.
0: Ja.
2: Voor het koken. Maar olijfolie, ik doe altijd een snuifje zout. Dat doe ik altijd omdat
0: dat
2: ik denk...
0: Dat is zout sowieso, hè?
2: Dat moet toch altijd in kokend water? Ja, maakt niet uit wat erin gaat, hè?
0: Bof. Oh, nee. Voor de pasta is dat sowieso wel een goede zaak.
2: Voor patatten.
0: Voor patatten.
2: Nee, ja. Maar daar heeft niks mee te maken.
0: Wat komt er nog allemaal
2: op? De dampkap opzetten.
0: De dampkap moet je wel opzetten, ja. Als je enorm aan het roken bent.
2: Ja, inderdaad. Nee? Eieren in de frigo zetten is niet nodig. Komt ook heel vaak binnen. Ja. Ja, dat weten veel mensen toch, hè?
0: Het is niet per se nodig. Mag wel, hè?
2: Een gietijzeren spekpan afwassen.
0: Dat vet daar nog een beetje mag aanblijven. Zo.
2: Is dat?
0: Ja. Wat ook heel veel mensen binnensturen, zie ik ook. Alles je vuile vaat afspoelen voor het afwassenmachine. Ja, dat is niet nodig.
2: Ja, wij doen dat wel.
0: Ik doe dat met sommige hele hardnekkige dingen, durf ik dat ook wel te doen. Ja. Maar het hoeft eigenlijk niet.
2: Eigenlijk, wij doen altijd eerst een voorwasje in de pombak.
0: Ja.
2: En dan aan uur, of de volgende dag, gaat het in de vaatwasser.
0: We gaan bellen.
2: Is het dat?
0: We gaan bellen zometeen met Loïc van Impe. Loïc, die ken je. Dat is een super sympathieke tv-chef. Maar die heeft nu ook zijn eigen restaurant geopend in Tervuren. En daar is hij nu volbak mee bezig. Dus we vragen of het ook goed draait daar. Want het is daar nu denk ik de hele zomer al mee bezig. Het is wel een van de dingen die je genoemd hebt. Is het wel degelijk.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Good times, great music. Sven en Anke.

0: Happy Vibes met de happiness van Alexis Jordan.
1: Het cijfer van de dag.
2: Er is één ding in de keuken wat heel veel mensen doen, wat we eigenlijk niet zouden moeten doen. TV-kok en ook de chef van zijn eigen zaak Lago in het park van Ter Vuren, Loïc van Impen. Goedemorgen, Loïc.
0: Hi.
3: Goedemorgen.
2: Wat doen veel mensen en zouden ze eigenlijk niet moeten doen?
3: Oh, veel dingen, Sven. maar eentje dat zeer, zeer vervelend is, althans voor de portemonnee, is olie, zo'n beetje olijfolie, in het pastawater doen. Enfin, in het pastawater is dat al verkeerd gezegd, want het is er op gewoon. Dat drijft. Dat doet niks anders dan drijven.
2: Olie drijft, hè? Dat is als er een tanker lekt in de zee, dan mengt dat zich niet vlotjes met het zeewater, hè? Dat blijft drijven, hè? Dat is het eigenlijk, hè?
3: Nee, dat klopt, ja. En zeker.

0: opgegroeid. Hè?
1: Oh ja.
0: Dat is het verschil met wij, gewone Vlamingen.
1: Ja, met het afgieten doe ik wel altijd een beetje boter erbij, vloeibare boter. Dat het niet gaat samenklitten.
0: Ja, daar kan je die olijfolie wel toevoegen, hè, Loïc.
2: Wacht, maar dus na het afgieten, toch niet bij het afgieten?
1: Na het afgieten.
2: Oké, op zich is dat nog wel ook, dat kan. Vloeibare boter is dat misschien niet goed. Maar eerder een beetje olijfolie of een crunchje boter of zo. Maar inderdaad, dan kun je nog zeggen van, oké, als ik de pasta gewoon wit gekookt wil serveren, dan zal dat vetstof ervoor zorgen dat die pasta's inderdaad wat minder aan elkaar kleven. Maar tijdens het koken heeft dat absoluut geen zin. Ik zeg buiten, je pakt gewoon je portemonnee, pakt er een briefje uit en smijt het in de vuilbak.
1: Oh, maar wacht, er komt hier veel commentaar even. Mensen zeggen, niet voor de smaak of het kleten, klitten, ja, dit of dat. Maar je moet het, als je niet wilt dat de pot overkookt, dan moet je aan de binnenkant van de ketel zo een dun laagje olijfolie smeren. En het vet breekt dan de schuimlaag, zodat het niet gaat overkoken. Dat komt hier echt heel vaak binnen.
2: Daar moet je al ruimtewetenschapper voor zijn om dat keurig te doen als voor een pasta te koken. Oké, dat is een plausibele uitleg waar ik niet meteen een antwoord op heb. Alleszins, een andere manier die ook heel goed werkt, lepel, is gewoon een houten spatel
1: of
2: een houten lepeltje erop leggen. En misschien gewoon eens kijken wanneer dat bijna overkookt en je vuur een beetje zacht gaat zetten of zo.
0: Ja.
2: Dat is ook heel simpel, efficiënt.
0: Ik weet het, maar dan hangt de kinderen misschien aan je rok op dat moment. Maar die houten spatel, dat is gekend, hè, dat helpt. Hè.
2: Dat is heel gekend, ja.
0: En dan de vloeibare boter erover spuiten, zoals in de culinaire familie.
1: Louis, ik zou het toch eens proberen als ik u was. Hij gaat misschien een nieuwe wereld voor u open.
0: Zeg, Louis, even iets anders, nu we toch aan de lijn hebben. Je hebt je eigen restaurant, je was altijd televisie koken. Je hebt altijd in de televisiewereld. Je doet het nog altijd ook, hè? Vooral in de Franstalige wereld. Zit je nog altijd op televisie. Ja. Maar je hebt je eigen zaak nu. Intervuren, Lago. Hoe loopt het?
2: Het loopt, Sven. Ik ga nog niet zeggen of het goed loopt of slecht loopt, maar het is een heel avontuur. Het heeft op korte tijd met heel veel levenslessen. Die ben ik nog aan het verkrijgen, maar het is heel leerrijk. Het is ik wist dat ik het ging onderschatten, maar wat ik altijd zo in mijn omgeving zeg is zo, ik wist niet op welke fronten dat ik het ging onderschatten. En dan word je, de klassiekers, de mensen waarmee je werkt, het personeel, het cliënteel. Dus echt het heel menselijke aspect, daar denk ik dat je nooit klaar voor bent. Dus dat is een mooie les van het leven, maar het is hele hoge ups. Het is fantastisch om in zo'n heel hecht team te werken. Het is zalig om mensen te ontvangen, maar tegelijkertijd is het ook gewoon soms keihard en brutaal.
0: Verlies je geld niet met olijfolie over je water te gieten als je pasta kookt.
2: Dan
0: gaat het failliet.
2: Ik trek boeken toe.
0: Inderdaad.
1: Zeg, heel erg fijn dat we jou mochten bellen. Dankjewel, tot later, Louis.

0: als je dit draait op de radio, maak je veel luisteraars dolgelukkig zoals Silke. Die zegt, jullie draaien toch alweer mijn lievelingsplaats. Zeker, dit wordt weer een goede dag. Bon Jovi en Living on a Prayer. We hebben een plannetje voor de laatste dag van de vakantie.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
2: Ja, jij moet erbij zijn, want zonder jou is het niet leuk. Ik hoorde gisteren een tip in een podcast om je vakantiegevoel langer vast te houden. En dat is op de allerlaatste dag van de vakantie iets extreem leuks te doen.
0: Okay.
2: Dus geen wasjes draaien, niet opruimen, boodschappen doen. Dat doe je de dag ervoor. Zodat je de laatste dag nog voluit je goesting kan doen. Maandag 31 augustus kan je met ons naar Plopsaland de Pannen. Wij doen daar de ochtendshow. Jij mag aanschuiven voor een ontbijtje. Nog wat verrassingen. En dan kan je ook nog heel de dag in het park rondlopen. Hoe kan je erbij zijn? Door je kind in te schakelen. Je laat je kind even een boodschapje inspreken via de Joe-app. Ik zou, als ik jou was, even via ChatGPT een leuke invalshoek zoeken. Een leuke reden om geaccepteerd te worden door onze strenge selectie om tickets te winnen. En doe het nu even. En om 9:15 hebben we een winnaar aan de lijn.

0: Cyrus, End of the World. Zeer goedemorgen allemaal. Straks eens horen of het inderdaad vandaag ook weer zo uitgebreid gaat regenen als gisteren. Maar eerst het nieuws van 8 uur. En dat krijgen we van onze Krim.
1: Een goedemorgen allemaal. De natuurbrand in de Hoge Venen is bijna omsingeld. Woonleningen worden duurder en Romelu Lukaku pakt zijn eerste minuten bij Fenerbahçe. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten waren de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Collega Louise Buket.
2: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweer. Lieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
1: Daarnaast worden wegen versperd door omgevallen bomen. Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. In Menen in West-Vlaanderen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd door een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt veel rook en er is veel geurhinder. Buurtbewoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat voelen we allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
3: Bijvoorbeeld wie een huis wil kopen zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
1: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever, want die begint volgende week aan zijn begrotingsgesprekken. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws. Door die hoge rente wordt sparen interessanter. Rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. Hij viel 10 minuten voor het einde in de heenmatch van de barrages in de Champions League tegen Lyon. Ik heb geduld, zegt Lukaku.
4: Je wilt altijd meer uiteindelijk, maar ik heb maar 4 dagen getraind. Ik heb dubbele sessies gedaan direct nadat ik aankwam. Ik heb gisteren voor de eerste keer echt zo volledig met de ploeg meegetraind. Dus het is een proces dat ik moet volgen. Je wordt ook geduldig met leeftijd en zo, maar uiteindelijk gaat het heel lang duren. Ik moet volgens mij zien dat ik mijn plek verdien en in functie van de ploeg speel. De spelers moeten me ook beter leren kennen.
1: Fenerbahçe speelde 1-1 gelijk. Openda scoorde voor Lyon. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Frankrijk. En op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Na 2 wedstrijden staan België en Spanje samen op kop in een groep. Morgenavond spelen onze Red Panthers hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan door.
5: Welke provincies moeten vandaag een paraplu meenemen en niet naar de carwash gaan, Jonas?
6: We gaan overal in het land regen krijgen. Ah. Het is in elke provincie, maar in Vlaanderen gaat het meestal om lichtregen. De meeste regen valt vooral over het zuidoosten van het land. Dus in de Ardennen, de Hoge Venen. Daar gaat het vandaag echt wel hard regenen. Kan er meer dan 20 liter water per vierkante meter vallen.
7: Wow, de Hoge Venen zullen blij zijn, Jonas. Oh, dat is goed.
6: Heel goed voor de natuur, inderdaad. En dan in de loop van de namiddag zal het over het westen van het land wat droger worden. En dat bij temperaturen vandaag rond zo'n 19 of 20 graden. En de komende dagen blijft het wisselvallig. Ook morgen vrijdag gaan we regelmatig buien krijgen. Tussendoor zijn er dan wel droge momenten en we halen zo'n 21 graden.
5: Dan gaan die kruimels toch nog even in mijn auto moeten blijven. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 1,5 uur. 10 minuten op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rums. Tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord 10 minuten. En 1 uur file op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhoutenweg is daar afgesloten.
7: Weet je wel, Anke, als je in de regen loopt en je bent toch nog op je gsm aan het tokkelen, dan wordt die nat en dan denkt je... Oei, ik wil hier geen schade. Ik denk dat we gerust kunnen zijn. Want er staat iemand in de krant, die moet er zo meteen even bellen. Dat

0: als midden in de jaren 80. En geloof me, het werkt nog altijd als je draait op een feestje. Aha, take on
1: me. De ochtend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
0: Ja, maar de man neemt bijna de helft van de voorpagina van het laatste nieuws in vandaag aan.
2: Ja, maar het is ook groot nieuws. Het is echt, je denkt dat kan alleen in de film, maar nee, dat kan ook in Wenduinen. Het is een prachtige foto trouwens. Goedemorgen, dag Nick Janssens.
0: Dag Nick.
3: Ja, goedemorgen.
2: Nick, heb je het zelf al gezien, jouw cover? Op het laatste nieuws?
3: We hebben hier ook een krant in de BNB en toevallig had ik dat toch al gezien. Ik had nu ook niet verwacht dat ik op de voorpagina ging.
2: Ja, jij niet alleen. Ja. Je staat er samen met je telefoon, je iPhone. Want vertel eens, wat is er 2 maanden geleden gebeurd? In Oostende was het toen, dacht ik, hè?
3: Het was in Oostende, ja, tegen Mariakerken.
2: Ja?
3: Dus we waren eigenlijk een wandeling aan het maken tegen de avond toe. Het was ook een mooie zomerdag geweest. En als we aan het strand aankwamen, dan zagen we eigenlijk dat er ook zeegloed was. En dan dacht ik van, alleen moet misschien wel een keer in de zee gaan, dan heb je ook wel dat meer effect. Als je in het water gaat, dat je zo bij je armen beweegt, dat je dus die gloed zo wat naar boven kunt brengen. Hè. Dus dan zijn we effectief de zee ingegaan, hadden we al ons gerief zo op het strand gelegd. De kleren, de gsm's, onze sleutels van de auto en zo. En op het moment, we hebben dat toch een half uur, 40 minuutjes in de zee gezeten gehad. En bij het terugkeren hadden we geen rekening gehouden met app en vloed. Dat was al ons gerief ondertussen in de zee.
0: Alles?
3: En het enigste dat we eigenlijk niet terugvonden was de gsm.
2: Ja, de sleutels wel, kleren ook, gelukkig een ander boek had je nog. Maar ja, je gsm, dat is toch eigenlijk bij heel veel mensen hun leven geworden. Hè? Daar staat alles in, dat was bij jou ook het geval?
3: Ja, ik vond het inderdaad ook wel belangrijk, mijn gsm. Maar het enige dat ik wel heel erg vond, was dat alle foto's erop stonden.
0: Uh-huh.
3: Ik had die eigenlijk nooit gesynchroniseerd. Al een paar keer bij stilgestaan, moet dat ik hier doen. Maar altijd maar uitstellen. En het was er dus niet van gekomen. En dus nu al die foto's was ik toen wel kwijt. Dus dat vond ik wel erg jammer.
2: 12.000 foto's staat in de krant, was je kwijt.
3: Ja.
2: Maar dan, dat is dus 2 maanden geleden. Maar wat is er recentelijk gebeurd?
3: Wel, eind juli werden wij gecontacteerd door een persoon. Dus ik stond hier in de keuken van de BND. En de zoon kreeg een telefoon, die neemt op. En dat was een meneer uit Mechelen die contact opnam. En die zei, is uw vader toevallig je gsm kwijt? En dat klopte uiteraard. Dan heeft hij mij doorgegeven en die was de persoon die hier een weekje had gelogeerd had, ook in Oostende. En die had die gsm in de maand juli gevonden op het strand.
0: Dus die is eigenlijk de zee ingegaan en is teruggespuugd eigenlijk door de zee. Het is ongeveer 2 maanden later.
3: Ja, wel, hij was aan het joggen aan het water en je zag hem eigenlijk liggen in het water, dus het zand.
0: Bonfaas, zeg, dat is ongelooflijk.
2: Dus hij heeft 2 maanden daar een beetje zitten dopperen, zand, whatever. En die, je hebt hem dan gekregen en die werkt nog compleet, alle foto's staan daarop. Allee, ben je er nu mee aan het bellen eigenlijk?
3: Ik ben er nu niet mee aan het bellen, maar die werkt in principe nog, die werkt eigenlijk perfect.
0: Bonfaas, dat is wel straf, hè. Want je vraagt je dan af als dat eens een keer in het bad zou vallen. Of
2: in de wc.
0: Ja, of de wc nog erger.
3: Ben u volop die foto's aan het synchroniseren. Dus alles werkt eigenlijk op die gsm.
0: Ik vind dat wel een wonder, dat hij dan ten eerste al terugkomt, dat hij dan ook nog gevonden wordt.
2: Ja, want weet je,
0: eerlijke mens,
2: heel
0: en
2: eerlijk,
0: werkt
2: als
0: ook.
2: Je zocht en je ziet zo'n gsm liggen, dan denk je, die is kapot, laat maar.
0: Ja,
2: maar
0: denk je dat dan?
2: Ja, tuurlijk.
3: Ah, wel, ja. Ja,
2: ik laat het altijd liggen.
0: Ik heb wel eens een keer eentje teruggegeven aan een vrouw die hem op die manier was kwijtgeraakt.
2: Maar dan, echt op het strand als dat dan zo vertrappeld ligt precies.
0: Nee, hij is niet vertrappeld, hè? Hij zag er goed uit, hè?
3: Je kunt er niks aan zien.
2: Maar wel ook heel lief van die eerlijke vinden dat hij die dan meepakt, oplaat, echt al die moeite doet. Wauw.
3: Ja, voilà, dat vond ik eigenlijk ook wel een hele sympathieke man. Ik denk niet dat hij er zoveel tegenkomt die al die moeite doen, want die persoon was dan niet echt iemand die veel met apparaten bezig was.
2: Oh.
3: Maar die heeft dus echt wel de moeite gedaan om hem te drogen, proberen op te laden, dan contact opnemen via de noodnummers en er uiteindelijk ook aan geslaagd, hè.
0: Heel straf verhaal is dat. Heel straf. Ja.
2: En wij moeten geen schrik meer hebben. Hè?
0: Als je in bad valt. Of?
2: Nee, als er regendruppels, want dan bescherm ik mijn gsm altijd met mijn leven. Zo van, het regenen, ik heb geen paraplu, wat moet ik met mijn gsm doen?
0: Ja, ik kan perfect 2 maanden in de zee overleven. Maar zouten water, heel straf is dat.
3: Die kan perfect tegen een spatje water.
0: Een spatje, hele oceaan. Oké, Nick, jij bent de helft van de dag. Je staat op de voorpagina van de krant. Veel mensen zijn je tegengekomen. Goeie vakantie nog eens en voorzichtig met je.
2: Doei.

0: komen hier zoveel mooie verhalen binnen naar aanleiding van het vorige prachtige heldenverhaal. Je bent aan het joggen op het strand, je vindt een gsm, die is plat, je gaat die thuis opladen, je gaat die drogen, je doet je uiterste best om die terug te bezorgen aan de persoon van wie die gsm is. Ja, ik dacht van, oh, hoeveel mensen doen dat? Want Jelka stuurt, oh wauw, wat een mooi verhaal dat er zo'n lieve, prachtige mensen bestaan. Ja, ze zitten allemaal bij Joe, al die prachtige mensen. Want Karin stuurt, ooit voorgehad met een etui die mijn dochter had verloren aan de waterkant in het Zoete, of in het Zoute, zeg je het? Ja, en ze ging wandelen met haar pa, ze was 8 jaar. Ze verloor daar haar etui met al haar materiaal voor haar diabetes. En een eerlijke vinder belde me plots op, mijn nummer stond erin. Mijn man en ik, we konden het niet geloven. Zo blij was ik. Ze waren, het was echt een groot feest, want het is echt heel belangrijk dat ze dat etuietje terug had. Dus ze was heel blij. En Nick stuurt, ik heb ook al verschillende gsm's gevonden, terugbezorgd. Zelfs gsm's die compleet gebarsten waren, die je dan toch nog eigenlijk aan de praat krijgt. En die mensen zijn dan zo dolgelukkig als ze terug herenigd worden met hun, ja, met hun portefeuille, met hun gsm, met hun horloge, whatever. Omdat dat dan toch belangrijk kan zijn.
1: Mooi, dankjewel. Goed, zoveel goede mensen op de wereld. Zometeen moeten we even bellen met iemand, want er is een prins bijgekomen in ons land. Officieel een nieuwe prins in ons land, vrienden.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar €3. In jouw Carrefour, ook op zondag.
5: Carrefour. Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
6: Schat, wat denk jij van een jacuzzi?
7: Goh, ik ben meer voor bubbels.
6: Is dat hetzelfde?
7: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
6: Hoe dan?
7: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
6: Oh, la!
8: Happy bathroom to you.
5: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een Magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
8: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
6: Hier in Temse
7: en in Roeselare.
9: Good times, great music.
10: Sven en Anke.

0: Sven is zo ene die zich dan niet kan inhouden.
1: En het dansje doet.
0: Ja. Iedereen is zo de foute onkel. Walk like an Egyptian van de Bengals.
2: Sven en Anke.
1: Ja, breaking news, berichtje uitgestuurd door het laatste nieuws een paar minuten geleden. Over het feit dat we een nieuwe prins bij hebben in België. Wim de Handschutte, dat is de royalty watcher van HLN en VTM Nieuws. Dus die, ja, die hebben opgebeld. Dag Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sven en Anke.
1: Een nieuwe prins, niet net geboren, maar wel bevestigd. Hè? Leg even uit.
3: Ja, ja. Prins Laurent heeft Clément, de zoon die hij heeft met Wendy van Wanten, erkend als zijn zoon. Hij is al maanden geleden in februari naar de burgerlijke stand geweest, naar het gemeentehuis, om die erkenning rond te maken. En automatisch is Clément daar ook prins van België mee geworden. Ik zeg, het is al in februari gebeurd, maar het is pas nu bekend geraakt.
1: Oké, okay, heeft het meteen eigenlijk gedaan? Toen zo'n beetje kort nadat het nieuws was uitgelekt waarschijnlijk dan?
3: Het nieuws is ongeveer een jaar geleden, okay, in september uitgebracht, dan heeft hij er toch nog even over gedaan, een 5 à 6 maanden.
1: Oké, hij is het officieel, hij is prins van België. Wat betekent dat nu eigenlijk voor hem?
3: Het is vooral belangrijk dat hij die erkenning gekregen heeft bij de burgerlijke stand, die officiële erkenning dat hij de zoon is. Want dat betekent dat hij bijvoorbeeld ook recht maakt op de erfenis van prins Laurent, in het geval dat hij komt te overlijden. De titel van prins van België is vooral symbolisch belangrijk. Dat betekent dat hij lid is van de koninklijke familie, dat eigenlijk zijn koninklijke afkomst via prins Laurent wordt erkend. Maar het is niet zo dat hij nu een dotatie gaat krijgen, een staatstoelage. Dat hebben we ook gezien bij prinses Delphine, toen zij erkend werd als de biologische dochter van koning Albert. Ze heeft geen geld van de staat gekregen. Delphine bijvoorbeeld, die wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële gelegenheden. Denk aan de Nationale Feestdag. Maar dat zie ik niet gebeuren met Clément in dit geval. Want bijvoorbeeld de kinderen van prins Laurent en prinses Claire en ook de kinderen van prinses Astrid en prins Laurens, die worden ook niet uitgenodigd op het effilé van de Nationale Feestdag. Dat is wel een belangrijke nuance.
0: Maar wordt hij wel uitgenodigd bij hen aan de kersttafel?
3: Dat is een andere vraag. Daar kan ik niet op antwoorden. Ik denk dat het een beetje lastig ligt om Clément de kersttafel uit te nodigen. Al heeft Clément wel al aangegeven dat hij geregeld afspreekt met zijn vader. Dat hij zijn telefoontje doet met Villa Clementine. Dat hij zijn vader wel aan de lijn krijgt en dat ze ook een koffie gaan drinken bijvoorbeeld. Dus ja, misschien wel aan de kersttafel. Okay. Maar dat Wendy van Wanten erbij gaat zijn, dat denk ik niet.
1: Maar officieel prins dus, hè? Dat is wel een dingetje. Hè? Moet die prins genoemd worden eigenlijk, hè?
3: Dat is natuurlijk van grote betekenis. Hè. Dat heb je ook bij Delphine gezien. Toen zij erkend werd als die dochter van koning Albert. Het feit dat zij prinses van België is, betekent wel van je kunt niet meer om mij heen. Ik ben lid van de koninklijke familie.
1: En de erfenis als het zover is, maar goed, dat is nog niet.
0: Snel Wikipedia aanpassen.
1: Ja, dat moeten we wel doen. Hans Schutte, dankjewel voor de update.
3: Graag gedaan.

0: Adivido.
1: Budapest van George Ezra. 8:30 is het intussen. Het nieuws krijg je van onze Grim.
2: Goedemorgen. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze al alles ook stilaan onder controle krijgen daar. In Menen in West-Vlaanderen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd door een grote brand bij een afvalwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt veel rook en er is ook veel geurhinder. Buurtbewoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. En rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe. Hij viel 10 minuten voor het einde in de heenmatch van de barrages in de Champions League tegen Lyon. Fenerbahçe speelde 1-1 gelijk. Luis Openda scoorde voor Lyon. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Frankrijk. Bewolkt vandaag, soms buien en mogelijk ook onweer bij 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig.
3: Als kinderen wakker zijn en er is nog geen boodschap ingesproken vandaag of de voorbije dagen, zodat ze mee zouden kunnen naar Plopsaland, is het moment. Hè. Binnen goede 10 minuten gaan we weer 6 tickets weggeven voor een familie.
1: Richting Antwerpen gaat het traag. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 40 minuten. Een half uur file op de E34 tussen Oelichem en Rans. De E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord, 25 minuten. 25 minuten ook tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Berchem verlies je een kwartier.
4: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken,

0: Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.
0: Info op telenet.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Jelly Roll en I'm Good.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
0: Ja, we hadden een ideetje, want op 1 september begint het schooljaar weer. Dus zijn we ondertussen al 2 weken bezig aan het 11e seizoen van Sven en Anke. En we dachten, als we nu eens met onze liefste luisteraars naar Plopsaland gaan, en hebben we kunnen regelen. Elke dag mogen we een familieticket weggeven. We gaan live radio maken. We gaan onze luisteraars uitnodigen voor het ontbijt. We hebben wat verrassingen in petto. Een hele dag genieten van het fantastische Plopsapark. Als je 1 keer de kinderen iets hebt laten inspreken de voorbije dagen, is dat meer dan voldoende. En dan maken jullie de volledige 2 weken kans om opgebeld te worden en mee te mogen gaan.
2: Ik heb een mama aan de lijn uit Ingelmunster, denk ik. Goedemorgen, dag Heidelinde.
3: Goedemorgen.
2: Ik hoor daar al geschreeuw en gejoel op de achtergrond. Wie zijn dat daar, Heidelinde?
3: Mathis, Timmer en Vikas, mijn 3 zonen.
2: Ja, je hebt 3 zonen. Je hebt al foto's ook doorgestuurd, je hebt berichtjes doorgestuurd. Jouw zonen, ja, eigenlijk zijn dat toch al verwende patatjes, hè? Want er is 1 activiteit die ze echt al heel veel hebben mogen doen afgelopen zomer. En daar gaan we nu even naar luisteren.
4: We zijn nu 8 keer naar het containerpark geweest. En het containerpark is saai. Dus we willen graag naar Plopsaland.
2: Alle zeg, het containerpark saai. Dat is net zoals 2 rondlopen in de brico met je papa en mama. Dat is toch het beste dat er is? Nee, Heidelinde, ze vonden het niet leuk, hè?
3: Ja, ze vinden het niet leuk, maar het moet ook gebeuren natuurlijk.
2: Ja, uiteraard. Want jullie zijn aan het verbouwen blijkbaar.
3: Ja, in de tuin zijn we inderdaad in een tuinhuis aan het afbreken en ja, dan heropbouwen hopelijk ook nog. Maar ja.
2: Ja, wel, ik zeg...
3: Het zal wel lang een adem zijn.
2: Ja, het is nog 2 weken dat je nog 8 keer op en af kan gaan naar het containerpark. Maar de 31ste augustus gaat dat niet gebeuren, want dan verwachten we jou en de 3 jongens in Plopsaland de Pannen. Heel graag tot dan!

0: 10 voor 9 geworden. Wes en Alalee.
1: Sven en Anke.
0: Ja, ik weet niet hoe laat jij opstaat. Zeker in de vakantieperiode, misschien een stukje later. Maar voor de mensen die nog niet van op de hoogte zijn, wij zijn er elke dag van 6 tot 10. Maar er zijn mensen die nog vroeger opstaan dan dat. En die vinden misschien wel leuk om door ons gewekt te worden. Wij hebben eigenlijk zo net voor de vakantie in juni een soort van ding.

0: filmpje gelanceerd op de app van Joe dat je kan gewekt worden. En dat was in dat geval door Toby Alderweireld, die je dan vlak voor het WK even wakker maakte. Dat WK dat ligt ondertussen een tijdje achter de rug, maar we hebben nu ook onze eigen wekker geïnstalleerd.
1: Ja, ze zeggen dan, Sven en Anke, kruip eens even in de studio en spreek een boodschap in. Dat is niet uitgeschreven door een redactie of ChatGPT. We hebben dat ter plekke verzonnen. Ja. Ja, en dat klinkt dan zo.
0: Ah, goedemorgen. Hopelijk heb je heerlijk geslapen de voorbije nacht.
1: Oh ja, ik heb super geslapen. Echt waar. Ik vind dat zo fijn om leveltje met u te liggen, Svenny Ben.
0: Zeg je alleen niet. Ik bedoel de luisteraar.
1: Oh nee, nee. Oh, ik wil ze een beetje knuffelen nog. Jij moet die tandjes poetsen, hè.
0: Oh, afstand. Oh. Afstand. Beste luisteraar, word maar lekker wakker.
1: Love jullie.
0: Goedemorgen.
1: We hebben een heel herkenbare situatie geschetst eigenlijk. Hè? De mondje open, tandjes poetsen. Trouwens, als je wil weten hoe je daaraan geraakt. Als je van instructiefilmpjes houdt. Ik heb een instructiefilmpje opgenomen op de Instagram en Facebook. Dan kan je zien hoe je die wekker moet instellen. En dat is heel fijn, want als je die wekker instelt, daarna speelt gewoon Joe Radio met die.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Het was al pijs en vreed deze ochtend, maar zometeen gaan we zagen over een nieuw soort weggebruiker. Dus zagen. Is nieuws in het straatbeeld en daar gaan we eens over memmen zometeen. Eerst het nieuws van 9 van Grim.
3: Goedemorgen. Clément wordt prins van België. Hoopgevend nieuws vanuit de Hoge Venen en opnieuw een recordtransfer voor Union. Clément van de Kerkhoven wordt officieel prins van België. Prins Laurent heeft hem bij de burgerlijke stand erkend als een buitenechtelijke zoon met Wendy van Wanten. Koning Filip moet wel nog een koninklijk besluit ondertekenen, maar hij heeft eerder al gezegd dat hij dat gaat doen. Sven en Anke belden daarover daarnet met royaltywatcher Wim de Hanschutter.
4: Dat betekent dat hij bijvoorbeeld ook recht maakt op de erfenis van prins Laurent. De titel van prins van België is vooral symbolisch belangrijk. Dat betekent dat hij lid is van de koninklijke familie. Maar het is niet zo dat hij nu een dotatie gaat krijgen. Delphine bijvoorbeeld, die wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële gelegenheden. Maar dat zie ik niet gebeuren met Clément. Want bijvoorbeeld de kinderen van prins Laurent en prinses Claire, die worden ook niet uitgenodigd op het défilé van de nationale feestdag.
3: Clément is 26. Hij krijgt ook het recht op de achternaam van zijn vader, dus van Saxen-Coburg. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. In Menen in West-Vlaanderen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd door een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt veel rook en er is veel geurhinder. Buurtbewoners krijgen daarom de raad om ramen en deuren dicht te houden. En vice-kampioen Union verliest opnieuw een sterkhouder. Canadees international Promise David trekt naar Brighton in de Premier League. Dat huurt hem eerst, maar moet hem later definitief kopen. Brighton zal 26 miljoen betalen. En dat is opnieuw een record voor Union na de 24 miljoen die het al kreeg van Crystal Palace voor Anan Kalaili.
5: Jonas, goedemorgen. Ja, het ziet er nog altijd behoorlijk donker uit. We zitten nog altijd in de vroege herfst na de heerlijke zomer. Klopt, hè?
6: Ja, klopt. Het mooie zomerweer is echt wel veraf. Het is inderdaad een beetje herfstig met veel wolken vandaag. En we gaan ook vaak regen krijgen. Hè. Dus lange periodes van regen. De meeste regen valt vandaag wel in het zuidoosten van het land. Dus in de Ardennen, in de Hoge Venen. Daar gaat het bij momenten echt wel stevig regenen. En kan er meer dan 20 liter water per vierkante meter vallen. Dus dat is daar echt wel goed voor de natuur.
5: De
6: natuur
5: zal het klein zijn. Ja, inderdaad.
6: Ja. Inderdaad. En dan aan het eind van de dag in het westen opnieuw wat droger. Misschien aan zee zelfs een paar opklaringen. En we halen vandaag zo'n 20 graden.
5: Morgen.
6: Ja, morgen opnieuw wisselvallig weer. Maar morgen gaat het ook af en toe ook wel eens wat beter zijn. Dus morgen afwisselend wolkenvelden, opklaringen. Enkele buien nog die vanaf de kust over het land trekken bij 21 graden. En vrijdag zo wat hetzelfde weer. Dus ook wisselvallig. Af en toe is een bui, maar zeker ook wel eens ruimte voor de zon bij 21 graden. En als we dan eens naar het weekend gaan kijken. Zaterdag over het westen van het land nog een paar buitjes. Maar over het centrum en het oosten toch vaak droog. Met ook af en toe eens wat zon bij een graad of 21. En zondag dan zouden we het overal de hele dag droog houden bij 22 graden en ook wel mooie opklaringen dan.
5: God, dat zijn redelijke temperaturen. Dat is geen zomer meer, maar zoveel opklaringen zijn. Kunnen we daarmee leven, denk ik. Oh,
2: zeker en vast. Richting Antwerpen op de E313 tussen Mossenhoven en Antwerpen-Oost verlies je een half uur. 20 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Tussen Sint-Joppin-Goor en Antwerpen-Noord een kwartier. Antwerpse ring dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je een kwartier. En nog richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord 10 minuten.
5: Oké, we hebben Paul Simon klaarstaan en Avril Lavigne. En daarna inderdaad een nieuw soort weggebruiker.
2: Maar ik had het nog niet gespot eigenlijk.
5: Ik ook niet. Nee.
2: Maar nu ga ik kijken.
5: Maar ik wil niet per se met me. Ik wil eerst eens goed horen waar het over gaat. Voor ons. We gaan ons niet opjagen.

0: danken.
1: Kijk, je mag geen vooroordelen hebben in het leven, hè? Zo zijn we opgevoed. Maar ik kan er niks aan doen, het is er ingeslopen en ik kom er niet vanaf. Als ik iemand op een fatbike zie, dan denk ik altijd, ah, je bent zo iemand. Ik kan er niks aan doen, ik probeer mijn best te doen. Maar na de fatbike is er nu iets nieuw om ons over op te jagen en dat is... De skinny bike.
2: Ja, die is zo zijn piek tegengekomen onderweg.
1: Maar jongen, we hadden dat dus vandaag in de krant er nooit van gehoord.
2: Ik had er ook niet van gehoord.
1: Dus we hebben eigenlijk Wies Kallens van de Fietsersbond opgebeld. Goedemorgen, Wies.
2: Ach, Wies.
3: Goedemorgen.
1: Ja, ja, voor mensen die eigenlijk niet goed weten wat een fatbike is, leg dat eens eerst uit en dan wat die skinny bike is. Wat is de fatbike?
3: De fatbike is een stoer uitziende fiets met hele dikke banden. En ja, die heeft ook trapondersteuning. Dus daarmee kun je normaal gezien tot 25 km per uur fietsen. En dan stopt die trapondersteuning. En die fatbike die kennen we vooral vanuit Nederland. Dat heeft ook te maken met het feit dat dat makkelijk is om op een fatbike een persoon mee te voeren. Denk aan bij jongeren heel vaak hun liefje dat dan zo meegevoerd wordt.
1: Je moet je dat inbeelden, dat is de hummer op het fietspad eigenlijk.
2: Ja, dat is het wel een beetje, ja.
3: Een beetje wel, ja.
1: Ja, maar, ja.
3: Het zorgt wel ook dat je wel iets steviger zit als je bijvoorbeeld over kasseien moet rijden, maar dat is dan het enige voordeel.
2: Ja, ja, want dat was het eigenlijk al. Hè. Zo is het gelanceerd, heeft de bredere banden, dus je zit wat stabieler enzovoort. Maar vaak worden die opgefokt, hè?
1: Ja, maar ja, want oorspronkelijk komt het uit Amerika en daar is het cool als je daar over de prairie rijdt, maar nu is dat gewoon in de stad en inderdaad wordt het dan nog eens opgefokt.
3: Ja, het is ja, heel eenvoudig. Eenvoudiger dan in mijn jeugdtijd toen dat de caminootjes opgedreven werden. Het is heel eenvoudig om zo'n dingen op te drijven eigenlijk. En dat maakt het gevaarlijk, want als je op zo'n fiets rijdt en je gaat daar aan heel hoge snelheden gaan, dan ben je een gevaar voor jezelf en ook voor andere weggebruikers.
2: Dat is de fatbike.
3: Maar er is nog een probleem. Ja? Er is nog een probleempje met die fatbike, dat is dat er heel vaak ook gewoon een gashendeltje op zit. Zodanig dat je eigenlijk niet meer hoeft te trappen, maar dat je automatisch gewoon, zoals op een bromfiets eigenlijk, gewoon gaat rijden. En dat maakt het dan ook weer gevaarlijk, want ja, als je niet meer moet trappen, dan ben je geen fietser niet meer. Als je geen fietser bent, dan gebruik je een bromfiets in dit geval. En dan heb je een rijbewijs nodig, heb je een verzekering nodig en moet je een helm dragen.
1: Ja, ja,
3: dus dat zijn zaken die het echt wel verschillend maken.
1: Ja, dat is, eigenlijk is dat verboden dus in Nederland, zo, hè? Dat is wat illegaler. Maar die skinny bike, wat is dat dan?
3: Wel, in Nederland hebben de overheden gezegd van oké, we hebben een probleem met die fatbike, dus we gaan die verbieden. Het probleem is alleen natuurlijk dat die fatbike op zich geen aparte soort fiets is, want dat is die elektrische fiets. Dus zijn er een aantal gemeenten in Nederland die dan gezegd hebben van oké, we gaan kijken naar de dikte van de banden. En als er dikke banden zijn, ja, dan gaan we die soorten fietsen gaan verbieden.
1: Goed.
3: En daarop heeft de fietsindustrie dan gewoon, zijn er een aantal mensen die gewoon gezegd hebben van oké, als die dikke banden verboden worden, dan gaan we hetzelfde frame nemen, maar gaan we daar dunne banden op zetten. En ja, dan heb je die skinny bike.
1: En nu ja, rijden er overal skinny bikes rond. Ja, nu denk ik dan, ja, dan moeten die dunne banden ook verbieden. Ja. Maar zo simpel is
2: zonder
1: dat allemaal.
2: Zonder banden rijden gaan niet, okay. Lastig, hè?
1: Ga gewoon te voet.
2: Ja, ja. Maar de complexiteit zit gewoon in het feit dat het en opgedreven kan worden en dat je dat hendeltje hebt, waardoor je eigenlijk als een brommer aan het rondrijden bent. Dat is toch eigenlijk de hele discussie. Daar moet je toch op controleren, want het maakt de dikte van de banden nu in godsnaam uit.
3: Wel, dat is inderdaad het hele probleem. En het heeft ook geen zin om iedere keer als er een nieuwe soort fiets op de markt komt, om dan een nieuwe wetgeving te gaan doen van wat wel mag of niet. Blijft gewoon het feit van een fiets is iets wat je zelf moet trappen. En je kunt die trapondersteuning hebben. Van het moment dat je zelfstandig kunt rijden zonder te trappen, dan is het geen fiets niet meer. En ofwel heb je dan alles wat nodig is om met zo'n bromfiets te rijden. Ofwel ja, haal je die illegale fietsen er gewoon uit. Zorg je dat die niet meer verkocht worden. En geef je de politie de mogelijkheden om die, als ze die zien, in het straatbeeld om die er ook gewoon uit te halen.
2: En in beslag te nemen of zo.
1: Ja, en weet je, wij kunnen ook als het volk, wij kunnen ons volk verenigen en die banden gewoon lek steken.
2: Oh, God, alsjeblieft, joh.
1: Nee.
2: Dat is een mopje, hè. Ik bescherm maar even voor de mensen die nu zeggen dat.
1: Ja.
2: Oké, maar goed, en is die wetgeving bij ons anders dan in Nederland?
3: Ja, de wetgevingen lopen gelijk. Wij kunnen geen fatbike zomaar gaan verbieden. Want als je een fatbike zou gaan verbieden, omdat dat in België eigenlijk gewoon een elektrische fiets is, ja, dan heb je het risico dat je eigenlijk, ja, je kunt die fatbike niet verbieden zonder dat je alle elektrische fietsen gaat verbieden. En dat lijkt eigenlijk niet echt de juiste oplossing te zijn. Hè, want dan ga je iedereen die wat ouder is en die een elektrische fiets gebruikt, ja, dan ga je die gewoon eigenlijk gaan uitsluiten of op bepaalde plekken ook niet meer laten fietsen. Dus dat is niet de bedoeling.
2: Het wordt vervolgd. Maar die skinny bikes zal je bij ons veel minder zien, omdat dat niet de discussie is. Dat is de discussie vanuit Nederland. Hè. Klopt, hè?
3: Het is een discussie vanuit Nederland en het heeft vooral de pers gehaald in Nederland, omdat de politie daar een skinnybike uit het verkeer gehaald heeft, die op een rollenbank getest heeft en die kon 118 km per uur halen.
2: Oh, dat meen je niet, met zo'n dunne bandjes. 118 km per uur.
3: Inderdaad.
2: Dat is levensgevaarlijk.
1: En onze kindjes rijden dan op zo'n gewoon fietsje uit de Decathlon, zonder gemotoriseerde shizzle. Dat is toch, ik vind dat gevaarlijk.
3: Het is heel gevaarlijk en laat vooral iedereen gewoon fietsen op een gewone fiets en zorg dat we genoeg ruimte hebben op fietspaden om gewoon te fietsen. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus ja, als je kind of dochter zo'n filmpje gezien heeft, je zoon of dochter een filmpje gezien heeft en die is daar fan van, denk ik dat je best als ouder ook gewoon even meegeeft.
1: Kind buiten zet.
3: Geen goed idee. Ja.
2: Het is voor de radicale oplossing.
3: Ja, vandaag blijkbaar wel, ja.
2: Ja, wist ik alles van de fietsenspont, dankjewel daarvoor. Dag.
0: Zeg, van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
8: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
9: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
10: Denk ik jarig?
9: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
10: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
9: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
10: Oh.
8: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een Magnum Champagne cadeau. Stijlaarts. Happy birthday to you. Renoveert uw badkamer.
11: Hier in Temse
12: en in Roeselare.
13: Sven en Anke.

0: uitvinder van dansen in volledig open hemdjes. Hè? Ricky Martin en Live La Vida Loca.
1: De ochtend van Joe. Ja.
2: Het programma duurt elke dag 4 uur. En daar komen jullie goed in aan bod. In alle rubrieken. Maar 9:30 is helemaal voor jullie gereserveerd. Meer nog, het is een plek waar je gratis reclame kunt maken. En normaal, reclame op de radio, dat is niet van de voor niet. Maar daar wel, tussen 9:30 en 10 kunnen we jouw muziek draaien. Dat is al goed. Dan moet je niet luisteren naar muziek waar je van denkt, boah, boah, boah. Want jij kan beslissen wat er gedraaid wordt. En op de koop toe maken we dan zo rond 9:30 even reclame voor je bedrijf. Of voor je vereniging. Je favoriete muziek even doorsturen via de website van Joe. En we hebben ook nog hele mooie, exclusieve koffiemokken die we alleen maar uitdelen aan de mensen die zo eens een keer muziek kiezen in koffietanken met Sven en Anke. Dus laat maar komen via onze website. Via

0: Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile. Ik heb net de madame van Koffietanken al gesproken. Hè. Die hangt aan de lijn. Oh, die heeft zo'n leuk bedrijfje. En ik wist niet dat het bestond. Ik denk dat heel veel mensen het niet gaan kennen. Maar het is echt een aanrader voor als je nog eens een team wil. Oké. Hier is het nieuws van 9:30 van Grim.
1: Goedemorgen. De natuurbrand in de Hoge Venen is volledig omsingeld, maar het vuur is nog niet onder controle. Dat meldt de gouverneur van Luik vanmorgen. Er zijn nog opflakkeringen en we zijn er dus nog niet, zegt hij. Op dit moment is er overleg bezig. En ze bekijken ook onder meer of de blushelikopters weer kunnen opstijgen. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. Clement van de Kerkhoven wordt officieel prins van België. Prins Laurent heeft hem bij de burgerlijke stand erkend als zijn buitenechtelijke zoon met Wendy van Wanten. Koning Filip moet wel nog een koninklijk besluit ondertekenen, maar hij heeft al gezegd dat hij dat gaat doen. Clement krijgt geen dotatie, maar wel recht op zijn deel van de erfenis als Laurent zou overlijden. En de lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het nieuwsblad. Mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Vlaams minister van Mobiliteit Ridder zegt dat de kritiek van de vakbonden niet klopt. Grijs met buien, mogelijk onweer en 20 graden vandaag, ook morgen en de dagen daarna wisselvallig weer.
0: Het gaat langzaam richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, verlies een 30 minuten. Een kwartier op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout is de weg afgesloten, verlies je een kwartier.
2: Koffietanken
3: met Sven en Anke.
2: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
0: geflipt in Lichtervelde. En ik zit op een website, daar staat in het groot op. Ben je bowling, karting en escape rooms beu? Kom dan naar ons. Goedemorgen, dag Aniek.
4: Goedemorgen, Anke.
0: Hey, vertel eens, wat heb jij?
4: Wij hebben een evenementenhal. Veel mensen doen soms een teambuilding of een afterwork en die gaan dan gaan bowlen of lasershooten, maar bij ons kan je gewoon komen flipperen.
0: Flipperen? Maar dus echt zo die flipperkasten zo van de jaren 80, jaren 90 op café, had je zo in de uithoek naast de wc, die flipperkasten?
4: Inderdaad, waar dat je een centje moest insteken en ja, dat klopt inderdaad.
0: En een balken in een gaatje krijgen eigenlijk.
4: Ja, oh. dat is inderdaad het principe, ja.
0: Oh, wauw. En maar dat, is dat elke dag open of moet je dat dan reserveren met een hele groep?
4: Ja, het is wel handig om te reserveren. Wij zijn open van 30 september tot 30 april. Maar we hebben verschillende formules uiteraard. Je kunt komen gewoon voor de flipperwedstrijd, maar je kunt dat ook doen met catering of een personeelsfeest gaan maken. À la tête du client eigenlijk.
5: En hoeveel van die flipperkasten hebben jullie daar staan, de hal?
4: 35.
5: Oké. Okay,
0: maar ja, en ben jij ook zo een flippermeisje?
5: Je flipt. Ben je ook geflipt?
4: Ja, wij zijn geflipt inderdaad, anders zouden wij dat niet doen. Maar wij doen ook mee aan kampioenschappen. Ja, dat klopt. Het Belgisch kampioenschap staat jaarlijks op de agenda.
0: Maar ik dacht dat een beetje uitgestorven was na het millennium. Maar dat is nog altijd hip en happening dan.
4: Ja, wel, de jongere generatie is daar niet zo van op de hoogte. We hadden onlangs een voetbalploeg en veel van die jonge gasten wisten nog niet het principe van een flipperkast. Maar daarentegen hebben wij bijvoorbeeld ook al een seniorengroep gehad en die hadden de tijd van het leven.
5: Oh. Dat zal wel, ja, die kennen ook van vroeger.
0: Allee, moet ik ook eens gaan met die vrienden, Sven?
5: Zeg, maar puur uit curiositeit, wat doe je dan tussen 30 april en 30 september? Sta je dan ergens op de markt of op de kermis of een zomerevent?
4: Nee, dat is eigenlijk een nevenactiviteit, maar wat ze ook bij ons kunnen doen, dat is het verhuren en de verkoop van flipperkasten. Dus als je bijvoorbeeld een festival hebt voor de VIP-zone, dan kan je daar gerust een flipperkast bij ons huren en dan staat daar een flipperkast voor de genodigden of een communiefeest of weet ik veel wat, zo van die zaken.
5: Zeer,
4: dat doen wij ook.
5: Zeer tof.
0: Heel cool.
5: Lichtenvelde, daar is het. Annie Krol van Geflipt, we draaien Space Oddity, David Bowie, Danger Zone van Kenny Loggins en Play the Life van Safri Duo en nog muziek die jullie gekozen hebben. Het komende 30 minuten en de mokken die komen er ook aan. Als je wat flipper bent, de mok even op de kast zetten en genieten van het spel.
0: Geflipt in Lichtervelde, dan vind je ook die website als je daar eens naartoe wil gaan.
2: Koffietanken
3: met Sven en Anke. Good.

0: ist Joe.
1: Coffee Danke mit Sven Anke.
2: Het volgende liedje is Danger Zone. Het spreekt voor zich. Iedere flipperkast heeft verschillende zones en ook gevaarlijke zones. Dus vandaar de keuze van dit nummer.

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Met vandaag de muziek van Geflipt.
2: Wanneer het startschot gegeven wordt van de wedstrijd, peppen wij de mensen altijd een beetje op. En dat kan niet beter met het liedje van Play It Alive van Safri Duo.

0: Sven Anke.
1: Met Sven en Anke.
2: Goedemorgen, Sven en Anke. Mijn naam is Aniek en ik heb gekozen voor het liedje Space Oddity van David Bowie. Enerzijds omdat wij een fan zijn van David Bowie, maar anderzijds omdat Space Oddity spreekt door de ruimte, een beetje de arcadesfeer. En dat is heel leuk bij flipperkasten, bij flipperwedstrijden.

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be. Dit is Joe. Een hele goede morgen. Welkom bij Joe op deze woensdagochtend. Ik heb dit uur muziek van Rockwell, van Maxim. En ook Soul Sister is erbij. Bijna 10 uur, dit is het nieuws met Nico Bosteels.
2: Goedemorgen, de brand in de Hoge Venen is omsingeld. De zoon van Wendy van Wanten en Laurent wordt prins. En de vakbonden klagen over de aanpak van agressie bij de lijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is volledig omsingeld, maar het vuur is nog niet onder controle. Dat meldt de gouverneur van Luik vanmorgen. Er zijn daar nog opflakkeringen en we zijn dus nog niet klaar, zegt hij. Op dit moment is er nog overleg bezig over hoe ze die brand daar nu verder gaan aanpakken. Clement van de Kerkhoven wordt officieel prins van België. Prins Laurent heeft hem bij de burgerlijke stand erkend als zijn buitenechtelijke zoon met Wendy van Wanten. Royalty Watcher Wim de Hansschutter.
3: Dat betekent dat hij bijvoorbeeld ook recht maakt op de erfenis van de prins Laurent. De titel van prins van België is vooral symbolisch belangrijk. Dat betekent dat hij lid is van de koninklijke familie. Maar het is niet zo dat hij nu een dotatie gaat krijgen. Delphine bijvoorbeeld, die wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële gelegenheden. Maar dat zie ik niet gebeuren met Clement. Want bijvoorbeeld de kinderen van prins Laurent en prinses Claire, die worden ook niet uitgenodigd op het défilé van de nationale feestdag.
2: Clement is 26, hij krijgt ook het recht om de achternaam van zijn vader dus, van Saxen-Coburg. En de lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
4: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parket vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
2: En mogelijk krijgt die 3 mensen binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit, de Ridder van N-VA, zegt dat de kritiek niet klopt. Grijs vandaag met buien, mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig, met kans op buien, maar ook wel opklaringen en 20 graden.
0: Een paar plekken waar je nog meer dan 5 minuten verliest. De langste file op de E313 richting Antwerpen komt daardoor een ongeval. Een uur er nog bij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 8 minuten in de file tussen Mechelen-Noord en Rumst. En ook 5 erbij tussen Kleine Pareel en Antwerpen-Noord. Op de E34 reken op 7 minuten in de file tussen Oelichem en Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent 6 erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland ook 6 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
5: Dit is Joe
6: met Heidi van Tielen.

Rockwell en Somebody's Watching Me. Ja, binnenkijken mag hier altijd via de Joe-app of via VTM Gold. Maar luisteren, dat is natuurlijk nog altijd het allerbelangrijkste. Dan krijg je dit uur weer een nieuwe tip van mijn wegwijzer. Dat is presentatrice en Joe-collega Evi Hansen. Wordt er eentje op woensdag voor een podcast. En ondertussen blijf ik jou natuurlijk verwennen met de allerbeste muziek. Zometeen gaan we zelfs richting winter met de Four Seasons en in december 63. Maar eerst trek ik nog de zonnige kaart van de zomer, want dit hier was echt wel een grote hit. 2 zomers geleden, deze zomersingle van Karol G.

Het is vandaag 19 augustus, de zomervakantie. Die loopt nog anderhalve week door, maar je merkt dat ja, het gewone werkleven voor heel veel mensen natuurlijk gewoon weer op gang komt. Behalve voor Samona, die stuurt ja, Heidi, Chica. Ik ben aan het aftellen tot 1 september, want dan gaan wij nog naar Spanje. Dat zijn zo de mensen die nog ja, op het einde van de zomer eigenlijk hun reis hebben geboekt. Heel leuk, hè? Leuk dat dat er voor jullie nog zit aan te komen. En ikzelf, ik werk ondertussen ja, meer dan 10 jaar al voor Joe. Ik ken ook heel veel van jullie persoonlijk na al die jaren. Maar dan doet het mij toch ook wel deugd als ik het berichtje van Els uit de Rans lees in de Joe-app. Ze zegt, dag Joe, ik ben nieuw. Ik heb jullie 2 weken geleden ontdekt in de kliniek en jullie staan vanaf nu elke dag non-stop op. Geweldige muziek, heel de dag door. Ik ben al ziek sinds 2019. Ik heb al serieus moeten vechten, maar jullie muziek pept mij elke dag op. Dus aan iedereen van Joe, hartelijk bedankt. Ja, dat is eigenlijk het mooiste compliment dat je ons kan geven. We gaan daar met ongelooflijk veel liefde en heel veel plezier mee door. Zeker ook op een dag als vandaag. Hey.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi,

Maxim die heeft gisteren zijn laatste dag in Circus Camille gehad. Ja, dat zijn daar 3 weken lang, zowat elke dag 2 optredens. Een heel intensieve periode, denk ik, voor wie daaraan meewerkt. Maar gisteren was er dus de laatste show. Hij speelde daarin het liefje van Camille. Die twee kennen elkaar uiteraard ook al jaren van bij Like Me. Dus dat ging allemaal heel natuurlijk. En als die twee samen zingen, dan klinkt dat ook echt goed. Dat deden ze daar ook op het podium bij Circus Camille. Dus misschien moeten ze dat samen toch nog eens overwegen om dat te doen in de toekomst, samen nog eens een single maken. Al klonk Maxim daarnet met die Nederlandse Babette natuurlijk ook al top. Wat ook top is, is het, het liedje van George Michael samen met Mary J. Blige. Ass komt eraan na Like Mountain. Dit hier is Soul Sister. No!

0: allerleukste Kylie Minogue met In Your Eyes. Maar het is ondertussen 10:30 geworden. Vier problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen sta je nog een 30 minuten in de file tussen Herentals West en Antwerpen Oost. E34 is dat een kwartier tussen Oelichem en Ranst. E19 8 minuten tussen Mechelen Noord en Rumst. En op de Antwerpse ring richting Gent 6 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Porgerhout.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

Evi Hansen is deze week mijn wegwijzer. Gisteren was ze vol lof over het onvergetelijke, maar pokketure IJsland. En wie postte gisteren ook nog op Instagram een reeks foto's van IJsland met als bijschrift We Love You Iceland, actrice Nicole Kidman. Toeval of niet, wie zal het zeggen? Nu, ik zie wel op haar foto's, op die foto's dus van Nicole Kidman, dat zij bij, of in IJsland liever een privéjacht met een jacuzzi erop had gehuurd om daar de tour te doen. Dat kan natuurlijk alleen maar als geld geen probleem is natuurlijk. Maar goed, ik ben zeer benieuwd welke Hollywoodster Evi Hansen zo meteen gaat beïnvloeden met haar nieuwe tip. Al is het allerbelangrijkste natuurlijk dat jij er iets aan hebt.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, ons cv-fotoboek is er.
3: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Weet je dit nog?
3: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
4: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
7: Zee de Vos.
8: Ja, Lemmis.
7: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
8: Ah, de honey mustard. En ja?
7: Zonnebril.
8: Voor de zon.
7: Daar heb ik eens.
8: Hoe?
7: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: De Vos Lemmis.
11: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Wegwijzer.
1: Evi Hansen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
1: Ja, Evi, je hebt de afgelopen jaren zelf een aantal boeken geschreven, podcasts gemaakt, theatervoorstellingen gespeeld. Allemaal zo telkens rond een bepaald thema. Hè? Het overlijden van je mama, stoppen met alcohol, staat daartussen, menopauze. Ben jij nu al aan een volgend project bezig? Je mag mij dat vertellen.
2: Ja, stiekem wel. Maar ik had me eigenlijk voorgenomen om dit jaar, 2026, om niks nieuws op te starten.
1: Ja.
2: Ik heb dat een beetje, ik ben wel bij Joe begonnen, dus dat is toch ook wel iets nieuws.
1: Uh-huh.
2: Maar ja, qua project, qua podcast, qua boek, qua project, zit er al wel iets nieuw in mijn hoofd. Maar ik hou mezelf in, ik ben al wel aan het researchen, maar ik hou mezelf toch wel in om pas echt in gang te schieten met dat project, hè, in 2027. Ja. Maar ik vind dat een hele moeilijke. Ja.
1: En is dat dan iets dat je zelf weer hebt meegemaakt, wat je dan vertaalt naar iets?
2: Ja. Ja, altijd, altijd. Ja, ik krijg soms een vraag of dat iemand mij dan een idee geeft of een uitgeverij zegt, schrijf iets daarover of maak daar een podcast eens over. Maar zo werkt dat bij mij echt niet. Dus het is altijd iets dat ik zelf meemaak. En ook iets dat niet uitzonderlijk is. Het is eigenlijk altijd uit het leven gegrepen. Je zei het al, hè, mijn mama die stierf. Ja, mm-hmm. Dat gebeurt. Stoppen met alcohol. Alcohol is overal. Iedereen drinkt alcohol. Dus om daar eens op een andere manier naar te kijken, is altijd wel interessant. En dan de overgang, de menopauze. Ja, elke vrouw maakt dat mee. Als wij de leeftijd van ongeveer 45, 50 mogen meemaken, mm-hmm. dan komt elke vrouw in die hormonale chaos. De een heeft daar niks last van, maar de meeste die voelen dat toch wel. Ja.
1: Thema's die jij bespreekbaar wil maken, hè, daar komt het dan op neer.
2: Ja.
1: En dat is ook eigenlijk de tip die je vandaag geeft, hè, als podcasttip.
2: Ik dacht, ik ga gewoon reclame maken voor mijn eigen podcast. En dat is Bloed, Heet en Tranen. Dat is een podcast over de overgang zonder onzin. Dat is het tweede seizoen, staat nu online. En wat ik eigenlijk heb gedacht, is een podcast te maken die alle vragen rondom de overgang en de menopauze kort en bondig beantwoordt met humor en met wetenschappers. Dus in elke aflevering babbel ik met een wetenschapper. Bijvoorbeeld, waarom slaap ik zo slecht tijdens de overgang? Heel veel vrouwen die beginnen vanaf hun 40ste echt slechter te slapen. Dan babbel ik met een slaapwetenschapper, een half uurtje. En dan weet je echt wat er in je brein gebeurt door die hormonen en waarom je dus slecht slaapt. Of waarom ben ik zo irritant, Heidi? Of waarom vergeet ik alles?
1: Spreek voor jezelf, Evi.
2: Of waarom moet ik plots een beetje plassen als ik nies? Al die vervelende dingen die vrouwen soms meemaken. Dan ga ik in gesprek met een wetenschapper, kort, bondig, met heel veel humor. En dan weet je dus op het einde van die aflevering wat er in je lichaam gebeurt. En nu staat er dus een tweede reeks online.
1: Oké, mensen kunnen dat gewoon vinden via de traditionele podcast-app, vermoed ik. Hè?
2: Bloed, Heet en Tranen.
1: Voilà, die komt erbij op dat lijstje. Je kan het allemaal nog eens nalezen op joe.be. Als je doorklikt naar de Wegwijzer, dan vind je ook die podcast van Evi Hansen. Evi, heel graag tot morgen. Hè.
2: Tot morgen.
0: De Wegwijzer. Good times, great music.

We blijven aanstekelijk, hè? Dead or Alive and You Spin Me Round Like a Record. En als je naar Joe luistert, ja, dan word je ook heen en weer geslingerd van de ene goede plaat naar de andere. Maar geloof me, dat is een zeer leuk gevoel, want Sniff and the Tears komt eraan met Driver's Seat. Maar eerst moet ik Tiziano Ferro nog wat Italiaans laten kunnen.

0: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit is jou. Goedemorgen, jij mag dit uur weer mee muziek kiezen met In de Stemming, maar sowieso is er ook al Alex Warren, Miami Sound Machine en jarige Laura Tesoro. 11 uur, dit is het nieuws met Nico Bosteels.
5: Goedemorgen, recordaantal Belgen staat open voor een nieuwe job. Kritiek op de aanpak van agressie bij de lijn en Walibi verliest vergunningen van attracties. We stonden nog nooit zo open voor een andere job als nu. Bijna 8 op de 10 houden de deur open. Ruim 1 op de 3 van hen zou nu sneller van job veranderen dan een jaar geleden. En dat is het hoogste cijfer in 9 jaar. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Tegelijk denken al maar meer Belgen dat het moeilijk wordt om snel iets anders te vinden. Vlamingen blijven gemiddeld bijna 11 jaar voor dezelfde baas werken. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan. Carlo Maas van het ACV.
6: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land. Misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
5: Ja, mogelijk krijgen die 3 mensen binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit Ridder van N-VA zegt dat die kritiek niet klopt. En pretpark Walibi in Waver is zijn vergunning kwijt voor enkele attracties, zoals de megacoaster De Conda en de achtbaan Tiki Waka, maar ook voor enkele restaurants. Buurtbewoners waren naar de Raad van State gestapt voor geluidsoverlast en die geeft hen gelijk. Walibi probeert nu aan nieuwe vergunningen te geraken en intussen blijven die attracties wel open. Grijs met buien, mogelijk onweer en 20 graden vandaag, morgen en de volgende dagen is het wisselvallig bij 20 graden.
4: 4 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. 22 minuten in de file tussen Herentals West en Antwerpen Oost. E19, 7 erbij tussen Mechelen Noord en Rumst. Brusselse Binnenring ook 7 minuten in de file tussen Wezenbeek en Leonard. Komt daardoor een defect voertuig. En op de Buitenring 6 erbij tussen Strombeek en Jetta.
7: Dit is Joe.
8: Met Heidi van Tielen.

Mika en zijn Grace Kelly. We draaien hier bij Joe heel veel tijdloze muziek. Muziek die soms al 30, 40 jaar oud is, maar die zoveel goede herinneringen met zich meebrengt en die je gewoon nog altijd even graag hoort als toen de plaat werd uitgebracht. Maar af en toe hoor je wel dat de tekst niet 100% tijdloos is en toch wel ergens tijdgebonden is. Neem nu het volgende liedje, Dr. Beat van Miami Sound Machine, kwam uit in 1984. Toen was er nog geen sprake van een gsm, uiteraard. Dat had niemand op zak, maar er bestond wel iets als een pager. En dat hoor je in dit liedje van de Gloria Estefan. Die probeert Dr. Beat te bereiken via een pager. En dat zegt ze dan ook, paging Dr. Beat. 84, het waren toch andere tijden. Emergency.

0: Volgende week, vrijdag, komt zijn nieuwe album uit. Dat heet Wild Child. En die Passenger staat er ook op bij. Alex Warren.
1: Dit is Joe.
0: Mijlpaaltje vandaag voor Laura Tesoro, want het is met de zogenaamde Tram 3 te doen. Jawel, ze wordt er 30 vandaag, zangeres en presentatrice en eigenlijk al jaren in de Vlaamse showbiz actief op heel veel verschillende manieren. Ik zag ze zelf ook nog vorige week vrijdag, nee, donderdag was het, optreden op het Rijversfestival. En ik moet zeggen, als zij optreedt, dat is echt machine next level. Je ziet dat die dat graag doet, dat is enorm aanstekelijk. Ik hoop van harte dat ze dat nog lang kan blijven doen. En dat er ook nog zo wat grote hits aankomen voor haar die van hetzelfde kaliber kunnen zijn als deze. Dit is natuurlijk die song waarmee ze toen als nog maar 20-jarige naar Eurosong trok. Happy birthday, Laura Tesoro. What's the pressure?

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Shh, hey, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
7: Stream aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: stemming.
1: We hebben sinds vandaag een nieuwe Belgische prins, Clément. Enfin, we kennen hem al, het is een toffe. Ik heb het over Clément, de zoon die prins Laurent heeft samen met Wendy van Wanten. En bijna een jaar geleden, dat weten we nog allemaal, was er die reportage op tv, werd ook de twijfel weggenomen. De onzekerheid die er jaren rondhing. Dat mysterie van, is Laurent de vader van dat kind, ja of nee? Dat bleek dus wel zo te zijn. Die twee hebben ook contact. En vandaag is er dan het nieuws dat prins Laurent een tijdje terug ook zijn zoon Clément officieel heeft erkend. En dat betekent dat Clément nu ook een prins is. Daarom twee platen in de stemming die daarmee te maken hebben. Ik heb even zitten nadenken. Het is het verhaal van twee prinsen. Prins Laurent, prins Clément. En daarom kan je nu ook stemmen op 2

Voilà, dat is de eerste mogelijkheid. Maar zoals dat gaat bij In de Stemming, is er natuurlijk ook een andere mogelijkheid. Want ik heb zelf eens zitten nadenken, een beetje zitten rekenen. Clément, die is geboren in augustus 2000. Dus dat moet dan ja, waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk eind 1999 verwekt zijn. Dat hij verwekt is. En er is toch wel niet een andere Prince zeker die een liedje heeft getiteld 1999. De ultieme Prince met dus 1999. Voor welke song ben jij in de stemming? Dat bepaal jij nu in de stemming. Open de Joe-app, klik op jouw favorietje. Want dat is de song die je straks hoort. Two Princes of 1999.

0: over 11:30 ondertussen. Vier plekken nu waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Antwerpen. Een kwartier in de file tussen Zwijnaarden en Gentbrugge komt daardoor een ongeval. E19, 7 erbij tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op de Brusselse binnenring 8 minuten in de file tussen Wezenbeek en Leonard. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 8 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Milk Inc en Walk on Water. En de zomer is nog steeds niet voorbij voor Milk Inc. Ze staan nog op festivals de komende 2 weken in Aalter, Edegem, Druivenfeesten in Overijssel, ook altijd gezellig, Beveren, Koekelaren en dan al die DJ-sets van Reggie er nog eens bovenop. Die arme man gaat binnenkort echt moeten gaan relaxen in zijn luxe villa in Zuid-Afrika. Daar is niks aan te doen. En ondertussen loopt de stemming van in de stemming, want Prins Laurent heeft Clément erkend als zijn zoon en verwelkomen dus vanaf vandaag eigenlijk, want vanaf vandaag is dat nieuws bekend. Prins Clément, daarom in de stemming. 2 songs die daarmee te maken hebben. 2 Princes van Spin Doctors, zo is het. En Prince en 1999, omdat dat het jaar is waarin Clementje verwekt is, denk ik dan als ik terugtel, want die jongen is van augustus 2000. Er is al veel gestemd op dit moment. Prince aan de leiding met 72%. Breng daar gerust nog verandering in. Ik krijg daarvoor nog 4 minuten de tijd. En wie weet halen de Spin Doctors het dan toch nog wel.

0: house.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
0: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Dit is Joe. Good times.
4: Great music.

0: in de stemming.
1: Wij in de stemming. Twee songs tegenover elkaar die te maken hebben met nieuws van de dag. En jij kiest voor wie je in de stemming bent. Davy uit Mol die had gehoopt om ook te kunnen kiezen voor The Pin-Up Club, waar de prins zijn inspiratie vond. En Hans uit Kasterlee die dacht dan weer aan The Fresh Prince of Bel-Air. Want prins Clément is een verse prins voor ons land. Maar de keuze ging tussen Two Princes van Spin Doctors en 1999, het jaar waarin Laurent en Wendietje een relatie hadden, van Prince. En met 70% van de stemmen is het The Artist himself geworden. Daar was zeer weinig discussie rond. En ik hoop ook dat Clément vandaag zelf ook wat kan partyen like it's 1999. Want zo'n erkenning lijkt mij ook echt wel belangrijk. En dat gunnen we hem van harte.

woensdag al beginnen uitkijken naar het weekend. Misschien nog een beetje vroeg, hoewel ik snap dat. En het goede nieuws is, als je luistert naar Joe, dan vliegt de tijd sowieso voorbij. Want dan amuseer je je rot. Dat gaat zo meteen ook zijn met die mooie single van Seal. Kiss from a Rose komt eraan. Maar eerst swingen met Phil.

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
1: Een hele goede middag. Het weer is nog altijd geen vet, hè? De muziek is dat wel. Beatles komen eraan. En hopelijk krijg je het ook wat warmer van de Casanova van Ultimate Chaos. 12 uur, dit is het nieuws met Nico Bosteels.
2: Goedemiddag. Hoopgevend nieuws vanuit Hogevenen. Geen officiële rol voor de nieuwe prins Clément. En Iran dreigt met aanvallen in Europa. In de Hogevenen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is. Dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat daar om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hogevenen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook daar. De nieuwe prins Clément van België gaat geen officiële rol spelen in ons koningshuis. Dat zegt Royalty Watcher Wim de Hanschutter. Prins Laurent heeft Clément officieel erkend als zijn buitenechtelijke zoon, waardoor hij automatisch prins wordt. Al is die titel vooral symbolisch.
3: Het is niet zo dat Clément een dotatie gaat krijgen. Hebben we ook gezien bij prinses Delphine. Ook zij heeft geen staatstoelage gekregen. Delphine wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële activiteiten van het koningshuis. Dat verwacht ik absoluut niet met Clément. Zie je ook bij de andere kinderen van Laurent. Die worden niet uitgenodigd op het défilé van de nationale feestdag.
2: Clément wordt wel erfgenaam van prins Laurent en hij mag ook zijn achternaam van Saxen-Coburg overnemen. Al lijkt hij dat wel niet van plan. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Dat schrijft De Morgen. Onderwijsexpert Pedro de Bruikere ziet enkele verklaringen.
4: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen. Er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het leraartekort voorbij is.
2: Nou, onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het leraartekort het grootst. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn dan Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep het tijdelijke staakt het vuren tussen Iran en de VS af. En onderhandelen, dat doen ze al een tijdje niet meer. De Australische toptennisser Nick Kyrgios is geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Dat meldt het Wereld Antidopingagentschap. Kyrgios liep een maand geleden tegen de lamp na het toernooi in Mallorca. Hij is 31 en stond ooit vierde op de wereldranglijst. Maar door blessures is hij helemaal weggezakt. Kyrgios heeft zich op Instagram al geëxcuseerd. Het is niet duidelijk hoe lang hij geschorst blijft. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen, mogelijk onweer en zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
1: Een paar plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Antwerpen. Ruim een half uur erbij tussen De Pinte en Gentbrugge komt daardoor een ongeval. Op de E19 7 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst. Brusselse buitenring achterbij tussen Strombeek en Jette. En op de binnenring ook 8 minuten in de file tussen Wezenbeek en Leonard. Op de Antwerpse ring richting Gent dan. 6 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En nog eens 7 tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
5: Dit is Joe.
6: Met Heidi van Tielen.

zo meteen een heel ander gevoel, want we gaan terug naar 1969 met de Beatles. Maar dit hier is er eentje van dit jaar, 2026, het jaar van Cameron Wiscombe. Dit is zijn King.

doen wij hier eigenlijk elke dag bij Joe. Come Together van Beatles. Je kan deze en volgende week familietickets winnen bij Sven en Anke voor Plopsaland. Op maandag 31 augustus wordt daar een hele Joe-dag in Plopsaland. Om die laatste vakantiedag echt onvergetelijk te maken. Die laatste dag, zo, ja, die valt een beetje gek hè, op een maandag. Ideaal natuurlijk om daar met het gezin nog eens op uit te trekken. Je doet dat door je zoon of je dochter via de Joe-app een boodschap te laten inspreken in de Joe-app. En in die boodschap moet gewoon zitten van waarom hij of zij, dat kind dus in kwestie, het zo graag wil naar Plopsaland gaan. En dat stuur je dan, kan weer vanaf morgen tussen 6 en 10 door. En elke dag rond 9:15 hebben Sven en Anke dan ook een winnaar of winnares aan de telefoon, die dus met zijn of haar gezin naar Plopsaland mag. Oh, ik vind het zo jammer dat ik er zelf niet mee naartoe kan. Ik heb dan gewoon uitzending vanaf 10:00. Plopsaland is en blijft een fantastisch park. Dus als het jou lukt om daar ook helemaal gratis op onze kosten bij te zijn, ook nog met een ontbijtje erbij, het meemaken van de liveshow erbij, dan denk ik dat dat een heel erg leuke prijs is. Dus zeker morgen weer luisteren naar Sven en Anke. En ondertussen een beetje schuren op Casanova.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met een prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL. Let's see you
5: shine. Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
6: Happy bathroom to me.
7: Amai, valt er iets te vieren?
6: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
7: Allee, schaf het op. Ik kom mee vieren.
6: Oké. Okay.
5: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
8: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.
7: In Vier, in Temse
6: en in Roeselaar.
9: We'll be right back.

Ik was gisteren een beetje aan het scrollen op mijn gsm, op Instagram. En ik kwam een filmpje tegen van een interview van Pink van een tijdje geleden. Waarin zij eigenlijk zo'n beetje terugblikt op de afgelopen jaren. En waarin zij vertelt, ik heb nooit gewoon popliedjes willen maken. Ik heb altijd met mijn songs mijn eigen gevoelens willen delen. Om ervoor te zorgen dat andere mensen dat zouden voelen van, je bent niet alleen. En ze vergeleek daarom het schrijven van haar eigen songs, want dat doet zij ook zelf. Vergeleek zij met een open hartoperatie, omdat ze zichzelf zo open en bloot geeft en omdat het ook een bijzonder intens en soms ook pijnlijk proces is. Dat vertelde ze. Maar dat het werkt, zoveel is zeker. Je hoort Pink na deze van YouTube.

0: over 12:30 geworden. Er zijn 4 problemen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E17 richting Antwerpen. 11 erbij tussen Deinze en Gentbrugge. Komt daardoor een ongeval. E19, 10 erbij tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op de Brusselse binnenring ook 10 minuten in de file tussen Wezenbeek en Leonard. En op de Antwerpse ring richting Gent, 10 erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Er wordt bij Sven en Anke wat afgezwans 's morgens. Ja, af en toe wordt er ook gelukkig eens iets nuttigs gezegd. Dat is behoorlijk uniek. Dus dat ga ik zo meteen nog eens laten horen. En ja, mocht je het al wat willen weten welke richting het uitgaat, het is een tip voor in de supermarkt. En een hele erg nuttige, want iedereen heeft wel dat gevoel van, kies altijd de verkeerde kassa. Dat gaat vanaf nu gedaan zijn.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus

0: superster, mama en ook nog eens weervrouw. Wat een vrouw, Rihanna en Umbrella. Als je in de rij staat in de winkel bij de kassa's, dan wil je dat dat vooruit gaat. Mensen heeft altijd ook vaak het gevoel ja, dat hij de verkeerde rij heeft gekozen. Dat heb ik zelf toch altijd. Dan is er iemand die zo'n product heeft liggen, dat ze dan moeten oproepen. Enfin, je kent het wel. Daar is natuurlijk soms wel een klein beetje geluk mee gemoeid. Al kan je het zelf ook wel wat beïnvloeden. Dat vertelde Sven en Anke vanochtend.
1: Er is één jongen die aan de microfoon zit.
0: Ja?
1: En ik zag die zo al rondkijken. En ik dacht, die gaat iemand oproepen. En die zei, weet ik veel, Karin gevraagd aan kassa 7. En ik dacht, kassa 7 is van mij. Hop, daar naartoe.
0: Ja,
1: en Karin kwam af. En al die andere mensen stonden aan te schuiven. En ik had de kassa van Karin.
2: Maar ja, en ben je dan zo iemand, als je ziet dat er ook al heel lang iemand voor jou stond, die ook naar kassa 7 wil en die dan achter jou komt, ben je dan iemand die galant is en zegt, ja, je stond net al voor mij in de rij.
1: Als ik een volle kar heb en er komt iemand op hetzelfde moment, ongeveer als ik aan of net naar mij, die
2: product.
1: Twee dingetjes, die laat ik wel altijd voor, uiteraard. Maar als ik mijn kassa 7 of kassa 6 of kassa 4 te pakken heb,
2: lopen!
1: Omdat ik geluisterd had naar de microfoonboodschap, ja, dan pak ik ze.
2: Ja.
1: Sorry.
2: Maar dus, als je straks naar een of andere supermarkt moet, of naar IKEA of whatever, als ze 10 kassas op een rij hebben, je moet altijd naar links gaan.
1: Altijd naar links?
2: Omdat de meeste mensen rechtshandig zijn en dus ook voor een rechterkassa kiezen.
1: Mocht.
2: Heb ik niet verzonnen, het blijkt uit een of andere wetenschappelijke studie.
0: Ja, of dat bij de zelfscan ook zo is, geen idee, maar ik ga testen, want ik scan zelf zo graag mijn streepjescodes. Ik word daar echt heel gelukkig van.

Veel plezier zometeen met de hits van Schmidt. Ik heb zelf voor 1 uur nog 2 liedjes, maar wel 4 artiesten. Het trio Bryan Adams, Rod Stewart en Sting komt eraan na deze soloprestatie van Anita Meijer.

0: is Alphen.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea. Dit is
3: jou. Goedemiddag, ik sta klaar in de startblokken voor een nieuwe hit van Schmitz. Ben je klaar? Simple Minds, Alvaro Soler, Chic en George Ezra, zometeen al. En nu het nieuws, want het is ondertussen 1 uur. Nico Bosteels.
4: Goedemiddag, er komt hoopgevend nieuws uit de Hoge Venen. Een jongen van 16 is opgepakt voor geweld in Zeelen. En Iran dreigt met aanvallen in Europa. In de Hoge Venen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opvlakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral dan in het noorden en oosten. Ze kunnen daar in de Hoge Venen wel weer blushelikopters inzetten, dat lukte gisteren niet door de dichte rook. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het wel beter met hem, maar ze houden hem in het ziekenhuis wel nog in een kunstmatige coma. Je hoort Lisa de Wilde van het parket over die verdachte.
5: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is daar gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Zijn er bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden?
4: Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand. Het parket probeert nog andere verdachten te vinden. In Sint-Gilles in Brussel zijn 2 auto's uitgebrand. Een derde raakte beschadigd, net als het rolluik van een huis, meldt de brandweer. Het gebeurde gisteren al, maar raakte nu pas bekend. Er wordt nog onderzocht wat daar precies gebeurd is en wie erachter zit. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Onderwijsexpert Pedro de Bruyker ziet enkele verklaringen.
6: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen. Er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het lerarentekort voorbij is.
4: In buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootst. En Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook de golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. En onderhandelen doen ze al een tijdje niet meer. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en opnieuw 21 graden. Dat is ook vrijdag zo. En het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
3: Voorlopig 1 file waar je meer dan 10 minuten verliest in de richting van Antwerpen, D19. Tussen Mechelen-Noord en Rumst 11 minuten.

Sunshine for You. Het lijken wel engelen die het zongen, maar het waren Escobar en Hedda Nova. Een fijne woensdagmiddag. Dit zijn tot 4 uur de hits van Smits met The Swipe of Like. Straks ook de Schatkamer. En rond 2:15 ook de Zen.

0: George Ezra en Dance All Over Me. Ik neem je zo meteen mee naar 1985. Het was een vet jaar voor een Schotse band. Ze brachten toen een plaat uit en de reacties waren unaniem positief. Iedereen had iets van, wauw, geweldig. Grappig detail, de band zelf vond het niet zo goed. Meer zelfs, ze geloofden er eerst niet in. En ze weigerden het nummer een aantal jaren zelfs live te spelen. Maar dat veranderde. Over welke band ik het heb, ontdek je zo meteen.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
7: Yep, go for info naar telenet.be.
9: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
10: Dit is Joe.

de hit die ze zelf niet zagen aankomen destijds. Simple Minds, Don't You Forget About Me, bij Joe. Even een blik achter de schermen. Mijn oudste zoon heeft tweede zit. Is natuurlijk niet de enige. En hij had vandaag zijn eerste examen. En of je nu wil of niet als ouder, je leeft daarmee mee. Want er was een tijd dat ik dacht, toen ik zelf afgestudeerd was, 700 jaar geleden, van oh, eindelijk nooit meer aan school hoeven denken. Maar ja, dan heb je kinderen en dan moet je daar zonder twijfel, dan moet je er ook aan denken. Dus, eerste examen en dan is het altijd afwachten van welk bericht komt er dan? Ik deel het exclusief met jou, hoor. Hij schrijft, het ging wel, niet perfect, maar wel goed genoeg, denk ik. Ja, 10 op 20.

Sofia. Alvaro Soler. Het is ondertussen 1:30 geworden. Er staan twee files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 17 minuten. En in de richting van Antwerpen op de E19, tussen Mechelen-Noord en Rumst, 14 minuten. De hits van Smith. En de Dexys Midnight Runners.

De Dexys Midnight Runners, die werden rechtstreeks van ja, de straat geplukt. Het waren ook straatmuzikanten. En je voelt dat gewoon in die muziek. Come on, Eileen, altijd sfeer. Binnen minder dan 10 minuten hoor je de zen van Schmitz. Het is het nieuwe rustpunt in de middag. Ik zal je verwennen, maar daarna gaat de tempo terug de hoogte in, hoor. Eerst gaan we nog naar Dr. Album, naar de 90s, met It's My Life. Nu nog eens het wereldkampioenschap coma zuipen. Dit is Shaboo.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Joe.
6: De hits van Schmidt.

0: gaat toch vaak feest bij de hits van Dr. Alban met Sing Halleluja bijvoorbeeld. En ook It's My Life, het is bijna 14:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: En dat is het nieuwe rustpunt in de vroege middag. De schatkamer hoor je zoals je weet binnen een uur. Maar nu dus twee kalme platen, zo ideaal na de lunch, om gewoon even te relaxen. En zo dadelijk na die zin jaag ik het tempo terug omhoog voor zij die de komende minuten in slaap vallen. Alhoewel, nee, ben je gewoon sit back and relax en laat Alan Parsons Project en Annie Lennox vooral hun werk doen.

0: was de Zen op deze woensdag met twee easy platen om helemaal tot jezelf te komen. De Alan Parsons Project en Don't Answer Me. En dan het mooie No More I Love You's van Annie Lennox. Ik hoop dat je batterijen helemaal zijn herladen. Je weet het, na de Zen steek ik altijd een ferme tand bij voor zijn misschien een aantal luisteraars die nu in slaap zijn gesukkeld. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, toch?
1: De kaas roept, Karel. Come on!
0: Destination unknown. Matt Crystal Waters en Alex Gaudino, Destination Calabria. Dat is meteen ook een van de tophits van Michael Jackson uit de 80s.

0: Avicii, Hello Black, Wake Me Up. Je hoort ook Jay Lowe, Pommelien Thijs. En om 3:15 het verhaal achter een van de toppers van de Commodores in de schatkamer. Nu het nieuws, want het is 2:00. Nico Bosteels.
1: Goedemiddag. Er vallen ontslagen bij recyclagebedrijf Renewy. Een minderjarige is opgepakt voor geweld in Zeelen en opnieuw doden en gewonden in Oekraïne. Bij recyclagebedrijf Renewy verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewy. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het wel beter met hem, maar ze houden hem in het ziekenhuis wel nog altijd in een kunstmatige coma. Je hoort Lisa de Wilde van het parket over die verdachte.
2: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is daar gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Er zijn bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden.
1: Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand. Het parket probeert nog andere verdachten te vinden. En in Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Een drone sloeg in op een busje in Kherson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen daar zelfs de macht een tijdje overgenomen. Vanmiddag bewolkt met regen en mogelijk onweer bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij 1 graad of 20.
0: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 19 minuten. In de richting van Nederland 12 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 16 minuten. En ook op de E19 richting Antwerpen, maar dan tussen Mechelen-Noord en Rumst 15 minuten.

Dat is een echte schouder om op te steunen. Hè. Nummer 1 het was het in 1981 voor PhD en I Won't Let You Down. En welkom tot 4 uur, de hits van Schmidt. Op deze woensdag de 19e augustus. Oh, we hebben een toffe nieuwe tool in de app van Joe. Je kan namelijk per DJ je favoriete wekker zetten. Dus stel dat je dat irritante tuntje uit je gsm kotsbeu bent. Daar komt dus vanaf nu verandering in. En dan kan je een gepersonaliseerde wekker kiezen. Sven en Anke staan er al in. En Anne van Elzen en Stijn en Heidi. Ik zag een bericht van Mia die zegt, maar ik wil Karel die me wakker maakt. Mia, ik ga je echt niet teleurstellen. Er wordt op dit moment aan de Schmidts wekker gewerkt. En ik beloof je, je zal nog nooit op zo'n manier wakker worden. Maar nog even geduld, een paar dagen en dan kan je hem gebruiken.

voor iedereen die tussen de clowns en de jokers zit. Steeler's Wheel and Stuck in the Middle with You. Je kent dat moment wel, dan zit je op een feest en dan tikt er iemand op een glas. Ding, ding, ding. En dan volgt er een toast of een speech. De wereldsterren, die doen dat ook, meer zelfs. Lionel Richie, die zat ooit op zo'n toast. En hij haalde daar inspiratie uit voor een geweldig schoon nummer. En ik vertel je het verhaal straks binnen een half uurtje in de schatkamer, 3:15. Ik zweer je, vanaf dan zal je het nummer waarover ik het heb op een andere manier beluisteren. Dat is voor straks. Dit is

0: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Let us see you
1: shine. Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Dit is Joe.

Toch ook wel het geluid van de jaren 80 dit. En altijd feest met Dee Barge van op het beroemde Motown-label en The Rhythm of the Night. Topplaten op deze woensdagmiddag komen van Amy Winehouse, Back to Black. We hebben ook Soft Cell met de nummer 1 hit en hun versie van Tainted Love. Dit is Roxette.

0: bijna 2:30 en het is druk onderweg. Ik heb 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E19. Dat is tussen Mechelen-Zuid en Rumst, 26 minuten. Maar ook tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 19 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord, 18 minuten. En ook tussen Boom en Kleidaallaan, Kontigse Steenweg, 10 minuten. Op de E34 richting Antwerpen vanaf Melselen tot Sint-Annalinkroever ook 10. Antwerpse ring in de richting van Gent, 16 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. In de richting van Nederland file tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West 13 minuten. En voorlopig de laatste, de ring rond Gent richting Zelzaat, een kwartier tussen Scaldestraat en Gentzeehaven.
1: De hits van Smit
0: en Amy Winehouse.

top 2000, Amy Winehouse en Back to Black. Begin deze maand waren onder andere de Lokerse Feesten. Die hadden ook een themaavond met geweldige new wave en synthesizer pop. Human League was er te zien, Mitch Ure en ook...

0: kapot te krijgen. Softcell, Tainted Love. Wat betekent eigenlijk Three Times a Lady in het nummer van de Commodores en Lionel Richie? Wel, er zit een toast achter, iets wat wordt uitgesproken op een feest. En het hele verhaal hoor je zo meteen in de schatkamer van Schmidt. Er is nog DJ-licious en Milo, Forever Young.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn de kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké.
4: Waarom neem jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken?
4: Ja!
3: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
1: de Vos Lemmes. Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar. Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Nacht je doordoen?
1: Oké. Okay.
0: Je hoeft niet naar huis vannacht, Marco Borsato. Het is 3:15.
2: De schatkamer van Schmidt.
0: Met al de topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Vandaag gaan we dieper in bij het nummer Three Times a Lady van de Commodores. Wist je dat Lionel Richie de Commodores oprichtte toen hij nog student was aan de Tuskegee University? Niet als toekomstige wereldster, maar gewoon als jonge gast met een band. Ze begonnen met funk en feestnummers. Alles zelf geschreven, lekker efficiënt. Richie groeide op in Alabama in een huis waar muziek altijd aan stond. Zijn grootmoeder gaf klassieke pianoles en buiten hoorde je daar vooral country. En die mix, die hoor je later heel vaak terug in zijn songs. Three Times a Lady is een ander verhaal. Op het 37-jarig huwelijksfeest van zijn ouders hield zijn vader een toast. Heel simpel en daardoor net raak. De papa van Lionel zei, ze is een geweldige vrouw. Een geweldige moeder. En een geweldige vriendin. Lionel was meteen verkocht. Hij schreef een wals als eerbetoon aan zijn vrouw Brenda. Alleen, hij dacht, maar dit past niet bij de Commodores. Hij schreef het alsof het voor Frank Sinatra was. Tot de producer het hoorde en die zei van, nee, dat is geen Sinatra, dit ben jij. En dus kwam het op de plaat. Met als resultaat één van hun grootste hits ooit. Soms is het beste nummer gewoon een goede zin die je op het juiste moment hoort. Vandaag stond dit nummer op nummer 1. Three Times a Lady.
2: De schatkamer van Schmidt.

0: Rasmus en In The Shadows. Als jij en ik op de bus zitten en je hebt pakweg 5 minuten tijd, dan is de kans groot dat er wordt gedoomscrolled. George Michael die zat ooit ook eens op een bus. Hij deed iets anders. Hij schreef op 5 minuten tijd dit nummer.
1: Dit is Joe.
2: Joe. Good times.
1: Great.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur op.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
5: Dit is jou.
6: Zometeen Robbie Williams met Angels. Je hoort ook Man at Work met Down Under. Zeg ik het goed? Ja, ja. En Madonna en Justin Timberlake. Het is bijna 3 uur. Het nieuws krijg je van Emiel Balijs.
7: Goedemiddag. Een cyberaanval bij Weba. Recyclagebedrijf Renubi wil mogelijk zo'n 100 mensen ontslaan. En opnieuw dodelijke Russische aanval op Oekraïne. Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen, liever dat schrijft HLN. Technologie-expert Kennedy.
8: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Kilin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
7: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Bij recyclagebedrijf Renewy verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewy. En in Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Gerson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Gerson een tijdje overgenomen. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden. Het is ook vrijdag het geval. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
6: Het is druk op de snelwegen. Ik heb 9 files waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst 27 minuten. Op de A12 tussen Bomen en Wilrijk 14 minuten. En ook tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 14 minuten. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 14 minuten. Op de E34 tussen Mijlselen en Sint-Anna-Linkeroever 12 minuten. De ring rond Gent richting Zelzaten tussen Scaldestraat en Gentzeehaven 14 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten. Dan de binnenring in Brussel nog tussen Deelbeek en Jette 11 minuten. En op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 10 minuten.

De Queen of Pop, Madonna, eergisteren nog jarig, 68, zomers jong. Het gaat er prima mee. Haar nieuwe plaat is zo enthousiast onthaald. En ze heeft zonder twijfel ook nog een champagnefles uit de kast getrokken gisteren. Want toen kreeg ze 11 nominaties en is daarmee de grootste kanshebber bij de MTV Video Music Awards dit jaar. Dat maakte MTV gisteren bekend. Daarmee verslaat de Queen of Pop zelfs Taylor Swift. Taylor volgt Madonna. Zij heeft 9 nominaties, maar van een mooie comeback gesproken met die 11 nominaties. Dit is Robbie.

0: Ja, dit was de nummer 1 uit onze 90s top van dit voorjaar. Angels en Robbie Williams.
1: Swipe of like.
0: En dat doen we ook in het nieuwe radioseizoen. Er is een klein beetje veranderd aan het concept, zeg maar. Maar het blijft eigenlijk hetzelfde. Het zijn 5 steengoede platen. We beginnen wel met een duel tussen kandidaat 1 en 2. Dan mag je 1 kiezen. En die kan je nog tot op het laatste omruilen voor de 3e, de 4e of de 5e. En omdat we mild blijven, krijg je ook de 4 afvallers nog een tweede kans. Zo werkt het. En dan kan je later stemmen in de app. Maar nu zoek ik een straffe kandidaat die de keuze kan maken tussen echt zeer uiteenlopende platen. Het was wel zo plezant. Ik ben benieuwd wat er gekozen zal worden. Stel je nu kandidaat en stuur me een bericht. Swipe of like en een goede reden waarom ik jou eens moet bellen. Er is Jive Talking, de Bee Gees.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Bring your bottle bag bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici XL. Love to see you
3: shine. Code Yellow! Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
3: Ja, echt.

0: tot aan en home.
1: Swipe of like.
0: Ah, dankjewel aan iedereen die een bericht stuurde in de app van Joe. Ik kan er natuurlijk ook maar één iemand per dag uitplukken. Vandaag trekken we richting Braschaat naar Joshua Stijn. En die wil eens heel graag swipen of liken, want die is met een verbouwing bezig. Joshua, goedemiddag. Leg eens uit. Wat voor verbouwing is dat?
2: Goedemiddag. Het is een totaal renovatie. Ik ben nu bezig de elektriciteit allemaal nieuwe leidingen te leggen, in te kappen.
0: Ja,
2: zorgen dat ik geen kortsluitingen maak. Dus,
0: dat wil de mensen niet of zo. Je zegt het is een totaal renovatie. Het is je eigen appartement, jullie eigen appartement. Ja. Jullie hebben het gekocht in februari en nu nog altijd aan het klussen. Hoe lang duren de werkzaamheden? Is daar een planning voor of is het gewoon, we zien wel wanneer het klaar is?
2: Wel, ik hoop het tegen het eind van het jaar af te hebben. We hebben op een aantal zaken moeten wachten. Omdat de nieuwe leidingen voor de elektriciteit moesten, voor de verwarming moesten gelegd worden. En die moesten allemaal in de vloer geslepen worden.
0: Ja,
2: en dat is een beetje uitgelopen voordat dat bedrijf dat kon doen. En ja, dan schuift alles op. Want dat moet eerst gebeuren voordat ik kan beginnen opbouwen.
0: Klassieke verhalen
2: en
0: van de
2: volgende week. En volgende week komen ze schappen en dan kan ik pas echt beginnen opbouwen weer.
0: Alright, en nu nog een stoffige boel. En terwijl je daar aan het slijpen bent, heb ik hier vijf muzikale kandidaten. We beginnen eigenlijk met een duel tussen kandidaat 1 of 2. Daarvan mag je er 1 meenemen en die kan je nog altijd omruilen voor 3, 4 of 5. Zo werkt het. En we gaan zeer breed. Ik hou je vooral niet in en kies iets wat je het liefste hoort.
3: Oké, ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
2: Nee,
0: maar je hebt kandidaat 2 nog niet gehoord. Dat is namelijk deze.
1: Kandidaat 2.
0: Babushka zit daar van Kate Bush.
2: Dat is al meer vanuit mijn leeftijd.
0: Dat ging snel om Jasmin gewoon niet te kiezen. Maar kijk, oké, we nemen Kate Bush mee. En die kan je nog altijd omruilen voor dit.
1: Kandidaat 3.
0: With the Sultan. Oh.
2: Absoluut wisselen.
0: Wisselen? Oké.
2: Ja.
0: We hebben Dire Straits in de pocket met Sultans of Swing. En die kan je ook nog omruilen voor de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Ideaal om op te slijpen.
2: Bij, Dire
0: Straits. Klinkt bijna zoals de drillboor, maar The Offspring en Self-Esteem. Dit is de laatste, Joshua.
1: Kandidaat 5.
2: We blijven bij Dire Straits.
0: Ja, je bent echt zo, bam, recht op je doel af. Bam, bam, bam, dat niet, dat wel. Het is een mooie swipe of like geworden, vind ik. We gaan genieten van de Sultans of Swing. En vooral heel veel plezier met de verbouwingswerken. Hou eens op de hoogte.
2: Dankjewel.
0: Dag, Joshua.
2: Ja, dag.

0: Joshua uit Brasschaat ging recht op zijn doel af in de Swipe of Like. Koos voor Sultans of Swing van Dire Straits. Ook vandaag is er de muziekpoll van de tweede kans tussen die vier platen die er net opzij werden geswiped. Dan heb je de keuze tussen Jasmine en Porselein, Kate Bush met Babushka, The Offspring met Self-Esteem of Michael Bublé en Everything. De poll loopt in de app van Joe. Even openen, klikken op je favoriet. Michael Bublé, 0% op dit moment nog. Maar het gaat, ja, Jasmine neemt de leiding, gevolgd door The Offspring en dan Kate Bush. Maar ook dat kan nog allemaal veranderen tussen nu en een aantal minuten. Ondertussen een overzicht van de verkeersproblemen. Het is druk. 11 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de A12. Tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord een half uur. En ook tussen Aartselaar en Wilrijk 12 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. E19 tussen Zemst en Rumst 27 minuten extra. E34 vanaf Melzele 17 minuten. En op de E17 richting Antwerpen vanaf Haasdonk 16 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout 24 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 17 minuten. Richting Brussel D40 een ongeval gebeurd tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde al 20 minuten. De buitenring in Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 12 minuten. En ook tussen Grimbergen en Jetten 11 minuten.
1: De hits van Smith
0: en Prince.

0: Terry Swims. En Mr. Know-It-All. Ik heb hier de uitslag binnen van de muziekpol van de tweede kans. Michael Bublé, 9%. Kate Bush op 3 met 13%. Babushka, The Offspring op 2. Self-Esteem, 23%. Maar de winnares met 55% hoor je zo meteen. En dat is Jasmin Porselein.
1: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
4: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
3: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
4: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
8: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Dit is Joe.

Jasmin, de winnares van de muziekpool van de Tweede Kans. En die tekst die krijgt toch zoveel betekenis na al die jaren, vind ik. Porselein. Sven en Anke zijn terug in de ochtend en ze sluiten binnenkort de zomervakantie af in stijl. Op maandag 31 augustus trekken ze, zoals je misschien al weet, naar Plopsaland De Pannen voor een live uitzending met heel veel luisteraars. Jij kan erbij zijn, samen met je gezin. Hoe maak je kans? Gewoon elke ochtend luisteren, maar dat doe je sowieso, hopen we. En een spraakbericht sturen van een kind in de app van Joe met een goede reden waarom jullie die laatste dag van de zomervakantie in Plopsaland willen doorbrengen. En dan zeker luisteren, hè. Morgen vroeg weer een nieuwe kans tussen 6 en

Kelly Rowland van Destiny's Child en David Guetta, When Love Takes Over. Ik heb nog 3 toppers voor jou. Anne van Elzen, zometeen vanaf 4 uur. Zometeen nog Taylor Swift met Anti-Hero. Dit is Billy Paul. Die legde in de 70s de lat van een Elton John song nog een beetje hoger. Yours.

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Primo, jouw wekelijkse afspraak met de sterren. Nu voor maar €1,25 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
4: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
5: Schaald, wat denk jij van een jacuzzi?
6: Goh, ik ben meer voor bubbels.
5: Is dat hetzelfde?
6: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
5: Hoe dan?
6: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
5: Oh, la!
7: Happy bathroom to you.
4: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
5: In Lier, in Temse
6: en in Roeselaar.
5: Anastasia die zet straks de liefde bij het grofvuil en Katrina die trekt er zonder omkijken mee door de zon. En jij mag het muzikale alibi kiezen via de Joe-app. Maar nu eerst het nieuws van 4 uur krijg je van Emiel Walhais. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Een cyberaanval bij Webar. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor bumperkleven en Stromae behoort voortaan tot de Billions Club op Spotify. Meubelketen Webar is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen, dat schrijft HLN. Technologie-expert Kenneth D.
9: Klanten van Webar die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Kilin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Webar gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
8: Webar raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Meer dan de helft van de Vlaamse bestuurders houdt te weinig afstand tot hun voorligger. Dat blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. 1 op de 3 houdt zelfs minder dan een seconde afstand. Nochtans moet je vanaf juni volgend jaar minstens 2 seconden afstand houden. Hoofdcommissaris Christian Popelier.
10: Als je weet dat de reactietijd puur de tijd die nodig is om te gaan reageren 1 seconde is. En op een autosnelweg heeft men dan al 33 meter ruimte gebruikt. Dan is de 2-seconden-regel eigenlijk 66 meter.
8: Het agentschap Wegen en Verkeer wil daarom extra sensibiliseren. Het lanceert daarom de nieuwe campagne Bumperkleven is voor bumperstickers. En een mijlpaal voor Stromae, want zijn hit Alors on danse heeft nu meer dan 1 miljard streams op Spotify behaald. Stromae treedt zo officieel toe tot de exclusieve Billions Club van Spotify. Amper 2 Belgische artiesten gingen hem voor. Gauthier met Somebody That I Used To Know en DJ Lost Frequencies met Where Are You Now. Alors on danse werd 16 jaar geleden uitgebracht. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen, mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden. Het is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij 1 graad of 20.
5: 7 files op onze snelwegen waar je langer dan 1 kwartier aanschuift. Richting Antwerpen E313, 37 minuten erbij. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de A12 1/2 uur tussen Stabroek en Antwerpen Noord. Op de E19, 21 minuten tussen Mechelen Zuid en Rumst. En 18 op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17, 1 kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 22 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. En richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. Daar doe je er ook 17 minuten langer over.
11: Dit is Joe.
12: Met Anne van Elzen.

Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. Krijg hier een vraagje binnen van Connie die zegt: ah, zeg, lukt het nog voor je kinderen om zich bezig te houden? Ah, wel ja, die zijn allebei eigenlijk heel druk bezet deze vakantie. Jackie Lou, die is 10, die zit op kamp, een boerderijkamp. En de oudste van 16, die zit op een camping in Zuid-Frankrijk bij vrienden. Ik stuur zo elke dag ook heel subtiel naar dochter Lief, naar June dan, van allee, stuur dus een fotootje of zo. Intussen ben ik zo van subtiele moeder geëvolueerd naar een persagentschap, maar dan wel eentje zonder beeldmateriaal. Geen foto, geen teken van leven, wat waarschijnlijk betekent dat ze zich geweldig goed amuseert. Maar misschien herken je het wel, hè, van een puber die weg is en die heel weinig van zich laat horen. Woensdag 19 augustus vandaag, die festivalbandjes, die zitten denk ik nog wel rond de pols, maar ook de boekentassen die duiken alweer op en het weer, ja, twijfelt tussen, zal ik zeggen, een meloen en soep. Kortom, vandaag verdient een soundtrack die jij mag kiezen. Wil je een plaat om je vakantiekater een beetje te verzorgen, de kinderen toch nog één keer door de woonkamer te laten springen? Of je tijdens deze werkdag een beetje wakker te schudden? Stuur dan je verzoekje en het verhaal eventueel dat erbij hoort via de Joe-app. Want straks

0: Je moet het vooral in de Joe-app vertellen, hè, wat je wil horen. Taylor Dane was dit. Ja, woensdag was zo een sandwichdag, hè, de sandwich van de week. Te laat om nog fris aan de week te beginnen. En eigenlijk ook al een beetje te vroeg misschien voor weekendmuziek. Maar toch, ik heb jouw verzoek nodig. Dus stuur het alsjeblieft door via de Joe-app.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Eagle Eye Cherry and Save Tonight. De playlist, die kan jij ook saven zo meteen. Maar heel gek, vandaag wordt het niet aangevraagd, deze Sarah Perkitiamo. Maar de voorbije dagen constante Ricky Epoveri. Ja, die stond nu gepland in de playlist. En dan tijd voor jouw verzoek tot aan het nieuws van 4:30.

0: Ricky Epo Verisa Raperkitiamo. Toch ook weer heel wat mensen heel content meegemaakt. En met deze. Maar dan is er een verzoekje binnengekomen. Eentje van, als ik me niet vergis, van Bianca uit Aalter. En eens horen wat zij te vertellen heeft.
1: Hey Anne, ik zou graag Don Zakodura horen, want het is een feestnummer, sowieso. En wij hebben ook een feestje dat op komst is. Namelijk nu vrijdag vieren mijn ventje, Tony, en ik ons 25-jarig huwelijk samen met onze ouders, onze kinderen en een heleboel vrienden. Dus we gaan er een super feestje van maken en het zou heel leuk zijn om deze alles door de boxen te horen, want dat brengt ons helemaal in de feeststemming. Dankjewel!

0: Ja, trouwens met die 25 jaar tezamen. Lucenzo en Don Omar met Danza Kuduro. Straks keert Silver het tij en Cher draait de tij terug. Ah, kortom, meer omwentelingen dan bij wasmachine na de vakantie. Dat is voor na de hoofdpunten van het nieuws van 4:30 met Emiel Wallis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin gezegd. Cantin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Meer dan de helft van de Vlaamse bestuurders houdt te weinig afstand tot hun voorligger. Dat blijkt uit een onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. 1 op de 3 houdt zelfs minder dan een seconde afstand. Nochtans moet je vanaf juni volgend jaar minstens 2 seconden afstand houden. En de Mexicaan Isaac Del Toro heeft de eerste etappe in de Ronde van Duitsland gewonnen. Een proloog van amper 2 kilometer. Del Toro was 1 seconde sneller dan de Fransman Paul Magnier. Onze landgenoot Laurens Rex werd 3e. Del Toro is ook de eerste leider. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen, mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
0: Ik geef je de files mee waar je meer dan een kwartier verliest richting Antwerpen op de E19. 38 minuten extra daar tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En 32 op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de E313 een half uur erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En 25 minuten op de E17 tussen Haastdonk en Antwerpen-West. Op de E34 ook 25 minuten daar tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland 34 minuten aanschuiven. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring tussen Vilvoorde Koningsloo en Jette 20 minuten extra en een kwartier erbij tussen Wezenbeek-Oppum en Diegen.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: over de tijd gesproken. Vanochtend belden Sven en Anke met een luisteraar die iets geweldig ambetants heeft voorgehad.
1: Tot aan Oostende, ja, tegen Mariakerken. Dus we waren eigenlijk een wandeling aan het maken, 10e avond toe. Het was ook een mooie zomerdag geweest. En als we aan het strand aankwamen, dan zagen we eigenlijk dat er ook zeegloed was. En dan dacht ik van, oh, misschien wel in de zee gaan, dan had het ook wel wat meer effect. Als je in het water valt, als je bij je armen in beweegt, dat je die vloed zo wat naar boven kunt brengen. Hè. Dus dan zijn we effectief de zee ingegaan, hadden we alles gerust zo op het strand gelegd. De kleren, de gsm's, onze sleutels van de auto en zo. En op het moment, we hebben dat toch een half uur, 40 minuutjes in de zee gezeten gehad. En bij het terugkeren hadden we weer rekening gehouden met de app en vloed. Dat was alles gerust ondertussen in de zee.
0: En dan denk je, shit, hè, alle foto's weg, herinneringen weg. Maar het straffen is dus dat hij nu na 2 maanden zijn gsm teruggeeft en nog straffer die werkt. Een gsm die 2 maanden op de bodem van de zee ligt en daarna nog gewoon werkt, de mijne die krijgt al ademhalingsproblemen van 1 regendruppeltje op het scherm. Dus ja, hoe kan dat eigenlijk, dat overleven, die batterij en zo? Kan dat daar eigenlijk tegen? Wat doet zout water met zo'n toestel? En is dit een technisch mirakel of is het gewoon heel veel geluk gehad? Dat gaan we zo meteen gaan vragen aan VTM-tech-expert Kenneth D.

Ja, Mia stuurt, nee, niet terugdraaien, gewoon vooruitkijken. Het kan alleen maar beter worden, toch? Het zal wel zijn, Mia, natuurlijk is dat zo. Sven en Anke die belden dus vanochtend met Nick, de eigenaar van die onverwoestbare telefoon, die dus na 2 maanden in de zee toch nog gevonden werd. Dat is op zich eigenlijk al een mirakel. En dan ook nog eens werkte ook. En Bernard die zegt, dat lijkt mij meer dan een mirakel te zijn, bijna niet te geloven. Veronique die zou wel eens heel graag willen weten welk merk die telefoon was. En Annelies die spreekt uit ervaring. Mijn vorige Samsung S25 die is 2 keer uit mijn achterzak gevallen in het toilet en de 3e keer was het van. Ik heb dat ook eens meegemaakt, dat mijn gsm vanuit de achterzak in het toilet belandde. Mr. Big, die wil nu maar 1 ding, to be with you. Dat is allemaal heel romantisch, tot je ontdekt dat hij altijd bedoelt, ook wanneer je op je gemakske alleen naar B&B Zoekliefeld wilt kijken.

0: schoon en braafjes in het rijtje staan wachten. Gewoon maar om de volgende te zijn. Om bij hem of haar te zijn. Mr. Big was it to be with you. Ongelooflijk, hè? Een iPhone die 2 maanden op de bodem van de zee heeft gelegen en daarna ook gewoon weer werkt. Klinkt als een soort van sprookje, maar dat is het niet, want het overkwam Nick Jansen deze week en hij heeft ermee de gazet gehaald. Hoe kan zo'n toestel zoiets overleven en wat doe je best wanneer je gsm dan in het water valt? Ik vraag het aan VTM Tech-journalist Kenneth D. Dag Kenneth, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond, goedenavond.
0: Een smartphone, 2 maanden in de zee en dan nog werken. Ik zou nog denken in gewoon water, ja, maar dan nog eens in zeewater.
1: Ja, ik vond het zelf ook heel straf eigenlijk. Ja, er zijn zoal wel wat vreemde verhalen van iPhones die uit een vliegtuig vallen en het overleven en zo. Maar dit vond ik toch ook wel heel straf. Mm-hmm. 2 maanden vooral. Het kan zijn dat zo eentje er wel enkele dagen in ligt en dan denk ik oké, het zal wel. Maar 2 maanden in zout water, dat heb ik nog niet gehoord, nee.
0: Ja, en ik denk dan, oké, die gsm die werkt dus blijkbaar nog op zich al ongelooflijk. Dus dat wil, dat die nog niet helemaal dan plat was of hebben ze hem terug opgeladen of zo. Maar ik denk, die gaat het toch wel een keer begeven nu gewoon. Dat kan toch niet?
1: Ja, wel, je zou dat denken, hè, omdat we natuurlijk allemaal misschien wel wat verhalen hebben van 10, 15 jaar geleden van een smartphone die we hebben laten vallen, misschien in het toilet of zo, wie weet, en die het dan plots niet meer doet, hè, of in bad of in de douche. We zijn ondertussen wel een tijdje verder. Die fabrikanten die weten natuurlijk ook wel dat veel van hun klanten dat voor hebben. Uh-huh. En die hebben die toestellen daarvoor een stukje wel klaar voor gemaakt of zo. Ze hebben die steviger gemaakt, waterdichter gemaakt. Uh-huh. Alleen zul je bijvoorbeeld een Apple daar nooit of bijna nooit reclame voor horen maken. Oh ja. Om de heel simpele reden dat ze niet willen dat je dat gaat testen. Want dan krijgen zij natuurlijk veel meer kapotte iPhones binnen als het is niet lukt bij iemand.
0: Oké. Ja, mijn dochter die heeft het ook voor gehad. We zaten in Westende deze zomer op Joe Paradise Beach. Die was een keer meegekomen en die telefoon, ze kwam wenend terug. Mijn gsm is het. Maar hij werkt nog. Die werkte inderdaad nog, behalve toen ik hem wilde opladen. Dan gaf het toch problemen. Dus ik vraag me dan ook af, die gsm van Nick, is dat dan niet gevaarlijk geworden op de een of andere manier voor die batterij of zo, als hij die wilt opladen?
1: Ja, ik zou er inderdaad toch wel wat mee opletten. Zijn smartphone werkt nog. Mm-hmm. Maar ik zou er toch niet van uitgaan dat hij nu nog een half jaar of een jaar of misschien 5 jaar gaat meegaan. Ik zou daar zeer voorzichtig mee zijn. Ik zou er bijvoorbeeld geen lange hike in de bergen mee gaan doen en dan hopen dat dat ding het niet begeeft. Want inderdaad, dat zoute water kan via klein microfoon of zo, toch dat ding kapot gaan maken. Misschien een splitje of nu meteen. Dus ik zou er niet meer 100% op vertrouwen. Mm-hmm. En ik zou in zijn geval, en hij heeft dat ook gedaan, heb ik gelezen, die 12.000 foto's die daarop stonden, een backup daarvan maken, zodat hij daar geen schrik meer voor hebben dat ze hem dan kwijtraakt.
0: Ja. Zeg, en stel, ik laat mijn gsm in het water laten vallen. Vroeger werd er altijd gezegd in rijst leggen, maar dat is blijkbaar een fabeltje.
1: Ja, dat werkt inderdaad niet zo goed. Hè. Het zal een klein beetje helpen om dat vocht eruit te krijgen, maar eigenlijk is dat niet zo slim, want die rijstkorrels die kunnen in allerlei gaten. Dus dat zou ik zeker niet doen. Het beste wat je doet is zo'n smartphone gewoon uitzetten. Meteen uitzetten als die nat geworden is. Die dan opzij leggen op een droge, warme plek en wachten tot die volledig droog is en hem dan pas terug aanzetten en opladen. Dat is de beste manier om te voorkomen dat die kapot gaat.
0: Dus volledig uitzetten in plaats van in paniek alles te gaan uittesten. Gewoon uitzetten en wachten tot die helemaal opgedroogd is en hem of haar de tijd geven.
1: Zeg,
0: daarnet heb je mij wel even met een cliffhanger gelaten in ons voorbabbeltje. Ja, ik zit nog met een primeurke, maar ik heb dat een beetje opgeschoven tot na 5 uur. Tipje van de sluier?
1: Ah ja, ik moest nog eerst bellen met jullie, maar ik... Ja.
0: En nu just had die lijn.
1: Heel grote. Over een zeer groot beveiligingsfoutje dat gevonden is in onze EID. En dat miljoenen mensen had kunnen treffen. Als een heel brave hacker uit Groot-Brittannië dat niet gewoon had doorgebeld naar ons land en gezegd: manneke.
0: Ja. Amai, ik hoor hier iets over EID-mogelijkheden tot hacken, maar toch een hele brave uit Groot-Brittannië die ons daarvoor verwittigd heeft. De lijn is niet al te goed, maar alleszins, we horen jou nog en, in het nieuws en we zien jou waarschijnlijk ook nog straks in het nieuws. Dankjewel dat we die verduidelijking mochten krijgen. Dag Kenneth, salut.
1: Tot later, salut, dag.

Sheeran en Celestial. Ja, nog even over die telefoon, hè. Die iPhone. Want het was wel degelijk een iPhone die 2 maanden in de zee heeft gelegen, dan gevonden is geweest en dan terugbezorgd aan Niekje. Vanochtend hadden Sven en Anke hem aan de lijn. Die telefoon werkt toch? Intussen heeft hij een backup gemaakt van alle foto's die erop staan. Bernard die zegt trouwens, ik doe dagelijks automatisch van alles een backup. En dat is eigenlijk de boodschap voor iedereen. Maar Danny die voegt er nog aan toe, dat is echt wel heel straf. Want hij zegt, ik ben in juni de zee ingegaan met mijn telefoon. Het was ook een iPhone. In mijn zwemshort. En dat was toch wel helemaal fataal. Zeg, binnenkort terug Viva la Vida op je radio. We hebben heel even getwijfeld voor het programma op antenne kwam over de titel Get Lucky. Dat was ook even de mogelijke titel van Viva la Vida. Maar dan had dat wel geklonken als een kruising tussen, zo Get Lucky, tussen een datingbureau en de lotto of iets, hè. Veranderen zullen we maar niet meer doen, hè. Daft Punk krijg je nu samen met Pharrell Williams. Get Lucky.

0: ik kan u al een beetje geruststellen. Je moet niet de ganse nacht daarvoor wakker blijven. Waarvoor? Ja, voor zo'n geweldig gezinsticket om jezelf eens te gaan uitleven samen met drie anderen. Het kan jouw gezin zijn, het kunnen drie vrienden zijn. Dus in totaal vier tickets om een hele dag je rot te gaan amuseren in Sparks. Dat is allemaal hier bij Joe te winnen na vijf uur.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Bon Jovi Keeps the Faith en Cool and the Gang die plannen de celebration. Dat is eigenlijk het stappenplan dat jij nodig hebt voor dat Sparks gezin ticket. Straks na het nieuws van 5 met Emiel Wallijs. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De EU blijft ons helpen in de strijd tegen de natuurbrand in de Hoge Venen. Opnieuw verzet tegen het stadion van Club Brugge en de NAVO is klaar voor een Iraanse raketaanval. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin gezegd tijdens een persconferentie. Quentin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quentin.
4: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors. Ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wit mogelijk te maken.
3: Tot dit moment krijgt ons land nog hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis. Dat meldde de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmedy blijft wel open voor wie daar nog zou willen blijven. Er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. Zes mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning Matthijs Goderis reageert.
5: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier. Maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep, dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
3: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS een aanval op Iran opvoert. Je hoort defensie-expert Roger Hoese.
6: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Het is eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging. In de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa. En Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden. En op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
3: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Zonder handelen ook niet meer verder. En de Mexicaan Isaac Del Toro heeft de eerste etappe in de ronde van Duitsland gewonnen. Een proloog van 2 kilometer. Del Toro was amper 1 seconde sneller dan de Fransman Paul Magnier. Onze landgenoot Laurens Rijks werd derde. Del Toro is ook de eerste leider. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen, mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen krijgen we opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden. Dat is ook vrijdag het geval. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
0: Hey. heel druk op de weg. 10 files waar je meer dan 20 minuten verliest. Richting Antwerpen, E19, 43 minuten extra tussen Zemst en Rumst en ook 43 extra op de E313 tussen Herentals Industrie en Antwerpen-Oost. Op de E34, 41 minuten aanschuiven tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever en op de A12, 40 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de E17, tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 33 minuten. Richting grens Nederland, E314, een half uur erbij tussen Genk-Oost en grens Nederland door een ongeval. En richting Gent, E40 tussen Jabeek-De Haan en Oostkamp ook een half uur extra. Op de Brusselse buitenring, 28 minuten erbij tussen Diegem en Expo. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 23 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
7: Dit is Joe.
8: Met Anne van Elzen.

0: Zand allemaal als er wat te vieren valt. En liefst elke dag grote en kleine dingetjes. Cool and the Gang celebrations, maar toch, hè. Eerlijk is eerlijk, ieder huisje heeft zijn kruisje en bij sommige koppels gaat het ook wel heel moeilijk. In het tweede seizoen van het streamsprogramma Koppels in Crisis probeert relatietherapeute Jess Donkers te redden wat er te redden valt.
1: Dat is misschien erg om te zeggen, maar ik ga een dode plant geen water blijven geven.
2: Als ik erachter kom dat Kelly mij bedrogen heeft, dan mag ze weer naar een huisje verhuizen.
3: Hier ziet hij altijd de heilige uithangen. En vanaf dat hij buiten stapt, dan is hij een pras.
4: Doe jij maar alleen. Ik ben echt klaar met jou.
5: Was gewoon niemand.
6: Your simple brain was unable to comprehend the situation.
7: I don't like you to talk to her like that.
8: Yes, je hebt ook niks gest.
0: Ja, dat zijn natuurlijk ook niet de meest doordeweekse koppels die daar de revue passeren. Maar af en toe, ik heb er ook al naar gekeken, dan passeren er natuurlijk wel herkenbare problemen. Hoe zit dat nu bij jullie thuis? Vind jij, liefde is een werkwoord, je moet je blijven inzetten, eraan werken, praten. Of heb je zoiets van, met therapie dan ook eventueel? Of zeg jij, als het zoveel moeite kost en je er zo hard aan moet werken, dan wil dit eigenlijk gewoon zeggen dat het niet meant to be is. Ik zou het graag willen lezen in de Joe-app. Al dan niet anoniem, het is aan jou om daarover te beslissen. En straks vraag ik ook nog aan relatietherapeut Jess Donkers zelf in welke gevallen relatietherapie echt het verschil kan maken. Want soms is het maar één van de twee die er echt in gelooft. 12 de la noche.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Manu Chao en Me Gustas Tú. Zometeen het bloedmooie nummer Beautiful van Christina Aguilera. Ik vroeg daarnet aan jou, geloof jij erin of niet, relatietherapie? Want er is nu zo'n programma op streams, dat is ondertussen tweede seizoen, Koppels in Crisis, gepresenteerd. En ook als therapeute van dienst is Jess Donkers. Die gaan we straks eens even bellen, want ja, wanneer heeft het nog zin om al dan niet relatietherapie te doen? Maar ik vroeg ook eigenlijk me af, van, zijn jullie zo van de mening, goh, als je eraan moet beginnen werken en naar therapie gaan en zo, dat is toch niet de bedoeling, dan is het niet meant to be? Of heb je zoiets van, nee, je moet eraan blijven werken, al dan niet bij de therapeut. Patrick die zegt, verliefdheid is tijdelijk, dat gaat over na verloop van tijd. Mijn man zegt altijd, verliefdheid is een oogziekte. En Kenneth die zegt, liefde dat is inderdaad een werkwoord. Je kan elkaar alleen maar beter maken als de liefde waar is. Dan is het allemaal oplosbaar. Ook Mia die gelooft erin dat je er toch aan moet blijven werken, zoals zolang het kan. Jelke die stuurt nog, mijn man en ik zijn in oktober 6 jaar getrouwd. Nog niet in therapie geweest, omdat altijd nog altijd alles super gaat in onze relatie. We komen super goed overeen. En Evelien, die laat nog weten, wij praten over alles. Bij een woordeke duurt dat nooit langer dan 5 of 10 minuten. We gaan ook niet uren, dagen zwijgen tegen elkaar. Knuffelen elkaar regelmatig en zeggen regelmatig, ik hou van je. En we bedanken elkaar voor de huishoudelijke taken. Ah, dat vind ik mooi, vind ik mooi. Hier zit het allemaal goed, zegt Evelien. En dan een anoniempje, die zegt, 33 jaar getrouwd. Met dezelfde, het blijft wel werken en praten. En hoe ouder je wordt, hoe sneller je soms denkt van Ela, hier heb ik geen goesting meer in. Maar toch pakte u zelf dan opnieuw bijeen. Ga je toch opnieuw praten met elkaar, knuffelen en verder. Want aan de overkant ziet het gras in het begin misschien wel wat groener. Maar na een tijdje begint dat er ook weer helemaal dor uit te zien. Ja, en dan is er toch ook iemand die zich afvraagt van ja, kan je toch eens vragen straks aan Jess Donkers, zo moet ik het zeggen. Wat de signalen zijn om relatietherapie in te schakelen. Wanneer heeft het nog zin en wanneer ja, is het eigenlijk niet echt meer zinvol om er nog samen aan te gaan werken op de bank bij een therapeut. We vragen het dus straks aan Jess Donkers.

0: Tina Turner, die stelt zo meteen de diagnose. Typical male, mag je dat eigenlijk nog zeggen tegenwoordig? Ja, ik vraag het straks aan Jess Donkers.
1: Zee de Vos.
2: Ja, Limmis.
1: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
2: Ah, de honey mustard. En ja?
1: Zonnebril.
2: De zon.
1: De ribbekjes.
2: Hoe?
1: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Limmis.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
6: Yep. Info op telenet.be.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi. Altijd slim.

spreken over typisch mannelijk en typisch vrouwelijk. Mag dat nog? Of krijgen we dan op onze donder? Tina Turner was dit. Kreeg hier nog een bericht binnen, anoniem graag. Bij ons woont de schoonmama in en sedert die periode heeft onze relatie al serieus afgezien, stuurt iemand. Ik zie mijn echtgenoot doodgraag, maar ik voel het is niet meer hetzelfde als voor het komen inwonen. De privacy is weg, het onbezorgde en dan ook het intieme is een stuk minder. Hè. Het is opletten om niet gehoord te worden. Spontane knuffels worden moeilijker omdat we van al de rest al afscheid moesten nemen. Steeds meer en meer huidhonger. Ik stelde voor om in therapie te gaan, ook om te leren omgaan met de schoonmoeder. Maar mijn echtgenoot ziet dat niet zitten en vindt het niet fair tegenover zijn moeder. Maar het weegt zo zwaar op een tweesprong terwijl er nog graag gezien is. Ja, ik ga het straks eens vragen aan Jess Donker, relatietherapeut. Heeft het nut om dan al alleen te beginnen aan een soort van therapie? Of hoe pak je dat nu best aan? Ik weet het toch niet. Ik weet het

0: Alex Warren en Fever Dream. Mark Ronson die komt er zo meteen aan met Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Maar alsjeblieft, als je het toch kan voorkomen, doen we dat dan best wanneer, waar, bij de therapeut, ja of nee. Dat is allemaal voor straks na de hoofdpunten van het nieuws van 5:30, want die krijg je nu van Emiel Wallace. Goedemiddag, moet ik zeggen.
1: Ja. Goedemiddag. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin gezegd tijdens een persconferentie. Quentin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Op dit moment krijgt ons land nog hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De rechtbank zal onder meer moeten nagaan of de procedures en de wetgeving correct toegepast zijn. Club Brugge bevestigt dat het beroep geen impact heeft op de werken. Dit najaar zullen die dan ook officieel starten. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de beste in de massasprint en haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Timmerlier werd derde. Het was trouwens een volledig doorregende etappe. De vluchters profiteerden daar bijna van, want die werden pas in de laatste 700 meter ingehaald. Maar uiteindelijk was Milan dus toch de beste. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden.
0: 12 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. Op de richting Antwerpen is dat op de E19 tussen Zemst en Rumst 50 minuten extra. Op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 32 minuten erbij. Op de E313 ook 32 minuten tussen Herentals West en Borgerhout. Een half uur op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 21 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen West. Richting grens Nederland op de E314 tussen Genk Oost en grens met Nederland. Daar verlies je 35 minuten door een ongeval en tussen Wilselen en Aarschot een half uur ook door een ongeval. Op de ring rond Gent dan richting Destelbergen 35 minuten erbij tussen Gent Zeehaven en Heusden. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen West en Borgerhout en 22 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Richting Brussel E19 20 minuten aanschuiven tussen UZ Antwerpen en Mechelen Noord en op de Brusselse buitenring 20 minuten erbij tussen Grimbergen en Zelling.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: Dat klopt als een bus, hè. Nothing breaks like a heart. Dat doet verdorie heel veel pijn in gebroken hart hebben. Vooral als je niet begrijpt waarom het komt en als je er zelf nog niet klaar voor bent. Natuurlijk, Mark Ronson en Miley Cyrus waren dit goed. In het streamsprogramma Koppels in Crisis, dat is ondertussen het tweede seizoen, maar het eerste kan je ook bekijken, maar het tweede is pas gelost en al goed bekeken. Daar zien we hoe koppels vechten voor hun relatie. In de Joe-app komen er dan veel reacties binnen van mensen die zeggen van oké, liefde is een werkwoord, je moet blijven praten met elkaar of samen of bij de therapeut. Anderen die zeggen nee, als het een echte match is, dan moet het maar vanzelf gaan. Maar wat dus als het even vastzit, hè? We vragen het aan relatietherapeut Jess Donkers. Dag Jess, hoe gaat het?
1: Hi. Dag Anneke, goed. Mij gaat het echt heel goed.
0: Ook in de liefde dan, mag ik hopen. Want dan vraag ik mij af, relatietherapeuten, die hebben toch zelf een perfecte relatie? Of is dat ook moeilijk, gelijk bij iedereen soms?
1: Oh, ik zou zeggen, ik ben dagelijks bezig met de liefde. Dus ik ben zeer gefascineerd door de liefde. Dus het geeft mij wel een fijn gevoel. En uiteindelijk kan daar zeker een heel mooie relatie uit verder bloeien. Ja. Absoluut.
0: Ja. Zeg, de koppels die we zien in Koppels in Crisis, die komen vaak uit extremere situaties misschien wel. Als sommige mensen ernaar kijken, dat ze zich niet altijd direct in de koppels zelf herkennen. Maar de ik vind toch wel bepaalde zaken die ze meemaken in meer of mindere mate zijn herkenbaar. Wat kunnen we leren van hen?
1: Oh, ik denk uiteindelijk de situaties op zich dat die wel extreem overkomen. En dat heel begrijpelijk is dat mensen op die manier ernaar kijken. Maar ik denk dat het ook vooral gaat over de dynamieken die kenbaar zijn. Of bijvoorbeeld als er veel emotionele afstand is in een relatie. En dan merk je het ook bij Megan en Oliver. Dat is iets wat heel veel mensen denk ik heel herkenbaar vinden. Dus je hebt op zich wel wat zaken als je naar de koppels kijkt. Die mensen thuis ook wel in de zetel met hun partner kunnen bespreken en kunnen kijken van oké, is er misschien ook jaloezie bij ons? Is er ook bedrog bij ons? Wat zou er bij ons moeten gebeuren als er bedrog is? Dus ik denk dat de thema's aan zich wel heel interessant zijn om gewoon eens een keer binnen de huiskamer te bespreken en te kijken hoe dat je daar als koppel naar kijkt.
0: Het moment waarbij je de oortjes boven haalde, vond ik ook wel heel herkenbaar. De kat en de hond, hè, de kat die de ruimte, die in tijden van conflict ruimte nodig heeft en laat mij gerust en ik wil even op mezelf zijn, terwijl de hond die erachteraan blijft tippelen. En het feit dan dat je die oortjes aanreikte om eigenlijk de spanning, al een stuk spanning van die, of lading van die situatie te halen. Maar ik denk dat dat ook wel die dynamiek heel herkenbaar is. Maar wanneer weet je nu als koppel van, of wat is nu voor jou de grote alarmbel? Op welk moment zie je ze verschijnen, de koppels? In welk moment van het conflict?
1: Oh, ik merk toch vaak dat ze echt, als ze echt vastlopen, als ze echt merken van we kiezen nog voor elkaar, maar we weten eigenlijk niet meer hoe dat we met al de dingen die in onze rugzak zitten, dat we daarmee om moeten. En zijnde als dit zo blijft, gaan we dan wel samen blijven. En anderzijds merk ik ook heel vaak bedrog. Als dat is gebeurd in de relatie, dat je één gekwetste persoon hebt en zegt, jij moet met mij mee naar de relatietherapeut of anders stopt deze relatie. En weinig, en dat vind ik een beetje spijtig, mensen die al denken, oké, we willen gewoon elkaar beter leren kennen. We gaan eigenlijk via de therapeut, die vertaler tolk speelt, toch wel wat dieper in de relatie kunnen gaan en daardoor een veel meer, een sterker fundament kunnen zetten. Dus het is bijna meer in crisis, als er iets misloopt, dan krijg ik ze hier op de bank.
0: Maar als ik het dan goed hoor, lijkt het ook een goed idee om ook eens langs te gaan wanneer die crisis daar nog niet is of die urgentie daar nog niet is, om elkaar toch ook nog op een andere manier hier beter te leren kennen.
1: Ik vind dat absoluut wel. En er staat ook geen leeftijd op. Want uiteindelijk, je komt van een heel andere opvoeding. We hebben allemaal trauma meegemaakt. Dat is denk ik iets dat ons als mens verbindt. En hoe krijgen we dat uitgelegd? We hebben die taal niet geleerd. We kunnen niet altijd toelichten wat we voelen. En ik zeg ook, we spreken vaak over wat er boven de tafel gebeurt. Maar het gaat eigenlijk over wat eronder gebeurt. Dus die diepere behoeftes die we niet altijd kunnen benoemen. En dat is eigenlijk gewoon een taal. Dus als je nu een taalkursus zou komen volgen, er wacht ook niet op tot bewijzen van spreken wanneer dat het niet anders kan. En dat kun je ook van zeggen, we gaan het hier op voorhand doen en daardoor gaan we veel beter kunnen matchen of veel beter situaties kunnen aanpakken, waardoor je ook veel minder littekens of wondes in een relatie brengt.
0: Vaak is het ook wel zo, Jess, dat een van de twee wel naar een therapeut wil, maar de ander er niet voor openstaat. Ik heb hier ook zo'n berichtje binnengekregen van iemand bij wie de schoonmama is komen inwonen. Zij ziet het absoluut niet meer zitten op deze manier, ondanks dat de liefde nog groot is, maar ze krijgt haar partner niet mee. Is het dan nuttig voor haar om toch alleen te komen?
1: Het kan zeker nuttig zijn, omdat er is ook een reden waarom dat dan moeilijk is voor haar. En als ze bij zichzelf kan gaan kijken, kan ze ook anders in die situatie gaan staan. Omdat concurreren tegen uw schoonmoeder, dat is eigenlijk ja, een andere loyaliteitsdynamiek. Dus als je dat meer gaat begrijpen, ook waarom dat uw partner misschien die keuze maakt om... zowel voor beide vrouwen te kiezen, kan het ook zijn dat je minder ook in dat conflict meegaat en dat je eigenlijk vooral gaat zien van waarom doet dat bij mij pijn? Triggert dat misschien iets van mij van vroeger? Anderzijds is het natuurlijk wel heel interessant, als de ene in beweging komt, ja, dan gaat de andere ofwel mee moeten, ofwel niet mee kunnen en kan dat wel tot een breuk leiden. Dus ik zou eerder adviseren aan mannen die niet mee willen, probeer toch eens één sessie, wees nieuwsgierig en dan daarna pas eigenlijk een oordeel te vellen.
2: Oké, super bedankt Jess voor al deze nuttige, goede raad. Fantastisch, dankjewel dat we jou even mogen bellen. Komt er nog een seizoen 3 ook of komen er nog andere dingen waar we naar uit kunnen kijken met jou?
1: In oktober komt er een boek aan, dus dat gaat eigenlijk ook over relaties met een titel Hechten of Vechten. Dus dat gaat eigenlijk ja, volledig over die thema zijn dat we eigenlijk een beetje kunnen leren van in plaats van tegen elkaar te vechten, van hoe kunnen we echt in die verbinding gaan. Dus dat is eigenlijk iets wat ik heel belangrijk vind. Samen met een seksoloog heb ik de boek gebracht, dus we nemen mensen echt mee ook in de praktijk. En wat het derde seizoen betreft, ja, we duimen, we hopen, maar we moeten nog eventjes geduld hebben vooraleer we feedback krijgen. Ja. Dus we blijven positief.
2: Hechten of vechten? Ik zou wel maar de mogelijkheid voor een pre-order lanceren, want ik denk dat het nodig is. Jess, heel veel succes daarmee. En wie weet horen we elkaar in oktober dan nog eens terug. Goed?
1: Salutjes. Zou heel fijn zijn.

0: had ook een sport in een plaat kunnen zijn. Run to You van Bryan Adams. We hebben de voorbije dagen al gesurfd met de Beach Boys. Dat was gisteren, denk ik. En wat was het nu weer maandag? Ah ja, Bicycle Run van Queen om te gaan fietsen. Welke sport er straks nog voor 5 uur is dat dan verstopt zit in de plaat? Als jij die doorstuurt in de Joe-app, dan maak je kans op dat gezinsticket voor een dagje Sparks. Dat is voor na Ziggy Marley en de Melody Makers en dit.
1: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat klinkt als een extra sappige deal.
5: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.

al 3 dagen ondertussen is het afkicken van dat heerlijke zomerse weer dat we gehad hebben. En het blijft nog de rest van de week grijs en grauw, maar je hoeft niet te treuren, want de remedie is voorzien waarmee je instant happy kan worden. Een dagje met het ganse gezin naar Sparks. Dat is indoor sporten eigenlijk. Echt, dat is superplezant. Je hebt er een in Gent, je hebt er een in Antwerpen, in Hasselt. Binnenkort gaat er ook eentje open in Utrecht. Je kan daar je innerlijke Robin Hood naar boven halen met pijl en boog. Een poging doen om even sexy te roeien als Bart Lemmelijn of

De nummer natuurlijk van Clouseau. Je hebt nog heel even de tijd om het door te sturen in de Joe-app. En dat voor een ganse dag in zo'n indoor sportpretpark. Dat is bij Sparks te doen in Gent, Hasselt of Antwerpen.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Billy Ocean die slaat straks alle romantische tussenstappen over Get Out of My Dreams and Into My Car. En Shaggy die heeft alvast zijn alibi klaar. It wasn't me, na het nieuws van 6 met Emile Wallace. Goedenavond.
2: Goedenavond. Ons land zal hulp krijgen. Blijven krijgen liever in de strijd tegen de bosbranden. 6 buren trekken naar cassatie tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. En Jonathan Milan is de sterkste in de openingsrit van de Renewi Tour. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
3: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele, vele tractors. Ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wit mogelijk te maken.
2: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis. Dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmedy blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. Er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning Matthijs Goderis reageert.
4: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
2: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS zijn aanvallen op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoessen.
5: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Het is eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging, in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa en Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
2: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer verder. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de beste in de massasprint. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Merlier werd derde. Milan is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
1: En 11 files op onze snelwegen waar u meer dan 20 minuten aanschuift. Op de Antwerpse ring richting Nederland 52 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Antwerpen E19 43 minuten tussen Zemst en Rumst. Op de A12 een half uur tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En 27 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 21 minuten op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten. Richting Grens Nederland. E314 tussen Genk-Oost en Grens Nederland een half uur. 26 minuten zijn dat tussen Wilselen-Dorp en Aarschot. Richting Brussel op de E411 tussen Rosière en Jezus-Eik 23 minuten. Op de A12 tussen Wilrijk-Valaar en Kleidalaan komt de Steenweg 21 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Expo 23 minuten.
6: Dit is Joe.
7: Met Anne van Elzen.

Evans en Billy Ocean, Get Out of My Dreams and Into My Car. En heel goed nieuws voor Emma uit Gerardsbergen. Inderdaad, dansen was de sport die niet zo verstopt zat, heel aanwezig was in het nummer van Clouseau en Dans. Dus dat gezinsticket om je eens volledig een hele dag lang te gaan uitleven in Gent, Hasselt of Antwerpen bij Sparks, is bij deze de deur uit voor vandaag.

0: was me.
1: Hoe luider dat je dat roept, hè? Hoe verdachter dat je maakt. Hè? De roeper is toch altijd de poeper. Hè? Shaggy, it wasn't me. Vanochtend hebben Sven en Anke iets gloednieuws aangekondigd op onze Joe-app. Helemaal bovenaan, rechts in het hoekje. Daar zie je namelijk het symbooltje staan van jouw wekker. Of een wekker, en dat kan jouw wekker worden. Dus te zeggen, je kan legaal wakker worden, bijvoorbeeld met Sven en Anke. Of ook met de zachte, mooie, zwoele stem van Heidi. Of ik heb ook iets ingesproken, voilà, dat klinkt zo. Goedemorgen, het is Anne. Tijd om wakker te worden. Ja, ook jij die nu met één oog open probeert te berekenen hoeveel keer je nog kan snoezen. Het antwoord is nul. Kom uit dat bed, zet Joe op en begin dan uw dag. Je hoeft nog niet direct goed gezind te zijn. Koffie krijgt ook even tijd om te pruttelen. Toch ook altijd raar om mijn stem te horen, hè? Echt waar, dat blijft eigenaardig. Maar ik weet dat ik de gsm van de oudste dochter June, zodra ze terug is uit Frankrijk, ga ik die telefoon pakken, de Joe-app installeren en deze wekker installeren.
2: Goedemorgen. Opstaan. Goedemorgen. Opstaan. Goedemorgen.
1: Dat is om bang te krijgen.
2: Opstaan. Goedemorgen. Opstaan. Goedemorgen. Opstaan.
1: Ah, ik ben blij dat Stijn Smets eindelijk mijn taak overneemt. Merci, Stijn. Maar dus in ieder geval wakker worden met ons kan vanaf nu.

0: Maar die Joe-wekkers, die komen echt wel tot leven hier in de Joe-app. Goed, voor mijn jongste zoon stuurt Marita nog, want hij is zo moeilijk uit zijn bed te krijgen. En hij blijft zo graag snoezen tot het laatste minuutje. Ja, ik moet ook echt, denk ik, 10 keer de kamer binnenlopen van de oudste dochter om te zeggen... Oei, sorry, wacht, hè. Om te zeggen van, kom aan, opstaan, het is nu echt tijd om je aan te kleden enzovoort. Maar Petra zegt, ik denk dat ze niet content gaat zijn met die wekker. Oké, straks geluk zonder bijsluiter, dat krijgen we, want we blikken terug op de passage van Janica Zaltzis in Viva la Vida. Op die van Madison van Milk Inc. staat maar 1 ernstige bijwerking. Oncontroleerbare dansdrang, dat is voor zometeen.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
2: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.

0: Alanis Morissette en Thank You. Vanaf 6 september, dan mag ik het weer doen. Een hele reeks namen toevoegen aan mijn gastenlijst van Viva La Vida. Het programma waar je rustig mee kan wakker worden op zondag voormiddag. Nadat je natuurlijk ietsje feller bent wakker gemaakt door onze Joe Wekker. En tot die tijd, tot 6 september, tellen wij hier samen af met een terugblik op enkele fijne gasten van het vorige seizoen. En vandaag doen we dat met de allerliefste Jani Casaltis. Dat is echt, echt een schat, hè. Die vertelde heel openhartig trouwens over zijn coming out en hoe dat verlopen was bij zijn ouders.
1: Een gesprek kon ik niet voeren met mijn ouders als ik mijn coming out deed. Uh-huh. Dat is ook heel raar, hè. Ik wist dat ik hun kind bleef. Hè. Uh-huh. Maar als kind zelf, en ik vind ook dat de jongeren dat niet moeten voelen, maar uh-huh. Ik had dat wel, wil je ouders nooit pijn doen. Uh-huh. Dus dat was nummer 1 bij mij. Van oei, ik ga mijn ouders pijn doen. En vooral omdat die net zo goed waren voor mij. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Dus dat was dubbel zo erg of zo. Omdat die deden alles voor mij, zo lief voor mij. Ik kreeg alles. Allee, we kregen wat we konden krijgen. En dan moet jij zo wat... Toen voelde dat zo aan, want absoluut niet. Ik wil heel voorzichtig met mijn mm-hmm. woorden zijn. Ik was toen kind. Mm-hmm. Voelde dat aan alsof ik mijn ouders zo pijn doe en vernederen. En mm-hmm. dat was heel, heel moeilijk. Mm-hmm. Dus heb ik een brief geschreven en ben ik weggegaan. Mm-hmm. En mijn papa kon toen niet met mij babbelen. Dat heeft heel lang geduurd. Zo'n 2 jaar mm-hmm. heeft dat geduurd. Ik ben nooit boos geweest op hem. Nee. Nooit.
0: Moet mij even excuseren voor al die... Dat is een werkpuntje voor komend seizoen om dat niet meer te doen. Maar oké, goed. Ah, dat mooie verhaal van Jani, dat eigenlijk wel een beetje bitter klinkt nu op dit moment. Want hij heeft dan 2 jaar niet met zijn papa gesproken. Maar, gelukkig is wel alles heel goed gekomen.
1: Je weet echt, als je ouders van je ouders, dat je van je ouders... Ik kan dat niet anders uitleggen. Dus ik wist, die houdt zoveel van mij, die weet gewoon niet...
0: Hoe dat hij hiermee moet omgaan nu.
1: En dan is zijn vader gestorven. Mm-hmm. En ik ben niet naar de begrafenis gegaan, omdat ik dacht, dat is voor mijn vader dat ik niet ga. Hè. Ik ben nooit naar het graf geweest van mijn opa toen niet. Uh-huh. Dan zaten we in het huis in Griekenland en dan was het al goed gekomen tussen ons. Uh-huh. En dan zei mijn pa, stap in de auto. Ik zeg, oké, we gaan naar het graf van uw opa.
0: Oh.
1: Ja. Maar dat was 5 uur rijden.
0: Een lange rit, goed gebabbeld.
1: En ik zeg, papa, moet ik niet rijden? En zeg, nee, ik breng je naar het graf van mijn opa.
0: Oh.
1: En daar hebben we zo'n goed gesprek gehad. Mm-hmm. En dan was zo alles terug rond. En dan stonden mm-hmm. we samen voor zijn vader aan het graf.
0: Oh. En afsluiten doe ik bij Viva La Vida altijd met de plaat die mijn gast mag kiezen. Bij die van Jani moet je je inbeelden dat hij met zijn nektapijtje in zijn Opel Cabrio door de wijk rijdt. Want dat is blijkbaar exact wat hij deed op deze Vision of Love van Mariah Carey.

0: Mariah Carey, Vision of Love, de Viva la Vida plaat van Yannick Azaltzis. Rick James komt er zo meteen aan met Super Freak. Eerste hoofdpunten van het nieuws van 6:30 van Amy Wallace. Goedenavond.
1: Goedenavond. Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders, of evenveel als de vorige flitsmarathon in april. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Daarbij zou die de raad onderzoek nog wat er precies is gebeurd. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Tim Merlier. Milan is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden.
0: En nu de files waar je meer dan een kwartier verliest. Dat zijn er 10 in totaal op de Antwerpse ring richting Nederland liever. 48 minuten daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 24 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen E17, 38 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West en ook 38 op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E34, 24 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. 23 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12, 17 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord en 16 tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Richting grens met Frankrijk op de E17 aanschuiven tussen De Pinte en Kruishoutem, 17 minuten daardoor een ongeval en een kwartier op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welrijkende Dreef.
2: Dit is Joe
3: met Anne van Elzen.

0: meteor niet nodig. Ja, Claude heeft duidelijk binnengekeken. Die heeft het gezien, hè, hoe Stijn en ik even aan het swingen waren daar net op de muziek. Maar dat zwiert mij naar achter. En ja, ben ik niet meer zo flexibel als vroeger. Hè. Bijna verschot in mijn rug. Maar ik kan dat er straks weer helemaal uitdansen. Want onze zomermix die komt eraan. En ook Laura Branigan met Self Control. Dat is voor na dit.
1: Het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Feesten begint in een Stijlaarts badkamer.
6: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
1: Ben ik jarig?
6: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
1: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
6: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
1: Oh.
5: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
7: Happy birthday to you.
5: Renoveert uw badkamer.
1: Hier in Temse.
6: En in Roeselare.

zijn daar ook niet altijd zo goed in die self-control. Zolang als het wat plezant blijft, is het goed, hè. Maar dat plannenknieën van Laura Branigan, dat is zwaar gedoemd om te mislukken, want... Ja, onze zomermix die staat klaar. Hè? Met, laten we zeggen, een stuk of 3 opblaasflamingo's. Ook een samba-fluitje erbij, kan ik alleen maar zeggen. Lieve vrienden, ramen open en gêne buiten voor onze zomermix. En dan mag je dat gevoel ook vasthouden straks.

0: Sollicitatieplantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea. Dit is
2: jou. De zomer is even op vakantie vandaag, maar geen nood. De muziek bij Joe klinkt heel zonnig. Roxette, Sister Sisters en Doe Maar komen eraan. Eerst nog het nieuws van 7 en dat krijg je van Emiel Wallais. Goedenavond, Emiel.
3: Goedenavond. 49.000 bestuurders reden te snel bij de vorige flitsmarathon. De brandweerman die de gasexplosie in Brussel niet overleefde, krijgt een staatsbegrafenis. En Jonathan Milan is nipt de snelste in de Renewy Tour. Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders, of evenveel als de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Amberger van de federale politie.
4: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
3: Opvallend, de politie betrapte in Destelbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50, die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen buiten levensgevaar. Daarbij het auditoraat onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. En de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste etappe in de Renewy Tour gewonnen. Milan was de beste in de massasprint. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Merlier werd derde. Milan is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
2: Oh la la la, het regent nog eens en daar zijn de files weer. 17 staan er om dit moment in ons land. In 8 daarvan verlies je 10 minuten of meer. Het zijn die je nu van mij krijgt. Ik begin op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Zuid. Daar moet je er 30 minuten bij rekenen. Komt door een ongeval met een vrachtwagen waardoor 2 rijstroken zijn versperd. En ook nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West plus 20 minuten. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West plus 26 minuten. E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst 25 minuten erbij. E34 richting Antwerpen tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever plus 23 minuten. En de laatste richting Antwerpen, E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 10 minuten erbij. Dan gaan we naar de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem plus 12 minuten. En de laatste die staat op de E313 richting Hasselt tussen Wommelgem en Massenhoven. Daar komen er 11 minuten bij door een eerder ongeval, maar dat is net afgehandeld. Dus die file die gaat snel oplossen.
5: Dit is Joe
6: met Stijn Smits.

En met Roxette verklaar ik deze woensdagavond officieel voor geopend. Niks dan goede muziek heb ik trouwens voor je. En natuurlijk ook weer 4 filmtickets. Movie Match komt eraan. En het is vandaag een heel gemakkelijke opgave. Dus zeker eens meespelen zo meteen. Verder heb ik een nieuwe lading popnieuws. Een spannende One Hit Wonder Battle. En we keren terug naar het jaar 2000.

De Scissor Sisters op deze regenachtige woensdagavond. I don't feel like dancing. Dat is dan wel jammer, want we gaan net heel veel nummers draaien nog waarop je kunt dansen. Zeg, de zanger van de Scissor Sisters, Jake Shears, die zit trouwens ondertussen ook in de filmbusiness. Hij gaat namelijk voor de eerste keer een film produceren. Die zal Tinderbox heten en het gaat over een brand in een bar in 1973 in New Orleans. Een brand die waarschijnlijk aangestoken was en waarbij 32 bezoekers toen omkwamen. In de film zal trouwens ook heel veel muziek zitten die gemaakt is door die zanger van The Scissor Sisters. Zometeen gaan we het energy level een beetje opkrikken. Evelyn Thomas, een high energy.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
7: Let us see you shine.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
9: Oh, ons cv-fotoboek is er.
10: Mag ik eens kijken?
9: Wauw. Oh, weet je dit nog?
10: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
11: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.

0: Ja, high energy, dat krijg je zo niet meteen van dat grijze weer van vandaag. Bert, die zit dan op een betere wei. Die stuurt net in de Joe-app zonnige groetjes uit Saint-Tropez, Stijn. En er steekt er een foto bij van een zonovergoten Middellandse Zee. Ja, dat kan ik snappen dat je daar energie van krijgt, Bert. Waar ik dan met zo'n weer als vandaag weer energie van krijg, is een goede film zien in de bioscoop. Al is het nu alweer een paar weken geleden.
1: Movie Match.
0: Dus misschien moet ik zelf ook eens meedoen met Movie Match. Want ja, ik doe hier mijn kleine bioscoop weer open. Ik heb zoals altijd maar één zaal en elke avond speel ik daar één film. Of toch tenminste een hit uit één film. En het is aan jullie om te raden welke film dat is. Als je het antwoord kent, stuur het me dan in de Joe-app. En met een klein beetje geluk belont de computer jou met 4 filmtickets voor een film naar keuze. En er zijn wel een paar toppers die op dit moment spelen in de bioscoop, dus je kunt ze waarschijnlijk goed gebruiken. De opgave van vandaag is niet echt heel moeilijk. Het is niet meteen de titel van het nummer komt niet uit de film, maar je gaat het nummer denk ik wel herkennen en je gaat denk ik ook wel kunnen raden uit welke film het komt. Klinkt allemaal heel cryptisch, maar hier is de opgave van vandaag.
1: Action! Movie Match.

0: Iris en Google Dolls is gebruikt in een film. De vraag was alleen welke film dat dan precies is. En Bart uit Tienen, die wist het antwoord. Bart, wat had je gestuurd?
1: City of Angels.
0: City of Angels, inderdaad, dat was het juiste antwoord. Mooie film uit 98 met onder andere Nicolas Cage en Meg Ryan. Ooit gezien die film?
1: Absoluut. Ja. Wel even geleden al.
0: Ja, ja, hij is dan ook uit 98. Maar goed, hij komt regelmatig nog wel eens op tv, dat is waar. Zeg Bart, heb je gewerkt vandaag of heb je een dagje verlof gehad?
1: Ik had een vrijdag vandaag.
0: Oei, en dan met zo'n weer?
1: Ja.
0: Oké,
1: ja.
0: Maar heb je hem nuttig kunnen invullen, die vrije dag?
1: Absoluut.
0: Oké, dat is belangrijk.
1: Huishouden gedaan, geen probleem.
0: Dat is belangrijk, moet af en toe ook gewoon gebeuren. En binnenkort kun je een beetje uitpuffen, want je krijgt van mij 4 filmtickets omdat je het juiste antwoord had en de computer jou eruit gepikt had. Veel plezier ermee, hè? Dag Bart.
1: Super, bedankt.
0: Dag. Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Heb ik nog altijd zoveel files als daar straks? Nee, het zijn er een pakje minder. 6 staan er op dit moment nog op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar komen er 40 minuten bij. Dan de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rumst plus 20 minuten. En de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anne-Linkeroever een kwartier extra daar. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-West 21 minuten erbij. En dan staan er ook nog 2 op de Brusselse ring. Eerst de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette een kwartier extra. En dan nog eentje op de buitenring tussen Stroombeek-Bever en Jette. Daar moet je er 5 minuten bij rekenen.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Milo en Howling at the Moon bij Joe. Vandaag won Bart de filmtickets dankzij City of Angels. En morgen, dan is het misschien aan jou, want dan zoeken we een andere film uit de 90s met opnieuw Nicolas Cage in de hoofdrol. Zometeen krijg je hier bij Joe nog Kurt Nielsen en She's So High. Oh, dat is lang geleden. En Frans Gall, Ella Ella, ook altijd leuk om die te spelen. Eerst weg naar de dans.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benje.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur.
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
5: Kom dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Code Yellow!
8: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Oei, dan moet ik rap zijn.

De hits en de classics die er echt toe doen, die hoor je hier bij Joe. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, zoals deze France Gale en Ella Ella. Het is nog volop grote vakantie. Sommige mensen die zijn al op vakantie geweest, anderen moeten nog gaan, zoals ik. En sommigen zijn op dit moment op vakantie. Zo ook Jim Kerr van The Simple Minds. Die heeft dit jaar Taormina op het Italiaanse Sicilië als vakantiebestemming gekozen. Ik ben er ook eens een keertje geweest. Heel romantisch stadje, zo wat hoger op een berg, met dus hele mooie uitzichten. Uitzichten waar Jim Kerr van The Simple Minds dus op dit eigenste moment van aan het genieten is. Je krijgt The Simple Minds hier nog eens bij Joe met

Niet horen, mijn stem wel, nu op Joe uiteraard, maar ook 's morgens als je wakker wordt. In de Joe-app kun je namelijk ook een wekker installeren, zodat je kunt wakker worden met je favoriete Joe-DJ. Dat kunnen Sven en Anke zijn, of Heidi, of Anne, of zo. Of ik natuurlijk. Moet je maar eens uitchecken, helemaal rechts bovenaan in de Joe-app.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Er viel op deze grijze woensdag toch heel wat popnieuws te rapen. Je hoort het zo meteen hier bij Joe. En Paul King krijg je ook nog met Love and Pride. Bijna 1 over 8. Nieuws krijg je van Emiel Wallijs.
2: Goedenavond. 49.000 mensen reden te snel bij de vorige flitsmarathon. De brandweerman die stierf bij een gasexplosie in Brussel krijgt een staatsbegrafenis. En FIFA-voorzitter Infantino verliest opnieuw wat steun. Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders, of evenveel als de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
3: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
2: Opvallend, de politie betrapte in Destelbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen buiten levensgevaar. Daarbij het auditoraat onderzoekt nog wat er is gebeurd. En 1 van de 8 vicevoorzitters van de Wereldbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft, onder meer door de gebeurtenis op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA, de Europese Voetbalbond, ook al om het ontslag van Infantino geëist. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met wat onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag, zaterdag wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
1: 2 files staan er op dit moment nog op onze snelwegen. Eentje op de E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Daar komt er een kwartier bij. En de tweede die vind je op de E19 tussen Mechelen-Noord en Rumst. Daar moet je er nog 5 minuten bij rekenen.
4: Dit is Joe.
0: Met Stijn Smits.

Talking, een van de eerste MTV-VJ's van MTV Europe. Love and Pride kreeg je nog eens van hem. Zometeen heb ik ook nog een stevige scheut popnieuws voor je, met natuurlijk aandacht voor het overlijden van de drummer van ZZ Top. Maar ik heb het ook nog over de Village People. Uit die band is ook iemand overleden en de doodsoorzaak is nu vandaag bekendgemaakt. En het is niet alleen maar treurnis in het Joe Popnieuws, want er is ook heugelijk nieuws voor Reggie.

0: Japla, wat een geweldige band blijft dat toch. Toto kreeg je hier bij Joe en Hold the Line.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is woensdag 19 augustus. Dit is het Joe Popnieuws met duidelijkheid over het overlijden van een van de leden van Village People. Reggie op een roze wolk en de jammere dood van de drummer van ZZ Top.
1: Joe Popnieuws.
0: Want Frank Beard, de drummer van de iconische rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd helaas overleden. Hij stierf in het bijzijn van zijn familie op zijn eigen ranch in Texas. En daarmee is er nu nog maar één origineel lid van ZZ Top in leven. Je weet dat ZZ Top de rockgroep is met de mannen met de lange baarden, maar die net overleden Frank Beard was ondanks zijn naam Beard toch de enige zonder lange baard. ZZ Top is op dit moment trouwens op tournee. Frank Beard speelde daar ook nog mee tot een paar weken geleden. Toen is hij naar huis gegaan. Waarschijnlijk omdat hij dus gezondheidsproblemen had. Dus iemand had hem al vervangen. Een aantal concerten van de huidige tournee van ZZ Top zal geannuleerd worden. Maar blijkbaar is het toch de bedoeling om de draad al redelijk snel op te pikken. Omdat Frank dat ook zo zou willen, aldus de band.
1: Joe Popnieuws.
0: En de doodsoorzaak van Victor Willis, de zanger van deze discogroep Village People, is bekendgemaakt. Hij bleek aan leverkanker te lijden. Willis, die de politieagent en de officier speelde in Village People, overleed al eind juni. Maar de doodsoorzaak was onbekend tot vandaag, want zijn weduwe heeft dat nieuws nu meegedeeld.
1: Nieuws.
0: En niet alleen maar treurig nieuws, er was ook goed nieuws vandaag in de popnieuwswereld. Allee, toch min of meer goed nieuws, want Reggie Pinkston en zijn vrouw Crystal zijn opnieuw in verwachting. Dit keer van een tweeling, dat maakte het koppel zelf bekend. Nu, ik zei min of meer goed nieuws, want oorspronkelijk was Crystal zwanger van een drieling, maar één kindje hebben ze onderweg verloren, helaas. Reggie en Crystal die schrijven op sociale media dat ze ontzettend dankbaar zijn voor de twee kleintjes die goed blijven groeien, maar dat het verlies van het derde kindje hen natuurlijk ook erg zwaar valt. Nu, met de komst van die tweeling breidt hun samengestelde gezin straks uit naar maar liefst 6 kinderen. Dat wordt dus een busje huren als ze met z'n allen op vakantie gaan.
1: Joe Popnieuws.

Queen en dat zalige I Want To Break Free. En het was een beetje van hip hip hoera bij Queen vandaag, want hun bassist John Deacon is jarig. Hij wordt er vandaag 75. Zometeen bij Joe nog Akka Akka Tutut met Kylie Minogue. De Locomotion komt eraan. Eerst nog deze van de Backstreet Boys.

ook 4 top 20 hits in 1 jaar in ons land. Waarvan deze er eentje was, The Locomotion. Zeggen One It Wonder zijn, dat is toch een klein beetje zoals één keertje in een Ferrari mogen rijden en daarna alleen nog maar met een Lada mogen rondbollen. Zo meteen steek ik weer 2 van die One Hit Wonders in een battle. Eerst nog The Scabs.

Wat een goede muziek is er toch ooit in ons land gemaakt. The Skeps and Hard Times. One Hit Wonder Battle. Ik heb zo net even naar het Rode Kruis hier in Vilvoorde gebeld om te checken of hun bloedvoorraad wel op peil is, want dat zou wel eens nodig kunnen zijn. Aangezien er in de Joe-app weer een gevecht gaat losbarsten. In elke hoek staat een One Hit Wonder en jullie mogen bepalen welke het overleeft en welke knockout wordt gemapt. In de linkerhoek kun je deze vinden. Outlandish en Aisha, oorspronkelijk van Galette, en die scoorde er al een hit mee in 96. Maar een paar jaar later, in 2003, toen deed de Deense band Outlandish dat nog eens over. En zij geraakte zelfs in de top 10 met die Aisha, iets wat Galette niet was gelukt. Maar het bleef echter helaas maar bij één hit voor die Outlandish. En in de rechterhoek staat deze. Suavemente is flamme. En ook dit is eigenlijk een cover van een hit uit Puerto Rico. En ook deze versie van Paul Kles, dat klinkt heel Zuiders. En toch komt die Paul Kles gewoon uit Duitsland. Eén hit scoorde hij. Dat was met deze Suavemente. Welke wil je horen? Je kunt kiezen in de Joe-app. De Joe-app open doen. En bovenaan bij One Hit Wonder Battle je favoriete plaat aantikken. En de plaat die wint, die draai ik zo meteen nog eens voluit.

0: Ik heb twee favoriete platen van Lionel Richie. Dat is Dancing on the Ceiling en deze. All Night Long hoorde je hier bij Joe. En wat je zo meteen hoort hier bij Joe, dat lag in jullie handen. Het was de One Hit Wonder Battle in de Joe-app. Twee platen met een iets of wat zomers kantje eraan. Op elk op hun manier. Outlandish met Aisha stond in de linkerhoek. In de rechterhoek Paul Kless en Suavemente. Het was een klein beetje Denemarken tegen Duitsland in de Joe-app. De winnaar, redelijk overduidelijk, 74% van de stemmen. Met gevolg de verliezer, 26% van de stemmen. Maar welke van jullie twee hebben jullie nog eens een draaibeurt gegund? Is het Outlandish met Aisha of Paul Kless met Suavemente? Met 74% van de stemmen is dit de winnaar.
1: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

Toch wel een van die ultieme 80s tegelplakkers. The Bangles en Eternal Flame. En de zangeres van The Bangles, Susanna Hoffs, die brengt binnen een maand een nieuw soloalbum uit. The List, zo zal dat album heten. En gisteren heeft ze een nieuwe single op de wereld losgelaten. En die klinkt zo...

klinkt nog altijd hetzelfde. Zij zelf dan, de muziek is een klein beetje frisser tegenwoordig. Dus This Island, zo heet die nieuwe single van Susanna Hoffs, de zangeres van The Bangles. 18 september, dan komt het nieuwe album van Susanna Hoffs uit. Zometeen hier bij Joe een 80s classic pure song, In Excess en The Original Sin. Maar nu eerst

Racem Hits hebben die gescoord van NXS. En ze zijn eigenlijk allemaal even goed. The Original Sin hoorde je nog eens. Zeg, je hebt het als artiest helemaal gemaakt als er een stambeeld van je gemaakt wordt. Of als er een straat of een plein naar je genoemd is. Rihanna, die is die beurt, die is die eer te beurt gevallen. In Barbados, waar ze geboren is, is er een Rihanna Drive. En ze heeft onlangs haar kinderen ook eens meegenomen naar die plek. En ze heeft er een leuke foto van op haar Instagram gezet. Dit is Rihanna nog eens hierbij.

0: zometeen bij Joe.
1: I feel like a woman.
2: Shania Twain die heeft nog altijd een identiteitscrisis. Man, I feel like a woman krijg je zo meteen. En het is ook nog van Hup Holland Hup straks, want Frank Boeien...

0: En straks springen we 26 jaar terug in de tijd naar het eerste jaar van het nieuwe millennium 2000. En we springen na het nieuws ook nog even naar de 80s. Dat doen we met Bronski Beat en Small Town Boy. Maar eerst dus nog de feiten van de dag. Nieuws van 9 met Emiel Wallais.
1: Goedenavond. 6 agenten raken gewond bij incidenten in Limburg. Opnieuw een bosbrand in Madrid. En FIFA-voorzitter Gianni Infantino verliest opnieuw steun. In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-Regio Hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Dorien Baans van de politie Limburg-Regio Hoofdstad.
2: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs een 16-jarige verdachte bij. En in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht. Dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
1: Sinds begin dit jaar werden al 22 PV's opgesteld voor agressie tegen politie-inspecteurs. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om de brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in vlammen op. En een van de 8 vicevoorzitters van de Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor de FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief zegt hij onder meer dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft, onder meer door de gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. En de man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino geëist. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

klonken de 80s. Bronski Beat en Small Town Boy. En die van Bronski Beat, die hadden iets te vieren. Hun album Truth Dare Double Dare is 40 jaar jong geworden en dus wordt het opnieuw uitgebracht, helemaal digitaal opgekuist voor die gelegenheid. En over jarige platen gesproken, Eyes Wide Open, het succesalbum van Snow Patrol, met daarop bijvoorbeeld Chasing Cars en Shut Your Eyes, dat is dan weer 20 geworden. En om die verjaardag te vieren, is dat album nu voor het eerst uitgekomen op vinyl en dubbel vinyl. En morgen dan geef ik daar een paar exemplaren van weg. Dat is voor morgen. Voor nu, Michel.

Shania Twain. Zometeen gaan we samen weer grasduinen in de muzikale geschiedenisboeken. Deze keer gaan we naar het jaar 2000. Toen kwam er een heel mooie film uit over een jongetje uit een arbeiderswijk die graag balletdanser wilde worden. Quizvraag van de dag. Hoe

0: Je avond klinkt zoveel beter met Joe op je radio. Kim Wilde kreeg je en Kids in America.
1: Het hitarchief.
0: En vandaag halen we in het hitarchief de map met daarop 2000 weer boven. Dat was het jaar dat George W. Bush werd verkozen als president van Amerika. Maar niet nadat er dagenlang onduidelijkheid was over wie nu werkelijk had gewonnen, Al Gore of George W. Bush. Honderdduizenden stemmen moesten toen herteld worden in Florida, weet je dat nog. Maar na veel vijven en zeven, meer van mij, na veel vijven en zessen werd dan toch George W. Bush als winnaar aangewezen. 2000 was ook het jaar dat de geweldige film Billy Elliot in de cinema kwam. Je weet wel, dat vertederende verhaal van dat kleine jongetje met dat korte broekje uit een arbeiderswijk die heel graag balletdanser wilde worden. Aminata, Joanna en Claude die wisten dat onder andere nog in de Joe-app. Maar wat gebeurde er in de charts in 2000? Hoe zag de top 3 er exact 26 jaar geleden uit?
2: Wel,

0: hoogdagen van de originele K3. En kijk, die hoogdagen voor de originele K3 zijn eigenlijk altijd gebleven met al die uitverkochte reunieconcerten die er een tijdje geleden geweest zijn. In 2000 stonden ze op dit moment op nummer 3 met Alle Kleuren.
1: Nummer 2.
0: Hij zong dan wel in het Spaans, maar hij kwam gewoon uit Nederland. Jody Bernal op nummer 2 met Que Si Que No. Maar wie stond er dan helemaal bovenaan?
1: Nummer 1.
0: Wel, een band die op 23 oktober van dit jaar in de Stadsschouwburg in Antwerpen een concert zal geven. Crazip.

0: Ik zie ze nog altijd zo vooruit huppelen in die videoclip die bij dit nummer hoorde. Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy.
1: De leste zijn de beste.
0: Ik ben echt al de hele avond lang geweldige songs aan het spelen, maar er is één grote maar. De beste plaat van de hele avond, die moet nog komen. En daarvoor doe ik zoals steeds graag beroep op jullie excellente muzieksmaak. Wat mag ik straks draaien als laatste nummer zo vlak voor het nieuws van 10? Iets met veel gitaren, of iets met veel beats, of iets met zwoele ritmes, of een ballad. Kan allemaal, de Rolling Stones, Faithless, Shakira, Celine Dion, alles kan en alles mag. Wat wil je voorstellen? Voor de leste zijn de beste, stuur je suggesties door in de Joe.
1: De leste zijn de beste.

helaas overleden. Mara Brennan kreeg je nog eens met Chicane en Saltwater. Ik had suggesties gevraagd voor de lessen zijn de beste en ik heb ze gekregen hoor. Christophe uit Schelle die wilde Craig David toch eens een keertje bovenhalen. Dat is een goeie, want dat is echt lang geleden dat we die nog eens gedraaid hebben. Walking Away bijvoorbeeld, maar er zijn uiteraard nog andere hits van Craig David. Ga erover nadenken. Want de concurrentie is groot. Deze bijvoorbeeld scoort ook altijd heel goed in de Joe Top 2000. Peter uit Schoten stelde deze Billy Ocean voor met Red Light Spells Danger. Ook al een hele mooie om dit uur af te sluiten. Bart uit Aalter wilde graag Joyride van Roxette, want hij gaat zijn dochter rijles geven. Hij gaat starten op een parking om haar te leren rijden. Ja, Bart, dat zou een hele goeie geweest zijn. Maar ik heb Roxette deze avond al gedraaid, dus die gaat helaas niet. Maar wel een goede reden. Peter uit Boom die heeft vandaag naar de hemel gestaard en hij zag daar vooral regen uitkomen, denk ik. En dat inspireerde hem voor deze Have You Ever Seen the Rain van CCR, Creedence Clearwater Revival. En een andere Peter uit Scherpenheuvel-Zichem die stelde dit dan weer voor. When I say I love you, you say you better. Dat vind ik ook wel een hele fijne, want die spelen we volgens mij bijna helemaal nooit meer. The Who and You Better You Bet. Allemaal heel goede suggesties. Ik heb nog niet gekozen, dus het kan nog alle kanten uit. Je weet dat ik daar toch even over moet nadenken om zo toch het beste nummer van de hele avond te kiezen. Dat is voor straks. Nu Soul Sister.

a Moment You Can't Get Out Of van U2. En die hebben zichzelf eigenlijk een klein beetje concurrentie aangedaan. Want er is én een nieuwe single van U2 zelf. En een nummer dat ze opnamen samen met de Nederlandse DJ Martin Garrix. Dus momenteel zijn er 2 songs met U2. Ja, dan jaren niks en dan ineens 2 singles. Zometeen de

0: Celeste en Wild World. Er is helemaal hoegenaamd niks mis met dit nummer, maar het is niet het allerbeste van de hele avond.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Want je weet het, dat draaien we altijd helemaal op het einde, zo vlak voor het nieuws van 10. Ik vind het altijd fijn als mensen de actualiteit er een klein beetje bij betrekken. Zo kreeg ik ook een paar keer ZZ Top binnen om te spelen in De Lesten zijn de Beste, omdat die drummer overleden is. Maar er was ook iemand die het wat dichter bij huis ging zoeken qua actualiteit. En dat vind ik dan nog altijd een extraatje. Misha uit Antwerpen, goedenavond.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Zeg Misha, vertel eens, waar dacht jij aan deze avond een plaatje om passelijk af te sluiten vandaag?
2: Wel, ik zat in mijn hoofd met de branden in de Hoge Venen. Mm-hmm. En tegelijkertijd naar druilig geweest van buiten. En die twee samen brachten mij tot bij Adele.
0: Met Set Fire to the Rain, hè?
2: Ja. Voilà, dat past daar perfect bij.
0: Hoe mooi, hè? Prachtig. Het vuur met regen bestrijden. Alle twee zitten ze samen in dat ene nummer. Leef je een beetje mee met de mensen daar in de Hoge Venen?
2: Ja, hoor. Zowel qua natuur vreselijk, voor die mensen daar vreselijk. We hebben al heel veel branden gehad in Europa, maar het is wel heel erg dichtbij. Mm-hmm. En dus ja, ik volg het echt op de voet. En de regen die valt, goed nieuws.
0: Zeker.
2: Weer, ja. Normaal. Maar ja. Het zal wel helpen.
0: Zeker. Ga je wel eens wandelen daar of ging je wel eens wandelen daar in de Hoge Venen?
2: Lang geleden, dat ik dat eens gedaan heb.
0: Oké. Okay. Ja, wij gaan er met de familie altijd op vakantie, dus ik ben heel benieuwd hoe het er dit jaar gaat uitzien. Gelukkig is er toch nog een deeltje overgebleven.

0: Zometeen weer een collectie zijdezachte songs in Joe Easy, Ozark Henry, Bruce Springsteen, Phil Collins en REO Speedwagon onder andere. Eerst nog het nieuws van 10, dat krijg je van Emiel Balijs.
1: Goedenavond. Een opvallende oproep van de gouverneur van Luik, de gemeente Lennik, dagvaart de Belgische staat en een bosbrand in Madrid. De gouverneur van Luik waarschuwt voor te weinig brandweerlieden in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweermensen daarom op om solidair te zijn, zodat zij kunnen helpen bij de pluswerken in de Hoge Venen. Die brand is onder controle, maar er zijn nog altijd veel brandweermensen en vrijwilligers nodig. Heel wat teams moeten ook afgelost worden. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding is een vliegroute van Brussels Airport Zaventem die de afgelopen maanden steeds vaker wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is het aantal vluchten boven Lennik daardoor fors toegenomen. Burgemeester Irina de Knop.
2: De mensen klagen vooral van geluidsoverlast. En mocht dat nu nog enkel overdag zijn, maar het gaat ook over vrachtvliegtuigen die 's nachts ook overvliegen. Dus het is een en-en verhaal. Ja, heel impactvol. Het is alsof je ineens van dag 1 op dag 2 een autostrade naast jou hebt lopen. Dat is natuurlijk wel een heel grote impact.
1: De gemeente wil wel blijven onderhandelen met de overheid. En in de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw een brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd.

0: In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om de brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in vlammen op. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
1: Dit is Joe.
2: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 5-3 tegen Maleisië, onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boom.
2: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions eindigen zo tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden morgen voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een tiental keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft dus wel voor andere problemen gezorgd. En ook in Bulingen in de provincie Luik zorgde het onweer voor stevige schade. Een windhoos heeft daar een huis volledig verwoest. De bewoner was gelukkig niet thuis, maar zijn woning is wel onbewoonbaar verklaard, dat zegt de burgemeester. Verschillende wegen zijn ook afgesloten door omgewaaide bomen. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag wel droog bij zo'n 21 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 5-3 tegen Maleisië, onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boon.
2: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus ja, in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions eindigen dus tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden morgen voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een 10-tal keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft dus ook voor andere problemen gezorgd. En rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Dat maakte de Italiaanse ploeg bekend op zijn sociale media. Hij tekent er een contract tot 2031. Moreira speelde de afgelopen 2 jaar bij Strasbourg in Frankrijk. Hij scoorde er 7 keer en gaf 16 assists in 76 wedstrijden. In totaal betaalde Milan zo'n 45 miljoen euro voor hem. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.